0: Jaar na de aanslagen van 11 september geeft Zoran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
1: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
0: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren. Maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen. Tegelijkertijd schikt de stad ook 2 rechtszaken met belangenverenigingen die jarenlang streden voor gerechtigheid.
2: De populaire animatiereeks South Park heeft zichzelf tijdelijk omgedoopt tot South America. Daarmee spotte de reeks met president Trump, die wel vaker plaatsen een meer Amerikaanse naam wil geven. Zo doopte Trump eerder het Ontario-meer al om tot Amerika-meer. Ook wil hij de staat New Mexico Nieuw-Amerika noemen. En de Golf van Mexico moest eerder al de Golf van Amerika worden. Techbedrijven Apple en Google pasten enkele van die namen al aan op hun kaarten. Het is niet de eerste keer dat South Park spot met Trump. De reeks heeft altijd de draak gestoken met mensen die aan de macht zijn. Club Brugge heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen Aston Villa. Ivan Leko, de trainer, vindt dat zijn ploeg in de eerste helft te veel cadeaus heeft uitgedeeld.
3: It was so much cadeaus. Second half reaction, I think this was good. And this balance between brave and smart, yeah, it was sometimes not perfect today.
2: De balans tussen voetballen met lef en met verstand zat niet goed, zegt Leko. De andere uitslagen in de Champions League. Real Madrid met Thibaut Courtois versloeg Inter met 2-1. Manchester City ging winnen op het veld van Porto met 0-2. Borussia Dortmund won van Villarreal met 3-2. En het Lille met Nathan Ngoi verloor thuis van Real Betis met 2-3. Tot slot won AEK Athene met 1-0 van LASK Linz. Vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend zonnig en droog, later wolken en in het noordoosten kans op buien, maximaal rond 19 graden. Donderdag eerst zonnig, daarna bewolkt maar droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Een goede nacht, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada blijft escaleren. President Trump verbiedt nu ook de invoer van heel wat Canadese producten, zoals alcohol, zuivel en wagens. En de symbolisch belangrijke Canadese maple syrup, esdoornsiroop. Het verbod gaat in op 29 september. Er worden ook meer producten toegevoegd aan de lijst waarop al een invoerheffing van 50% geheven wordt. De maatregel volgt nadat Canada zelf tegentarieven invoerde op Amerikaanse goederen zoals staal, kleding en meubels. Beide landen zeggen open te staan voor een handelsakkoord, maar er zijn voorlopig geen nieuwe onderhandelingen gepland. De gesprekken daarover liepen eind augustus al vast. Het Amerikaanse leger zegt dat het 5 Iraanse olietankers vernietigd heeft. Dat gebeurde als reactie op Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman. Er vielen geen Amerikaanse slachtoffers. Het is al de tweede keer in enkele dagen tijd dat de VS Iraanse tankers tot zinken brengt. Iran heeft op zijn beurt een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met 20 ballistische raketten. Jordanië kon ze bijna allemaal onderscheppen. De twee die toch neerkwamen, misten hun doel. In Oostende geldt vanaf vandaag op verschillende plaatsen een samenscholingsverbod. Aanleiding is een grote vechtpartij in de wijk Nieuwe Stad, waar de politie zondagavond bekogeld werd met projectielen en vuurwerk. Burgemeester Krombé betreurt de maatregel, maar zegt dat die nodig is om de rust te doen weerkeren.
2: We hebben hier al een paar keer in Oostende moeten doorpakken. Denk daarbij altijd dat Leopoldpark, waar dat de dealers baas waren en nu weg zijn. Dus het openbaar domein teruggeven aan de Oostendenaars en de wijken teruggeven aan de Oostendenaars met de goede kwaliteit. Als nodig is, gaan we doorpakken.
1: Het samenscholingsverbod geldt 3 maanden. In Nederland ligt een groot deel van het openbaar vervoer plat. Er is een 24-uren staking uit protest tegen de besparingen op de sociale zekerheid. Afgelopen vrijdag is er al gestaakt in de havens en de komende dagen zijn er acties in heel wat andere sectoren. Dat gebeurt in aanloop naar Prinsjesdag, volgende week dinsdag. Dat is de start van het parlementaire jaar in Nederland met de troonrede van de koning en vooral de plannen van de regering Jette voor het komende jaar. Club Brugge heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Vetlesse en Trisoldi van op de stip zorgden voor de Brugse goals. Vooral in de eerste helft had Club het moeilijk, in de tweede helft liep het beter. Ook verdediger Brendan Mechelen beseft dat Brugge toch met een valse noot aan de Champions League begint.
3: Ja, het is geen ideale start natuurlijk. Hè. Ik denk dat we meer verwacht hadden, zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren, hè. Het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest, een goede wake-up-call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet. En het kan alleen maar verbeteren, dus we moeten niet te negatief zijn.
1: Vannacht droger met opklaringen in het westen en tot 15 graden. In de ochtend zonnig en droog, later wolken en in het noordoosten kans op buien. Maxima rond 19 graden vandaag. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada blijft escaleren. President Trump verbiedt nu ook de invoer van heel wat Canadese producten, zoals alcohol, zuivel en wagens. En de symbolisch belangrijke Canadese maple syrup, esdoornsiroop. Het verbod gaat in op 29 september. Er worden ook meer producten toegevoegd aan de lijst waarop een invoerheffing van 50% geheven wordt. De maatregel volgt nadat Canada zelf tegentarieven invoerde op Amerikaanse goederen zoals staal, kleding en meubels. Beide landen zeggen open te staan voor een handelsakkoord, maar er zijn voorlopig geen nieuwe onderhandelingen gepland. De gesprekken liepen eind augustus al stuk. De burgemeester van New York, Zoran Mamdani, heeft tienduizenden documenten vrijgegeven over de luchtkwaliteit in de stad na de aanslagen van 9/11 in 2001. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar later waren er nog veel meer slachtoffers. Uitleg door Thomas de Graven.
2: 25 jaar na de aanslagen van 11 september geeft Zoran Mamdani 170.000 pagina's aan onderzoek vrij. En de conclusie ervan is hard volgens hem.
3: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
2: De overheidsdiensten wisten dat er giftige stoffen in de lucht hingen en dat er gezondheidsrisico's waren. Maar ze hebben de inwoners en hulpverleners misleid, zegt Mamdani. Sinds de aanslagen zijn er meer mensen gestorven door ziektes die ze nadien ontwikkelden dan er mensen omkwamen tijdens de aanslagen zelf. Mamdani zegt dat de stad een verplichting heeft om transparant te zijn hierover. Het geeft slachtoffers ook de mogelijkheid om nu hulp te krijgen. Tegelijkertijd schikt de stad ook 2 rechtszaken met belangenverenigingen die jarenlang streden voor gerechtigheid.
1: Doelman Thibaut Courtois zal niet meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Dat schrijft het laatste nieuws en heeft hij bevestigd aan onze redactie. Courtois heeft samengezeten met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel over zijn situatie. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zouden zijn, kan Van Bommel hem uitzonderlijk toch oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK wil Courtois wel weer aansluiten. Die starten in maart. Maar hij beseft dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats en dat het Van Bommel vrij staat om toch door te gaan met een andere eerste doelman. Courtois was gisteravond bij Real Madrid nog de uitblinker in de Champions League-wedstrijd tegen Inter. Real won die wedstrijd met 2-1. Elise Mertens staat op de US Open tennis bij de laatste 4 in het dubbelspel. Samen met de Russin Diana Schneider won ze in de kwartfinales in 2 sets van een Let's-Taiwanese duo. In de halve finales wacht een Tsjechisch-Amerikaans duo. Mertens won het dubbelspel op de US Open al een keer, in 2019 was dat. En in het enkelspel heeft de Wit-Russische Sabalenka zich als eerste geplaatst voor de halve finales bij de vrouwen. De eerste halve finalist bij de mannen is de Amerikaan Tiafoe. De dag begint zonnig en droog, later wolken en in het noordoosten kans op buien, maximaal rond 19 graden vandaag. Morgen, donderdag, eerst zonnig, daarna bewolkt maar droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger zegt dat het 5 Iraanse olietankers vernietigd heeft. Dat gebeurde als reactie op Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman. Bij de aanvallen zouden geen gewonden zijn gevallen. Het is al de tweede keer in enkele dagen dat de VS Iraanse tankers tot zinken brengt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zegt dat Iran blijft proberen om Amerikaanse marineschepen te raken. Maar telkens als ze dat doen, zullen ze zelf tankers verliezen, zegt hij.
2: Yeah, the back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
1: Na de Amerikaanse aanval op Iraanse olieschepen heeft Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met 20 ballistische raketten. Jordanië zegt dat ze er 18 van kon onderscheppen, de twee anderen misten hun doel. Iran zou ook 2 Amerikaanse boten en 8 olietankers in de Golf van Oman hebben aangevallen. In Nederland is een 24-uren staking begonnen bij het spoor. Er zullen vrijwel geen treinen rijden. Ook het treinverkeer van en naar België zal stil liggen, volgens de NMBS. De staking maakt deel uit van verschillende acties tegen besparingen in de sociale zekerheid in Nederland. Er volgen nog acties bij onder meer de afvalverwerking, de metaal- en de bouwsector. Volgende week dinsdag is het Prinsjesdag en dan leest de koning de troonrede voor en zullen de plannen van de regering voor het komende jaar bekend raken. De vakbonden willen alvast dat alle besparingen in de sociale zekerheid geschrapt worden. Club Brugge heeft zijn eerste Champions League wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Bij de rust stond het 1-3. In de tweede helft bracht een penalty club op 2-3. Maar de gelijkmaker bleef uit. Verdediger Brandon Mechelen beseft dat Brugge zo toch met een valse noot aan de Champions League is begonnen.
3: Het is geen ideale start natuurlijk. Hè. Ik denk dat we meer verwacht hadden. Zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wel hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren. Hè. Het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest. Een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet. Kan alleen maar verbeteren. Dus we moeten niet te negatief zijn.
1: Nog in de Champions League won Real Madrid met 2-1 van Inter. Met doelman Thibaut Courtois als uitblinker. Intussen is bekend geraakt dat Courtois niet zal meespelen met de Rode Duivels in de Nations League. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, kan bondscoach Mark van Bommel hem oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK in maart wil Courtois wel weer voor ons land spelen. Al beseft hij dat hij dan opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats. Het weer, de dag begint zonnig en droog. Later duiken wolken op met vooral in het noordoosten kans op een bui en een donderslag. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: And I say Eva, you say...
1: Goedemorgen, ik weet niet. Eva en...
0: Dries.
1: Ah, Dries, ja.
0: Dries, okay, dus nog eens. When I say Eva, you say...
1: Dries.
0: Yes, terug op scherp. Wij met z'n tweeën vanaf 6 uur. Zoals altijd, wij doen het werk en jij mag geven en genieten. Studio Brussel.

0: Het is 6:00. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Janne Kaart.
2: Rode duivel Thibaut Courtois speelt niet mee voor ons in de Nations League. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, dan kan de bondscoach van de Rode Duivels, Mark van Bommel, hem oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK in maart wil Courtois wel weer voor ons land spelen, al beseft hij wel dat hij dan opnieuw zou moeten vechten voor zijn basisplaats. Gisteravond was Thibaut Courtois nog de uitblinker in de Champions League tussen Real Madrid en Inter. Courtois en Real Madrid wonnen met 2-1. En nog in de Champions League heeft Club Brugge gisteravond met 2-3 verloren tegen Aston Villa uit Engeland. De trainer Ivan Leko vindt dat zijn ploeg in de eerste helft te veel cadeaus heeft uitgedeeld. De tweede helft was wel goed.
3: It was so much cadeaus. The second half reaction, I think this was good. And this balance between brave and smart, yeah, it was sometimes not perfect today.
2: Op de US Open Tennis is Elise Mertens bij de laatste vier in het dubbelspel. Samen met haar Russische dubbelpartner won ze in de kwartfinales in 2 sets van een Let's-Taiwanese duo. In de halve finales wacht een Tsjechisch en Amerikaans duo. Mertens won het dubbelspel op de US Open al eens in 2019. De VS en Iran blijven elkaar aanvallen in het Midden-Oosten. Iran heeft 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen die in de Golf van Oman lagen. Iran heeft ook een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen met raketten, maar de meeste daarvan werden wel gestopt en de andere raakten ook hun doel niet. Iran vuurt raketten nu af omdat het Amerikaanse leger eerder 5 Iraanse olietankers vernietigd heeft. Het is al de tweede keer ook in enkele dagen dat de VS Iraanse tankers laat zinken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zegt dat Iran blijft proberen om Amerikaanse marineschepen te raken. Maar telkens als ze dat doen, zullen ze zelf tankers verliezen, zei hij.
4: Ja, de back and forth is pretty straightforward. And that is that Iran continues to try to hit US naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're gonna lose tankers.
2: Deze ochtend begint droog met opklaringen. Later vandaag wel meer wolken met lokaal kans op regen bij zo'n 19 graden. Morgen begint eerst nog zonnig, daarna meer wolken, maar wel overwegend droog en temperaturen rond 20 graden dan.
5: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.

0: de wekker geraden wordt.
1: Het wordt zo leuk. Ik heb heel veel zin erin.
0: Dat is toch ook een beetje spannend, hè?
2: Luister naar Studio Brussel. Life is music.

0: Zo. Een dreunende drum. Dat is exact wat ik in mijn lichaam voel. Het is 6:07 en we zijn woensdag 9 september.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
0: Ik zeg die datum nog eens. 9 september 2026. Misschien ook wel voor jou, Dries. Want het is een heugelijke dag. Ja. Waarop wij in een radioavontuur springen waarvan we het einde niet kennen. Dat is lang geleden dat we nog zoiets iets gedaan hebben. Ja. Hier bij Studio Brussel. Maar zo meteen om 7:30 starten we met de wekker XL. Leuk. En die gaan jullie moeten raden wie de wekker is die hier ook live aanwezig zal zijn. En Dries gaat radio maken tot jullie de wekker geraden hebben.
3: Klopt.
0: Met dat idee. Ik was echt gisteravond zo rustig, gewoon slapen. Ik had zo wat warmste weekgevoel ja. Op het begin van het nieuw seizoen. Zo'n beetje kriebels. Ik was dat proberen negeren. Maar hoe is dat bij jou gelukt?
3: Ja, ik moest heel veel nadenken. En heel veel denken van, oh, hoe gaat het gaan? En hoe lang gaat dit duren vooral? Dat is de vraag die mij wakker houdt. Welke BV gaan ze daarin stoppen? Al die vragen hielden mij wakker. Maar mijn nachtrust was desondanks best goed.
0: Ja? Oké, okay, maar ik ben blij. Ik ben echt gek, blij om dat te horen. Nee, dat is fantastisch. Die wekker, XL, ja, om 7:30 gaat hij voor het eerst hier live in de studio geluid maken. Dat is binnen 1.5 uur. Zou die er al zijn?
3: Ik denk dat die rond dit uur moest arriveren hier op de parking van VRT. Dus als we eens gaan piepen...
0: Met een taxi?
3: Met een taxi.
0: Komt hij in het eigen auto? Of?
3: Nee, dat zal al te veel clues weggeven. Volgens mij hebben ze er allemaal aan gedacht dat hij met een taxi met geblindeerde ramen hier toekomt.
0: Oké, okay. Zijn er Club Brugge-fans aanwezig? Het was niet... top tegen Aston Villa, maar nog altijd spelen jullie op een hoog niveau. Ik denk dat dat een leuke troost kan zijn. Jos, ben jij aanwezig en ook klaar voor dit avontuur? Normaal, Jos, zou ik jou moeten horen. Maar dat werkt hier duidelijk.
3: Ze heeft zo'n mooi stemmetje in de ochtend.
0: Ah, we gaan dat moeten regelen. Dat is waarschijnlijk omdat er hier van alle instellingen veranderd al zijn voor die wekker.
4: Hallo?
3: Hallo. Een stem uit de hemel.
0: Jij was gewoon niet op die knop aan het duwen.
4: Ja, ik weet niet wat het scheelde. Maar het is opgelost. Ik heb hier zo lang naar uitgekeken naar deze dag. Ik heb er zoveel zin in.
3: Dat is heel fijn.
4: En ik ben heel benieuwd. Ja, er zijn al veel luisteraars wakker. Chriske uit Endermonde die stuurt... Goedemorgen deze morgen. Een Driesje zonder zorgen. Toch spannend, die wekker XL. Dus misschien toch een beetje zorgen.
3: Gert, dit is leuk, vind ik. Dat mensen meeleven nu al.
4: Ja. Gert uit Herenthout ook. Die zegt, wat een spannende dag. Veel succes aan Dries met de wekker XL-uitdaging. En Werner uit Poperingen stuurt... Goeie, waanzinnige, wakkere wekker XL woensdag.
0: Schoon.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen via de VRT Max-app.

0: Make Your Money. Vanaf 7:30 gaat er hier wel wat money te rapen vallen op Studio Brussel. Want de Wekker XL, daar hoort natuurlijk een prijzenpot aan maaltijdboxen bij. 6:15, goedemorgen. Wie is er wakker op deze bijzondere ochtend?
1: Dat is Lien uit Roeselare, Ben uit Lier, Olly uit Bilze, Nathan uit Staventem, Yannick uit Peer, Frederik uit Bornem, Wim uit Schilde, Juri uit Bekkenvoort die zegt... Amai. Goedemorgen, benieuwd hoe het gaat gaan met de wekker. Nele uit Edegem zegt... Succesjes vandaag, Dries. Dit plan is exact waarom intense mensen de wereld zoveel leuker maken.
2: Yes!
0: Ja, maar echt iedereen is ermee bezig, hè. Nico uit Torhout, jij ook?
3: Ja hoor, zeker weten.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Eva.
2: Nico, wat ga je vandaag allemaal doen? En het antwoord moet zijn luisteren naar Studio Brussel natuurlijk.
3: Ja, zeker. Iedere dag leuk kijk op het werk naar Studio Brussel.
2: Oké, wat doe je van werk?
3: Tandtechnicus.
2: Oké, dus jij zal mij vandaag meermaals aan de tand voelen.
3: Ja, en ik kan de weekend twee kappen. Jij weet het niet wanneer, dus...
2: Nee, dat is helemaal waar. Hoe ga je luisteren, Nico? Heb je een tactiek om die wekker snel te ontmaskeren? Heb je speciale speakers geïnstalleerd in die tandtechniekerpraktijk van je?
3: Nee, ik heb een hoofdtelefoon aan.
2: Ah, oké. Okay.
0: Maar dat is keigoed. Dat is het allerbeste. Radio luisteren via een hoofdtelefoon, zeker met de wekker XL. Dat is het neusje van de zalm. Nico, je bent daar goed bezig in Torhout. Straks om 7:30 gaan we voor het eerst geluid uit de keel van de wekker horen die naar het schijnt elk moment zou kunnen arriveren hier. Ik vind dit zo spannend.
4: Hi, this is Fontaine DC and you're listening to Studio Brussels.
5: Studio Brussels. Life is music.

0: DC met Marianne. Alessio uit Turnhout stuurt hier. Ik heb voor de zekerheid mijn wekker nog eens teruggezet om 7:20. Om zeker dat eerste geluid van de wekker XL straks te horen om 7:30. Lekker snoezen daar.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden.

0: via de radio dan toch. Back on 74 van Jungle. We zitten met een nieuwe tennissensatie. Dat is zo leuk.
1: Studio. Studio Brussel. Goedemorgen.
2: Eva en Dries.
0: Doe mij denken aan de tijden dat we allemaal gekluisterd aan televisie zaten voor Kim Kleisters of Justine Henin. Nu is de naam die je moet kennen Alexander Bloks. Misschien had je er nog niet veel van gehoord. Wij ook niet. Wij zijn ook wel late to the party. Maar die Antwerpse kerel van 21 gaat naar de kwartfinales van de US Open vandaag. Hij is de jongste Belgische man ooit die in een kwartfinale geraakt. Hij speelt die vanavond om 8 uur. Jij gaat misschien kunnen kijken, want misschien ben je hier nog altijd.
3: Ja, dat zou heel lang zijn, Mel. Maar als ik er nog ben, dan ga ik zeker kijken.
0: Wij lezen hier, ik lees dat toch, Dries, dat het leesniveau bij jongens nog meer gedaald is ten opzichte van dat van meisjes. De kloof is verdubbeld in 10 jaar tijd.
3: Ja, je zegt dat omdat ik nooit mijn leesniveau 9 heb behaald. Dat is een groot geheim van de media, wat ik nu uit de doeken doe. Ja, dus normaal gezien moet je tot 9 gaan, maar ik...
0: In de basisschool.
3: In de basisschool, maar ik ben maar tot 8 gegaan en toen was de basisschool gedaan.
0: Is dat zo met de uiltjes en de okapies?
3: Ja, zeker. En toen was het, Dries, ga maar naar het middelbaar en succes met je leesniveau 8.
0: Ja. Maar de klok kan je wel lezen.
3: Ik kan net nog... Liever digitaal, maar hier staat een gigantische klok van die wekker achter mij. Dus het zal zo moeten.
0: Dat je maar kan lezen hoe lang je al bezig zal zijn met de wekker XL. Hoe lang het zal duren tot luisteraars doorhebben wie die wekker is die we zoeken.
3: Voilà.
0: En tot die gaat lopen met de prijzen. Wat wel heel fijn is, Dries, jij hoort de hotshot graag, hè?
3: Ja, heel graag. Ik ben zelfs vanmorgen wakker geworden met een playlist. Ik heb zo'n playlist Wake Up. En dan stond Dressed Like Boys als eerste klaar in die playlist.
0: Fantastisch. Hoe lang het hier straks ook gaat blijven duren met de wekker XL. Een chance dus dat je de hotshot graag hoort, want die passeert hier natuurlijk wel af en toe. Is Dressed Like Boys.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

0: Perfect, hè. Om 6:30. And then I woke up. Ik zag dat het woensdag was en dat het een uitzonderlijk plezante dag ging worden hier bij Studio Brussel. We leggen het zo uit. Eerst bij Yannick even luisteren, want de VS en Iran blijven elkaar aanvallen in het Midden-Oosten.
1: Wel, Iran heeft 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen die in de Golf van Oman lagen. Iran heeft ook een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen met raketten, maar de meeste daarvan die werden wel gestopt en de anderen die raakten hun doel niet. Iran vuurt die raketten nu eigenlijk af omdat het Amerikaanse leger eerder 5 Iraanse olietankers heeft vernietigd. En het is al de 2e keer in enkele dagen tijd dat de VS Iraanse tankers laat zinken. En Thibaut Courtois speelt niet mee voor ons in de Nations League, alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, dan kan de bondscoach van de Rode Duivels, Mark van Bommel, hem oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK in maart wil Courtois wel weer voor ons land spelen, al beseft hij dan toch wel dat hij opnieuw zal moeten vechten voor zijn basisplaats. En het weer vandaag, het begint droog met opklaringen, later vandaag wel meer wolken met lokaal kans op regen bij zo'n 19 graden.
2: Studio Brussel, de Wekker XL.
3: Eva en Dries.
0: Ja, dit is een dag waarop zo'n idee van maanden geleden plots uitgevoerd zal worden. Het is woensdag 9 september. Binnen exact een uur gaan wij hier voor het eerst het geluid horen van de BV waar we naar op zoek gaan tot Dries erbij neervalt.
4: Ja,
0: letterlijk.
4: Hopelijk niet.
0: Want om 7:30 gaan we dus die wekker voor het eerst horen. Ik denk dat hij binnen 5 minuten de patroon deed teken dat we dan niet meer de wc hier kunnen gebruiken. Want dat wordt dan de wc van de BV.
4: Ja.
0: Het is allemaal heel erg spannend. Hoe heb jij kunnen slapen, Dries? Ik heb gisteravond aan jou moeten denken als ik in mijn bedje lag.
4: Ja, verrassend goed. Je kent ongetwijfeld het gevoel van oh, ik heb morgen iets heel belangrijks te doen. Ik moet nu slapen. En het enige wat je lichaam dan doet, is absoluut niet slapen. Dat is zo'n herkenbaar gevoel. Dus gisteren wel een uurtje te piekeren van oh, en wat als dat hier echt, echt lang duurt. En ik val gewoon hier op de knoppen in slaap. Ik wil het niet meemaken, want ik wel in mijn slaap ook. Het is allemaal rampscenario's. Maar dan ben ik toch als een roosje in slaap gevallen. En vanmorgen wakker geworden met kei veel goesting.
0: Maar dat is het beste scenario dat mogelijk was. Heel de VRT Max-app loopt nu al over van succeswensen, van berichtjes over de Wekker XL. Mensen met plannen, met gedichten voor jou. Wat is je overheersende gevoel?
4: Ik vind dat supermooi. Ik word daar echt een beetje emotioneel van, omdat ik nu besef, als radiomaker sta je echt dicht bij de mensen waarvoor je radio maakt. En dat is bij

0: tv helemaal anders en wordt allemaal op voorhand opgenomen. Dit is live, dit is het zot wat we gaan doen. Niemand weet waar het eindigt, niemand weet of het leuk is of het... Het is echt een experiment voor allemaal en ik vind het zo fijn dat er mensen nu al zin hebben om mee te spelen.
1: Ja, om dat experiment van heel dichtbij te volgen via VRT Max, met beeld erbij zelfs, dan kan je die wekker ook zien, of de schim van de wekker straks. Eerlijk, hoe lang denk je dat we hier bezig gaan zijn met die wekker XL te vinden? In jouw piekerhoofd, wat is zo het meest voorkomende scenario?
0: Ik heb geen flauw idee, maar de kans is natuurlijk groot dat ze een wekker gaan kiezen, een bv die een extreem moeilijk geluid na kan doen, want ja, we hebben veel geld weg te geven. Dus ik denk enkele uren sowieso wel.
1: Oké, ik ben aan het rekenen gegaan voor jou.
0: Dat is al een slecht idee, maar...
1: Dat is een slecht idee, maar ik heb het allemaal nagerekend en met rekenmachine. En ik heb een soort gemiddelde berekend van hoe lang het zou gaan duren tot de wekker geraden wordt. Ik ga het je straks uitleggen.
2: Dries blijft non-stop radio maken
3: tot de wekker geraden wordt.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.

0: Eva en Dries. Sneller dan de zang.
1: Ja, het is 7:20. Dat wil zeggen dat we bijna gaan spelen.
2: Een week geleden speelde Bert uit Hulshout voor de eerste keer mee met Sneller dan de Zang. Vandaag zit hij al aan zijn 6e deelname. Benieuwd of hij ook opnieuw gaat kunnen verzilveren.
3: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Zondag ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostduinkerken of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachclub.be. Samen houden we onze stranden proper.
4: Ramen, deuren, veranda's?
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
7: Ja, en?
8: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
7: Ah ja.
8: Kijk, je wordt net weggesleept.
7: Oh nee.
9: Amai.
10: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
15: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
16: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
17: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
14: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
18: Volkswagen. Krevel.
19: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
18: Krevel. Leef beter.
20: Amazon presenteert
21: Anna en haar eerste weekendje weg met Peter.
20: Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter. Want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: smakelijk met uw eerste tasje koffie van de dag of daar aan je ontbijt. Balthazar met Changes. En daarmee is het 7:15 geworden.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: Jos, met wie spelen we?
2: We spelen opnieuw met Bert. En die is zelfs al op de werf geweest deze ochtend.
3: Bert uit Hulshout, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Eva en Dries.
3: Hoezo begin jij zo vroeg aan je werkdag, Bert?
4: Ja, dat was de werf vandaag redelijk dicht in de buurt. Dus die nemen we eerst en dan even verder van huis weg. Hè.
3: En voor mensen die Bert nog niet kennen, Bert speelt al voor de 6e keer mee met het spel. Bert is een absolute legend, een icoon aan het worden in het Sneller dan de Zang spel. Want je hebt tot nu toe al 5 keer, paal erop, in de eerste 2 seconden de artiest geraden.
0: Ja, zit jij zo in een camionet met collega's, met andere medebouwvakkers die dan ook helpen of zo? Is dat jouw geheim?
4: Nee, ik ben gans alleen.
0: Gans alleen. Dit begint zo wat op een soort van chat te lijken om 12 uur 's nachts. Beste Bert, je krijgt 15 seconden. Zo lang duurt de intro. Het is een one-hit wonder, wat het iets moeilijker maakt. Maar het is dan wel weer een Stubru classic. Ben jij opnieuw en wel voor een 6e keer sneller dan de zang, Bert uit Hulshout. Hier ga je.

0: leuk.
1: Amai. Bert, ik zei net tegen Dries van, ik heb dat is echt op mijn tijd, dat nummer. Ik zou het direct herkennen. Ik zou Teenage Dirtbag kunnen zeggen, maar dan inderdaad die Wietus. Waar, in welke schuil van jouw hersenen lag dat ergens?
2: Ja, er is toch wel iets verder weg al.
1: Maar juist op tijd, ik denk dat het 1 seconde school. Wij horen jou morgen terug. Goed gedaan, Bert. Eva.
3: En Dries.

0: Het is ja, bijna 7 uur. Het is about damn time dat jij stopt met snoezen en uit dat bed rolt. Want hier gaat wel wat gebeuren.
1: Straks bij Eva en Dries.
0: Straks. Om 7:30 begint de wekker XL.
2: 1 BV die zijn of haar wekkergeluid nadoet. Een prijzenpot die elk uur omhoog gaat. En ik die blijf radio maken tot de wekker geraden wordt.
0: Erik uit Brecht stuurt hier al via de VRT Max-app. Ik weet wie de wekker is.
2: Dat lijkt me heel straf. We hebben hem nog niet gehoord.
0: Om 7:30 gaat de wekker voor het eerst geluid maken. Voor het eerst zijn of haar wekker nadoen. Zorg dat je daar bent.

0: Ja.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: B-bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
9: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
12: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
13: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
12: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
14: Eurostar. Together we go further.
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
13: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Goedemorgen, 7 uur stipt.
12: VRT Nieuws.
19: Jannik Aerts.
4: Er is protest tegen de federale besparingsplannen. Aan het station in Hasselt in Limburg voert de Christelijke Vakbond actie tegen de besparingsplannen van de federale regering. Die is op zoek naar €10 miljard tegen 2029 om de begroting onder controle te houden. En dat kan zonder werknemers, gepensioneerden en langdurig zieken te raken, dat zegt de Christelijke Vakbond.
9: Wij hebben onze berekeningen gemaakt, we hebben alvast €21 miljard dat kan gevonden worden als men ook zou kijken naar de inkomsten. En dus vandaag delen wij ook onze alternatieven uit, hebben we die ook delen met de werkmensen. Want wij vrezen dat bij de besprekingen weer de factuur zal doorgeschoven worden naar de gewone mensen. En dus zeggen wij, er zijn wel degelijk alternatieven voor deze begroting.
4: De VS en Iran blijven elkaar aanvallen in het Midden-Oosten. Iran heeft 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen die in de Golf van Oman lagen. Iran heeft ook een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen met raketten. Iran doet dit allemaal omdat het Amerikaanse leger eerder 5 Iraanse olietankers heeft vernietigd. Het is al de 2e keer in enkele dagen tijd dat de VS Iraanse tankers laat zinken. Iran blijft proberen om Amerikaanse marineschepen te raken, maar telkens als ze dat doen, dan zullen ze zelfs tankers verliezen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio.
0: Yeah, the back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
4: Thibaut Courtois speelt niet mee voor onze Rode Duivels in de Nations League. Alleen als andere doelmannen geblesseerd zijn, dan kan de bondscoach van de Rode Duivels, Mark van Bommel, hem oproepen. Bij de kwalificaties voor het EK in maart wil Courtois wel weer voor ons land spelen, al beseft hij dat hij wel opnieuw zou moeten vechten voor zijn basisplaats. Gisteravond was Thibaut Courtois nog de uitblinker in de Champions League tussen Real Madrid en Inter. Courtois en Real Madrid wonnen met 2-1. En Club Brugge heeft zijn eerste Champions League wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. Bij de rust stond het 1-3. In de tweede helft bracht een penalty de club op 2-3, maar de gelijkmaker bleef wel uit. De verdediger Brandon Mechelen beseft dat Brugge zo toch nog met een valse noot aan de Champions League is begonnen.
7: Het is geen ideale start natuurlijk. Hè. Ik denk dat we meer verwacht hadden. Zoals vorig jaar. Ja, de lat ligt natuurlijk wat hoger na de afgelopen jaren wat we gedaan hebben in de Champions League. Maar het is nog niet verloren. Hè. Het is nog maar het begin. Het is een goede ervaring geweest, een goede wake-up call misschien. Dat tempo omhoog moet, dat niveau omhoog moet, kan alleen maar verbeteren. Dus we moeten niet te negatief zijn.
4: Op de US Open Tennis is Elise Mertens bij de laatste 4 in het dubbelspel geraakt. Samen met haar Russische dubbelpartner won ze in de kwartfinales in 2 sets van een Let's-Taiwanese duo. In de halve finales wacht een Tsjechisch-Amerikaans duo. Elise Mertens won het dubbelspel op de US Open al eens in 2019. Deze ochtend is het nog droog met opklaringen. Later vandaag wel meer wolken met lokale kans op regen bij zo'n 19 graden. Morgen begint eerst nog zonnig met daarna meer wolken, maar wel overwegend droog en temperaturen rond 20 graden dan.
18: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
19: Hajo, hoe rijden we naar werk of school vanochtend?
20: Het is sla om een doorheen ongeval, vrees ik. Op de E40 naar de kust een kwartier erbij tellen bij Wetteren door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een half uur ben je kwijt van Strombeek tot Zaventem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Maar er is ook een aanrijding gebeurd in de andere rijrichting op de buitenring in Zaventem. Daar sta je een half uur aan te schuiven vanaf Wezenbeek. Problemen op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven. Ook door een ongeval bij Turnhout. 25 minuten erbij. In de andere richting is de linkerrijstrook ook afgesloten. Daar sta je een half uur in de file vanaf Oud-Turnhout. En tot slot op
21: Ik heb 5 seconden om mijn geel kleedje te vinden.
22: Komt goed, Camille, met je dressing op maat van Camber.
23: Studio Brussel.
24: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
25: De Wekker XL.
26: Eva en Dries.
19: Wij staan hier klaar voor een radioavontuur waarvan we het einde niet kennen.
27: Over een half uurtje hoor je voor de eerste keer de Wekker XL en vermoedelijk niet voor de laatste keer.
28: Je luistert naar

0: Thomas, Sharon, Johan, die zitten allemaal klaar. Allemaal die wekker op tijd gezet voor... Dat is wel wat ironisch, voor de wekker. Een wekker zetten voor de wekker. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Eva en Dries.
2: Over een dikke 20 minuten begint de zoektocht naar de Wekker XL. Vanaf dan is er maar één vraag die ons bezighoudt. Wie is de Wekker XL? Wat we al weten is dat het een bekende Vlaming is die zo zot is om in een gigantische wekker te kruipen, hier in de studio. En te blijven zitten, samen met mij, tot hij of zij ontmaskerd wordt.
0: Zou toch niet Thibaut Courtois zijn? Is het daarom dat hij niet mee wil doen met de Nations League?
2: Het zou kunnen. Hoe kan je die Wekker XL ontmaskeren? Door goed te luisteren naar de radio. Die bekende Vlaming doet zijn of haar wekkergeluid elk uur één keer na. En dan is het aan jullie. Dan mag elk uur één iemand raden wie de wekker is. Als er een fout antwoord komt, spelen we door en komt er 100 euro bij in de prijzenpot. Dit spel eindigt pas wanneer iemand van jullie kan raden wie de wekker XL is.
0: We gaan nu nog één plaat van Nothing But Thieves luisteren. En dan gaat de wekker plaatsnemen hier in de studio. Dan gaan wij, Dries, zijn of haar aanwezigheid echt voelen.
2: Dat is surreëel.
0: Ja, dat is een beetje speciaal allemaal. Zie jij dit nog zitten?
2: Goh, ik ben wel heel hard aan het stressen nu, innerlijk. Maar ik heb er ook veel zin in. Ik wil eigenlijk gewoon beginnen. We zijn al zo lang aan het leuteren over dit spel. Ik wil gewoon dat we het spel spelen. Ik wil die wekker horen.
0: Om 7:30 beginnen we.
1: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden
3: en te winnen.
1: De Wekker XL
3: houdt iedereen wakker.

0: Be Cool van Nothing But Thieves. Heel goedemorgen. Het is bijna 7:15 en het is heel goed dat jij nu al wakker bent.
1: De bekende Vlaming, waar iedereen komende uren naar op zoek gaat, staat klaar om de studio binnen te wandelen. De studio waar die ook gaat blijven tot die geraden wordt. Hij of zij kruipt nu in de wekker en komt er pas uit als jullie zijn of haar naam raden.
0: Of om pipi te doen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat ook. Er komt hier nu een groot zwart doek binnengeschoven in de deur. Er komen collega's die een beetje aan het vezelen zijn.
1: Ja, volgens mij is het nu gebeurd dat de wekker XL in zijn of haar kot is gekropen.
0: Ah, en ik zie een schim achter mij. Ik sta denk ik op een halve meter van de BV, waar nu een soort van heksenjacht op geopend is.
1: Kunnen we eens vragen aan die BV om eens met het hoofd te bewegen om te zien of het geen paspop is? Of is dat te veel gevraagd? Oh ja, er wordt...
0: Ah, ah, ik vind het echt een beetje creepy ook wel.
1: Kinderlijk enthousiasme naar iemand die ik ken. Wie is het?
0: Wij ademen nu dezelfde lucht in en die persoon is nu ook gedwongen om naar ons te luisteren. Dus het is ook allemaal wel heel speciaal. Een soort de gekste communicatie die er ooit kan bestaan. Ik denk, Dries, dat het spel vertrokken is. Als jij het nog ziet zitten, dan gaan we om 7:30 de wekker voor het eerst horen. En kan jij daar thuis meespelen voor €100 aan maaltijdboxen.
2: De Wekker XL houdt iedereen...

0: Love the Night van Dua Lipa. De Wekker XL zit dus in zijn of haar kot. Die zit in de studio waar die geraden gaat worden en waar die gaat blijven tot die geraden wordt. Ik kan wel al zeggen, ik heb die persoon zien meebewegen, knikkend met het hoofd op Dua Lipa.
1: Dus de wekker is alvast fan van Dua Lipa. Neem jullie molboekje, jullie wekkerboekje er alvast bij en ja, alvast op Dua Lipa check.
0: Alright. Ja, en de persoon voelt ook iets. Voelt iets bij muziek en is dus wel degelijk echt een levend wezen. Nog 10 minuten.
2: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, daar is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.

0: van Young Lean. Het is bijna 7:30 en heel leuk om te zien in de VRT Max-app. Jullie spanning, hoe hard jullie nu al aan het meeleven zijn en het moet nog beginnen.
1: Studio Brussel, de Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
3: Spannend moment dit. We gaan officieel beginnen aan de Wekker XL. Welke bekende Vlaming hoor jij zometeen zijn of haar wekkertune live zingen? Hier in de Wekker XL gaat het gebeuren. Als jij juist kan raden, win je 100 euro aan maaltijdboxen.
0: Ja, en dat bedrag gaat elk uur dat we spelen, gaat dat natuurlijk omhoog. Stefan uit Nevelen wil weten, Dries, wat en hoe zijn de spelregels?
3: Stefan, luister goed. Stefan en iedereen die wil meespelen. Je doet de app van VRT Max open, dan ga je naar Studio Brussel en dan typ je met je gezwollen ochtendvingers, of zo zien die van mij er toch uit momenteel, wie je denkt dat de wekker is. Je typt je verdachte en je telefoonnummer in de app van VRT Max.
0: Wacht, ik moet al meteen een naam geven, want we hebben nog niemand gehoord.
3: Ik weet het, het is een gek begin, maar wie niet waagt, die niet wint. We gaan dat gewoon proberen. Als ik zo meteen het startschot geef, mag je dat bericht versturen. Vanaf dan kan je opgebeld worden. We gaan ervoor in 3, 2, 1. Stuurbaar!
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
4: Hey, this is Joe. You're listening to

0: end of beginning. Het is tipt 7:30. Jannik, er is protest tegen de federale besparingsplannen.
1: Ja, aan het station in Hasselt in Limburg voert de Christelijke Vakbond op dit moment actie tegen de besparingsplannen van de federale regering. Want ja, die is op zoek naar 10 miljard euro tegen 2029 om de begroting onder controle te houden. Maar de vakbond vindt dat dat kan zonder werknemers, gepensioneerden en langdurig zieken te raken. En deelt nu flyers uit met hun eigen ideeën. En Iran heeft 8 olietankers en 2 Amerikaanse schepen aangevallen in de Golf van Oman. Iran heeft ook een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen met raketten vannacht, maar de meeste werden wel gestopt. Iran vuurt die raketten nu eigenlijk allemaal af, omdat het de Amerikaanse regering eerder is gelukt om 5 Iraanse olietankers te vernietigen. Het is al de 2e keer in enkele dagen tijd dat de VS Iraanse tankers laat zinken. En het weer vandaag, het begint nog droog met opklaringen, maar later vandaag wel meer wolken, met lokaal kans ook op regen en bij zo'n 19 graden.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
0: Het moment is aangebroken. De Wekker XL gaat zo meteen voor de eerste keer zijn of haar wekkergeluid nadoen. En daarna mag 1 luisteraar een eerste gok wagen.
3: En zowel die bekende Vlaming en ik zitten hier tot de wekker geraden wordt. De eerste die binnenraakt speelt voor 100 euro aan maaltijdboxen. Dan heb ik normaal gezien nu iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
4: Hallo?
3: Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Nans, ik ben Nans Lemant uit Deerlijk.
3: Dag Nans, je spreekt met Eva en Dries van de radio. Alleen jij mag raden op dit moment als allereerste wie de Wekker XL is. Dat is een hele gekke taak, want je hebt hem of haar nog nooit gehoord. Ben je daar klaar voor, Nans?
4: Ik denk het wel, ja.
3: Nans, hier komt-ie. Wekker, laat je eens horen. Dat was de wekker.
4: Oh my god.
0: Wacht.
3: Het was vrij stil. Misschien kunnen we nog 1 keer op.
0: Ik denk dat er iets met de microfoon van de wekker.
4: Ja, want ik heb het echt niet goed gehoord.
3: Oké, nou, geen probleem. We lossen dit op, want de wekker gaat nog 1 keer zijn of haar geluid laten horen.
0: Nee. Oké, dit is een eerste keer. En we gaan ook afspreken een laatste keer dat de microfoon van de wekker niet werkt. Maar ondertussen is er iemand van de techniek bij komen staan. En gaan we proberen het op te lossen? Of wat gaan we doen?
3: We gaan eens laten gokken door Nans. Het is een moeilijke opgave, maar Nans, ik wil 1 naam horen.
4: Ja, ik kan enkel uitgaan op hetgeen dat ik zie nu momenteel. Want horen was echt geen optie. aan de figuur... Die in de schaduw zit, denk ik aan Chris Wouters.
3: Chris Wouters.
0: Ja, je ziet een soort van silhouet via VRT Max. Dat is wel nog wel een goede tip die je
4: dat
0: meteen meegeeft.
4: Dat is wel een dat ik zie zitten, dus.
3: Nans, het is helaas niet juist, maar ik geef toe, het was bijzonder moeilijk. Je bent de pineut die als eerste moest gokken, dus daarvoor al zeer veel moed. Maar bon, Nans, we gaan over een uur gewoon verder spelen met een wekker die hopelijk ietsje luider klinkt.
0: Ja, maar we zijn wel vertrokken met de wekker XL.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
5: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de wekker XL.
2: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: Disco. Vanavond kan je naar de Oasis documentaire in de cinema's. Dat gaan we vieren met een gigantisch goede live track zo meteen.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan wie had dat zien aankomen.
6: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
11: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
10: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
11: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseren je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
13: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
14: Goh, waar liggen die proplozen nu, hè?
15: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
16: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
13: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
17: Volkswagen.

0: Heinz, en nu een moeilijke vraag zo om 7:15 in de ochtend. Wat is de beste band van de wereld?
1: Oasis.
2: The world's biggest rock band.
3: The popularity likened to that of the Beatles.
4: The pop group Oasis is in doubt tonight.
5: Brother against brother.
6: No. We do get quite nasty.
7: Studio Brussel.
0: Bij ons komt er een documentaire over koning Boudewijn en het Belgische koningshuis. Vanuit de UK komt vandaag een documentaire over de koningen van de 90s. Aha. De koningen van Manchester. Want vanaf vanavond kan je hier in België nu ook naar de veel besproken documentaire van Oasis. Don't Look Back in Anger. Die documentaire, dat is diezelfde waar ze deze week een 8 minuten staande ovatie voor hebben gekregen op het filmfestival in Venetië. Dat zegt al wel wat. Je ziet eigenlijk alles achter en voor de schermen van een gigantische comeback tour vorige zomer. Je krijgt al die epische concertbeelden te zien. Dat publiek dat uitzinnig is en de longen uit hun lijf aan het zingen is prachtig om te zien. Je ziet ook de eerste gezamenlijke interviews met Noel en Liam Gallagher in 20 jaar.
8: Je zou ook met ruzie maken dan?
0: Waarschijnlijk.
8: Ja, leuk
0: en met
8: wel.
0: Wat bitsig kwaad naar elkaar kijken van onder de donkere parka. Bij die documentaire circuleren nu ook heel veel geruchten over tourdata van Oasis. De boys zijn zelf ook niet zo'n subtiele hints aan het geven. Maar voorlopig blijft het bij geruchten die nog nergens officieel bevestigd zijn. We geven je nu alvast een idee hoe die documentaire die nu in België te zien is gaat klinken, want dit is Wonderwall live in Dublin.

0: 1 van Sam Fender en Olivia Dean. Alle ogen zijn op die Wekker XL gericht, maar dat is voor binnen een half uur pas. We vergeten hier op Studio Brussel de jarige niet, Jos.
1: Ja, Astrid uit Utrecht is jarig en die viert haar 35ste verjaardag samen met haar opa die 93 wordt. En Violet uit Borgerhout, die wordt 40 jaar vandaag.
0: Maar heerlijk, wie mag zo meteen kiezen?
2: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer via de VRT Max-app.
3: Eva en Dries.
2: Vanavond op VRT1.
4: Ik moet ook zeggen, ik ben altijd blij als een escorte iets gedaan is. Maar ik kan daar bijvoorbeeld naartoe gaan en me minder goed voelen. Ik ga me altijd super voelen daarna.
2: Op VRT1 zie je het verhaal van mama's die ook sekswerker zijn. In Crystal. Op VRT Canvas zitten Xavier Taverne en zijn gasten klaar voor De Afspraak. Of geniet op VRT Max van de volledige thrillerserie De Veil. Veel kijkplezier straks.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
10: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
9: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
13: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
12: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
13: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hartland.
12: Oh, mag ik?
13: Ja.
12: Kijk eens aan. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
15: Wauw, ja!
16: Maar ja...
14: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
15: Ja! Maar ja...
14: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
15: Ja.
16: Maar ja...
14: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
0: Hey iedereen, het is 8 uur geworden.
3: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
17: We beleggen nu meer dan sparen. In 2025 is er in ons land meer geld naar beleggingen, zoals beleggingsfondsen, pensioenspaarfondsen en staatsbonds gegaan, dan naar spaarrekeningen. En dat is een opvallende verandering, zegt de bank ING die de studie deed.
18: Als je kijkt naar de laatste jaren, dan moet je vaststellen dat de Belg, die altijd als een superspaarder werd omschreven in Europa, en dat was in het verleden zeker zo, maar dat het deel van ons inkomen dat we opzij leggen om te sparen, dat dat in de laatste jaren toch wat gedaald is ten opzichte van de rest van Europa. En dus we zijn niet meer die superspaarders die we ooit waren.
17: Aan het station in Hasselt in Limburg voert de Christelijke Vakbond actie vanmorgen tegen de besparingsplannen van de federale regering. Die is op zoek naar 10 miljard euro tegen 2029 om de begroting onder controle te houden. En dat kan zonder de werknemers, gepensioneerden en langdurig zieken te raken, zegt de Christelijke Vakbond.
19: De inkomsten uit arbeid die worden onevenredig zwaarder belast dan inkomsten uit kapitaal. En pak dat gewoon aan en dan zou je al toch wel een aantal miljarden kunnen vinden. De managementvernootschappen, als je dezelfde bijdrage zou vragen aan iedereen, dat zou ook al helpen. Idem dito voor flexijobs, voor studentenarbeid, evenveel sociale bijdrage.
17: Rijden vandaag geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij de Nederlandse sporen. Dat betekent dus dat er geen Eurostar of Eurocity treinen zullen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, die rijden alleen hier. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid in Nederland. De VS en Iran blijven elkaar aanvallen in het Midden-Oosten. Het begon met Iraanse raketaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman. Daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen vernietigden 5 Iraanse olietankers voor de 2e keer al op enkele dagen tijd. En daarop volgde een nieuwe Iraanse aanval. Iran viel een Amerikaanse basis in Jordanië aan en ook opnieuw 2 Amerikaanse boten en 8 olietankers in de Golf van Oman. Al die aanvallen doen de olieprijzen van morgen ook opnieuw sterk stijgen. En doelman Thibaut Courtois past voor de Nations League met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd na een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Courtois wil er voor de EK-kwalificatiewedstrijden wel weer bij zijn. En Club Brugge heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen verloren. Het werd 2-3 tegen het Engelse Aston Villa. De verdediger Brandon Mechelen beseft dat Brugge niet goed begonnen is aan de Champions League.
20: Het is gewoon misschien een beetje een vervolg van wat we in de competitie doen. We zijn nog een beetje op hetzelfde tempo. En ja, Champions League is het tempo hoger. Vandaag is misschien een goede wake-up call geweest. Dat omhoog moet, tempo. En ja, we kunnen er alleen maar lessen uit trekken en alleen maar verbeteren daarin.
17: Deze ochtend is het nog droog. Met opklaringen, later vandaag wel meer wolken met lokaal kans op regen bij zo'n 19 graden. Morgen begint eerst nog zonnig, daarna meer wolken, maar wel overwegend droog en temperaturen dan rond 20 graden.
21: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
22: Hajo, de files graag.
23: Ja, veel files door ongevallen. Onder meer op de E40 naar de kust. Een kwartier van Erpenmeren tot Wetteren. Daar is de weg wel net vrijgemaakt. En verderop ook tussen Lophem en Jabbeke. Daar is net een ongeval gebeurd. Nog een ongeval dan op de E17 van Gent naar Antwerpen. 3 kwartier bumperen al van Destelbergen tot Kalken. Nog een ongeval op de E34 Antwerpen-Eindhoven. Bij Turnhout in beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. En dat levert in beide richtingen ook 3 kwartier. Vertraging op. Verder een uur aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent door een aanrijding net voor de Kennedy-tunnel, zie ik. Verder dan op de binnenring rond Brussel opletten voor een ongeval in Huizingen. 20 minuten vertragen daar vanaf Woutersbrakel. Verderop verlies je ook een half uur van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorte. En tot slot, door een brand op de Louisalaan in Brussel is het tramverkeer op lijnen 8, 92 en 93 onderbroken.
24: Ga van
25: kijkville
24: naar
25: Zerikje, kijk eens, hè.
24: Met de trein.
26: Studio Brussel.
27: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
28: De Wekker XL.
27: Eva en Dries.
22: Als je nu pas begint te luisteren, de wekker hebben we al heel even kunnen horen. Binnen een half uurtje kan je meespelen voor 200 euro aan maaltijdboxen.

0: The temperature is hotter than hot, want we staan niet met één, maar met twee, maar met drie in de studio.
1: Hey!
0: Wekker, ikzelf is hier fysiek aanwezig en binnen een twintigtal minuten kan jij een nieuwe gok wagen. Shada Paul met Temperature. Ja, Raga Rhythm, Dancehall Rhythm, hier live op de piano door Dries, die nog steeds wakker is. We zijn nog maar juist begonnen. We gaan de jarige erbij halen. Dat is Bram uit Antwerpen. Goedemorgen, dag Bram. Hey Bram, jij bent uit Boom. Mijn excuses, dat is de prachtigste Roepelstreek.
2: Ja.
0: Hoe oud word je vandaag, Bram?
2: Ik word 46 vandaag.
1: Wat een mooie leeftijd, Bram. Wat doe je allemaal in het leven? Wat zijn je hobby's?
2: Ik probeer wat te sporten.
1: Wat doe je van sport?
2: Korfbal doe ik sinds kort. Padel probeer ik elke week ook te doen en een beetje lopen.
1: Oké, Bram, korfbal is een sport waar af en toe mee gespot wordt, maar dat is uiteraard helemaal onterecht. Vertel eens waarom het onterecht is.
2: Ah, wel. Ik weet niet of het helemaal onterecht is. Ik zal het een beetje nuanceren. Vroeger, in het middelbaar, was er iemand in mijn klas dat ook korfbal deed. Dan las ik er zelf ook wel iets meer. Dan zei ik dat dat sport was voor oude mensen. Nu dat ik al zelf een oude mens word, ja, kan ik bevestigen dat dat een beetje wel zo is. Maar het is wel superleuk en heel toegankelijk. Dus ik nodig iedereen uit om eens te komen proberen bij ons in Boom.
1: We gaan zeker eens proberen.
0: Ja, we gaan eerst gewoon wel zingen. Hier ga je, Dries en Bram.

0: gepoept wordt. Want Bram is 46 jaar. Hey! Bram is jarig.
1: Hit, hit, hoera.
0: De Bram met Bol is jarig.
1: Hit, hit.
2: Hoera!
3: Lekker! Bram, je mag ook nog een plaat kiezen uit deze drie fantastische hits. Kiss met I Was Made For Loving You stond op 1 op jouw verjaardag op 9 april, maar dat wel in 1979.
2: Ja, dan was ik nog net niet geboren, dus dan gaan we voor het volgende.
3: Oké! Okay. Een heel tof nummer. Gorilla stond met Dare op jouw verjaardag in 2005.
2: Ik ga toch voor het volgende gaan, man.
3: Jij bent de jarige. Voilà, korfbal en naar de kerk gaan met Hozier. Dat is jouw verjaardag op je 46e. Liefste Bram, het was een eer om met jou je verjaardag te mogen vieren. Maak er een fijne dag van.
4: Ben jij ook jarig deze week?
2: Dankjewel.
5: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
4: via de VRT Max app.

0: kerfdocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.
1: Gaat het nog met jou, Dries?
2: Ja, voorlopig wel nog.
1: Ja, je bent al 48 minuten en 34 seconden non-stop radio aan het maken. Daarom had ik het vraag.
2: Wat een prestatie.
1: We hoorden Joost Europapa de volgende Queens of the Stone Age met I Sat by the Ocean. En binnen 10 minuten kan jij nog eens mee een gokje wagen via de VRT Max app naar de Wekker XL.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ramen, deuren, verandas.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
7: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler. Kia.
8: Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Dead by the Ocean, Queens of the Stone Age.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
0: Oeh, de persoon hier achter mij in de wekker heeft net ook zijn hoofdtelefoon goed gezet. Die zich aan paraat klaarmaken.
2: Of haar hoofd.
0: Of haar hoofdtelefoon om mee te raden natuurlijk. Zometeen gaat er iemand van jullie die bekende Vlaming proberen ontmaskeren. Die gaat zijn of haar wekkertune hier live nadoen. Als je juist kan raden, win je €200 aan maaltijdboxen. En we weten ondertussen al dat het niet Chris Wouters van Clouseau is. Want dat was de eerste gok.
2: Neem nu je VRT Max-app erbij en typ daarin wie jij denkt dat de wekker is en je telefoonnummer. Als ik zo meteen ja zeg, dan mag je dat bericht versturen, dan zijn de lijnen geopend. Houd dan je gsm goed in de gaten, want elk moment kan je opgebeld worden om de wekker XL te raden. Sturen in de VRT Max-app mag vanaf nu, ja!
1: Wie is de wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio Brussel.
0: Jij gaat radio blijven maken, Dries. Non-stop tot de wekker geraden wordt. Een geheim om dit vol te houden gaat hier en daar een nummer zijn dat u totaal oppept.
2: Ja?
0: En dit is toevallig mijn feestnummer van het moment. Audrey Hepburn en Sue Me. Ik heb dat ontdekt op Pukkelpop.
2: Ah, Pukkelpop met die trampoline.
0: En dat was geniaal.

0: Niles Barkley en Crazy. En bij deze plaats stuurt Florian uit Zonnebeke. Wauw, wat Dries gaat doen voor de wekker. XL, maar ook die BV. Die moet toch ook goed zot zijn, goed crazy zijn om daarin te blijven zitten, toch? Zeer zeker. 8:30 is het nu, Yannick. We beleggen opvallend meer dan dat we sparen.
1: Wel, in 2025 zat 34% van ons geld in aandelen, obligaties en andere fondsen. Maar bij de gemiddelde Europeaan was dat maar 23%. En dat is toch wel opvallend, want we waren de lange tijd toch de grote superspaarders van Europa. Maar dat we nu toch meer beleggen, komt onder meer doordat het gewoon ook gemakkelijker is geworden. En de VS en Iran blijven elkaar aanvallen in het Midden-Oosten. Het begon met Iraanse rakettaanvallen op een Amerikaans oorlogsschip in de Golf van Oman. Daarbij vielen geen gewonden. Amerikanen die vernietigden dan weer 5 Iraanse olietankers. Voor de 2e keer op enkele dagen tijd ook al. Daarop volgde een nieuwe Iraanse aanval. Iran viel dan weer een Amerikaanse basis in Jordanië aan. En ook opnieuw 2 Amerikaanse boten en 8 olietankers in de Golf van Oman. En al die aanvallen doen de olieprijzen van morgen ook opnieuw sterk de hoogte ingaan. Het weer vandaag begint droog met opklaringen. Later meer wolken met lokaal kans op regen bij zo'n 19 graden.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: We horen de wekker zo meteen voor de 2e keer nog maar. En daarna mag 1 luisteraar een gok wagen. Die speelt op dit moment voor €200 aan maaltijdboxen. En we gaan nu eens even kijken wie de computer er heeft uitgepikt.
3: Hallo, met wie spreek ik?
4: Hallo?
3: Hallo, wie ben jij?
4: Ja, Sandy.
3: Sandy, je bent live op de radio bij Eva en Dries. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Jij mag als enige op dit moment raden wie de wekker is. Ben je daar klaar voor, Sandy?
4: Absoluut. Ik zeg...
3: Oh, wacht, Sandy. We gaan nog even luisteren naar die wekker.
4: Sorry.
3: Sandy is een rapper, dat weten we al. We gaan nu luisteren, want wekker laat je nog 1 keer horen.
4: Ja,
3: Sandy.
4: Dat is toch duidelijk, dat is meteoor, toch?
3: Is meteoor de wekker? Nee! Sandy, het is fout.
4: Oké, geen probleem.
3: Je was zo zeker van je stuk, hoe kan dat al na 1 keer de wekker gehoord hebben?
4: Het was een pure gok.
0: Ah, oké. Okay. Ik heb wel iets gehoord in die wekker, behalve een stemgeluid.
3: We kunnen ook...
0: Moet eens op de wekker letten die jij net, of zij net zong. Maar ik ga nog niet te veel mensen in een richting duwen.
3: Sandy en al de rest die meespeelt over een uur opnieuw.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
5: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Hey, goedemorgen daar. Hè. We zijn hier nog steeds om je goedgezind op je bestemming te krijgen. Zometeen Blackbox Revelation, nu Bruce Springsteen. Look it up.

0: Wij hebben dat natuurlijk graag als je je phone uit je pocket haalt om een VRT Max open te zwieren en te luisteren en te kijken en mee te sturen voor de Wekker XL. Goedemorgen! Je hoort de Black Box Revelation met Stronger. Dries, ik weet exact hoeveel uur jij bezig gaat zijn samen met de luisteraars om de Wekker XL te ontmaskeren.
1: Dat is uiteraard onmogelijk, want niemand weet hoe lang dit spel zal duren.
0: Geef me 2 seconden en ik leg het u van naald tot raad uit.
1: Oké.
2: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: In de disco.
4: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK. Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
6: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
8: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
9: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
8: Zwijg, Ike. Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips... met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
9: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
10: Verdomme, Ike. Hou op met die flabbe grap.
8: Meer info op FC de Kampioenenbrood.be.
9: En likken we van die spijker. Zegt. Leontis.
11: Welke formaliteiten als starter?
12: Formeel mag altijd.
11: Maar...
13: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.

0: Gossip Kicks van Foster the People. We hebben nog Vrouwtje met haar nieuwe nummer Geen Rem. Ook Outcast en Editors voor 9 uur.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Eva en Dries.
0: En hey, gezellige radio vanaf nu, want we zijn officieel begonnen aan de Wekker XL. Het is ook bijna 9 uur, Dries. Dat betekent dat ik hier zometeen ga vertrekken. Oh. Ja, maar jij blijft hier verder radio maken tot de wekker geraden wordt. Non-stop.
3: Ja.
0: Hoe lang ga jij hier zitten? Dat is toch echt al wel de vraag die we ons al maanden stellen, ja, sinds we met het Wekker-idee zaten.
3: Dat is ook de vraag die mijn lief al maanden zichzelf stelt. Wanneer ga je thuis zijn?
0: Voilà, Thomas uit de app vroeg, gaat Dries thuis zijn voor kerstmis? Wel, ik heb een berekening gemaakt op basis van het afgelopen Eva en Dries seizoen, waarin we ook al de wekker speelden. Okay. Een paar cijfers. Vorig jaar is Average Rob het langst meegegaan als wekker. De luisteraars hadden toen 18 gokken nodig om te raden.
3: Oh, dat is veel.
0: Na 17 keer hadden jullie Lost Frequencies gevonden.
3: Ja?
0: 17 keer gespeeld. Maar dan heb je ook een Lise Verijn. Die ging maar heel kort mee als wekker. Werd na 4 gokken al geraden. Er was bijvoorbeeld ook Xavier Taverne. Die werd na 8 gokken geraden. Oeh. Ik zie hier in ons wekkerdocument dat er ook mensen na 6 keer geraden zijn. Na 12 keer, na 11 keer. Hakim Shattar is ook na 10 keer pas geraden. Ik heb dat dus allemaal op een hoop gegooid. En dan heb ik een gemiddelde getrokken van het aantal gokken die nodig waren voor een wekker.
3: Jij hebt dat gedaan of ChatGPT heeft dat gedaan?
0: Nee, ik heb dat gedaan en ik ben daar heel de dag mee bezig geweest.
3: Bij een Eva.
0: Gisteren. Vorig jaar werd de wekker door jullie luisteraars na gemiddeld 10,75 keer geraden.
3: Oh, ja, ja, ja.
0: We gaan daar een 11 van maken, want ik doe liever aan spontane wiskunde. Dat betekent, Dries, eigenlijk nog wel chill dat jij hier in totaal maar 11 uur radio gaat moeten maken.
3: Op zich.
0: En al 2 gokken gepasseerd ook.
3: Ja, ja.
0: Dus dat zou dat betekenen dat je tegen 5:30 straks ongeveer klaar bent. Ja. Dat valt toch?
3: Daar teken ik voor. Daar teken ik meteen voor. Avond bij mij thuis en dan vertellen hoe was je dag. Ja, de wekker is geraden. Het was de die of de die.
0: Voilà, en morgen een beetje moe. Prima situatie.
1: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden.
2: En te winnen.
1: De Wekker XL
2: houdt iedereen wakker.

0: Het is bijna 9 uur. Goedemorgen allemaal. Dries, ik ga jou en de wekker gewoon lekker laten dan, hè?
1: Dat meen je niet.
0: Ja,
1: ik had toch hopen dat jij zeggen van, oh nee, ik blijf er toch bij.
0: Ja, ik zou dat op zich wel willen, maar het is straks woensdag namiddag. Moet ik naar de basket, naar de zwemles. Maar ik ga alles wel blijven volgen, want ik vind het heel, heel spannend. Volgens mijn berekeningen ben jij er om 5:30 klaar. Dus ik ga alles blijven volgen. En wat er ook gebeurt, wij zien elkaar morgen tussen 6 en 9. Hè?
1: Ja, en alle wekkerjagers, over een half uur hoort de wekker opnieuw.
2: Dit is

0: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengkaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, met een haat.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Jij? Mijn eigen zaak starten?
7: Ja, liefst zo snel mogelijk, hè.
6: Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij.
8: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Studio Brussel. Het is 9 uur. Goedemorgen.
10: VRT Nieuws
9: met Jannik Aerts.
11: We beleggen nu meer dan sparen. In 2025 is er in ons land meer geld naar beleggingen gegaan, zoals beleggingsfondsen, pensioenspaarfondsen en staatsbonds, dan naar onze spaarrekeningen. En dat is een opvallende verandering, zegt de bank ING die de studie deed.
12: Als je kijkt naar de laatste jaren, dan moet je vaststellen dat de Belg, die altijd als een superspaarder werd omschreven in Europa, en dat was in het verleden zeker zo, maar dat het deel van ons inkomen dat we opzij leggen om te sparen, dat dat in de laatste jaren toch wat gedaald is ten opzichte van de rest van Europa. En dus we zijn niet meer die superspaarders die we ooit waren.
11: De brandweer van de zone Vlaams-Brabant-West is opnieuw opgeroepen om te gaan helpen bij de grote natuurbrand in de Hoge Venen. 3 weken na het ontstaan van die brand zijn er nog altijd heropvlakkingen, vertelt de brandweerzone Vlaams-Brabant-West.
13: De brand woedt nog ondergronds. Daar zijn nog altijd blusploegen bezig. Dat zijn gespecialiseerde teams met bosbrandweerwagens. En onze taak bestaat erin om eigenlijk met een tankwagen steeds water te gaan vullen en dan de lokale ploegen te bevoorraden, zodat zij de blussing efficiënt kunnen verderzetten. En we hebben nu een planning voor de komende 2 weken, maar als onze hulp verder wordt gevraagd, dan gaan we daar zeker op ingaan.
11: Ons land krijgt er een nieuwe internationale nachttrein bij, en dat naar Milaan. Straks in de late namiddag vertrekt de trein voor het eerst vanuit Milaan en hij zal morgen in de voormiddag arriveren in Brussel. De trein stopt onderweg onder meer in Como in Italië en in Keulen in Duitsland. De trein rijdt 3 keer per week heen en weer. Bijna 25 jaar na de aanslagen in New York op 11 september 2001 heeft de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, tienduizenden documenten vrijgegeven over de slechte luchtkwaliteit destijds in de stad. Op 9-11 werden 2 passagiersvliegtuigen gekaapt door terroristen en vlogen ze door 2 torens van het World Trade Center in New York. Die dag vielen er bijna 3000 doden, maar er waren veel meer slachtoffers, zegt de burgemeester nu, omdat de overheid loog en zei dat ze die niet konden ademen in slechte lucht.
14: People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
11: En dit nieuws is net binnen. In Brussel is vanmorgen iemand om het leven gekomen bij een brand in een appartementsgebouw aan de Louisalaan. De brand ontstond rond 5:30 vanmorgen en is intussen geblust. Wat de precieze oorzaak was, is nog niet duidelijk. Deze ochtend is het droog met opklaringen. Later vandaag meer wolken met kans op regen bij zo'n 19 graden. Morgen begint eerst nog zonnig, daarna wel wat meer wolken, maar blijft wel overwegend droog en temperaturen dan rond 20 graden.
15: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op Vlees van Bij ons.be.
16: Studio Brussel.
17: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
18: De Wekker XL.
17: Dries Leenaerts.
9: Ah, we zijn vertrokken aan een mogelijk hele lange rit. Wie zoekt er mee naar de bekende Vlaming die in de wekker zit? Laat van je horen via de VRT Max app.

0: Ani Sigma, Nobody to Love. Goedemorgen. En dan zit je daar helemaal alleen. Ah ja, nooit alleen, want die wekker kijkt me recht in de ogen. En het is best intimiderend. Af en toe beweegt hij of zij met zijn hoofdje of met haar hoofdje. Ik vind het toch een vreemd gedacht waar ik heel snel aan zal moeten wennen. Ik heb de nummer 1 klaarstaan van de afrekening, Phoebe Bridgers.
1: Dit is de nummer 1 in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: bij Studio Brussel.

Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Ik volg heel graag het advies op van Kasabian. Want die vraagt hier, I want connection, love and affection. Ik heb het gevoel dat ik dat ook ga kunnen gebruiken na een paar uur in isolement. I want connection, love and affection. I want you. Nothing better than this.

0: Die Swedish House Mafia, Wait So Long, valt op zich wel mee. Nog 9 minuten en dan hoor je weer de Wekker XL.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, nee. 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
4: Renault. Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
5: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
6: Life, life, music.
7: Hey, it's Matt.

0: is Knights of Cydonia. Dat is niet van Tante Cydonia, voor alle duidelijkheid. En we zijn bezig met dit spel.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Is de wekker.
0: Ah, goeie vraag. Joris Neukermans uit Galmaarden zegt, de Wekker XL zit toch in isolement, jij toch niet echt? Tries, waarom klaag je dan? Dat is waar. Ik heb de op één na slechtste positie toebedeeld gekregen van Studio Brussel. We zijn al een paar uur radio aan het maken in deze studio en laten we zeggen dat het al ruikbaar is. Sorry, Wekker. Meteen mag je weer raden welke bekende Vlaming. Ik krijg een soort van knikje, denk ik, van die Wekker. Die zit hier in een gigantische Wekker en jij mag raden welke bekende Vlaming erin zit. Als je juist raadt, win je €300 ondertussen al aan maaltijdboxen. We weten ondertussen ook al dat het niet Chris Wouters is en ook niet zanger Meteor. Dan mag je nu de VRT Max-app erbij nemen en typen wie je denkt dat de Wekker XL is. Daarachter mag je je telefoonnummer nog typen en op mijn teken mag je dat bericht versturen. Je mag het allemaal, maar het is van te moeten als je wil winnen. Dat mag binnen 3, 2, 1 nu.
1: Wie is de Wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: Don't Save Me. Goedemorgen, het is 9:30 en jullie weten hoe laat dat is.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: We horen de wekker zometeen voor een derde keer. Daarna mag één luisteraar een gok wagen. Je kan ondertussen €300 winnen aan maaltijdboxen als en slechts als je een juiste naam geeft. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, met Carlo.
0: Carlo, jij bent niet de Carlo, de schilder die aan het schilderen is in mijn appartement, toch? Hè? Of wel?
3: Nee, okay. Nee.
0: Dat is heel goed. Carlo, je bent live op de radio. Het is Dries van Studio Brussel. Alleen jij mag op dit moment raden wie de wekker is. Heb je de wekker in het vorige uur al een keer gehoord, Carlo?
3: Ja, ik heb al gehoord. Ja.
0: Oké, Carlo, hier komt de wekker XL. Wekker XL, laat je nog één keer horen. En daarmee moet je het dan doen. Carlo, wie is de wekker XL?
3: Martijn Heylen.
0: Martijn Heylen, de documentairemaker. We gaan kijken. Carlo. Spijtig.
3: Jammer.
0: Je was nogthans... Je klonk zeker, Carlo.
3: Ja. Ik klonk zeker, ja.
0: En toch is het fout gelopen. Speel je nog mee? Over een uur hoor je hem opnieuw. Speel je mee, Carlo?
3: Zeker.
0: Joepie.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.

0: Zou het zwanger Guy zijn? Die hier in de Wekker XL zit? Het zou straf zijn. Misschien eens vragen. Zwanger Guy, ben jij de Wekker XL?
1: Ik heb echt stress.
0: Oké, nee dus.
2: Werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
3: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Go Yellow!
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
14: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
15: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengtaart,
13: oh,
15: op conferencepieren en op nog zoveel meer.
13: Oh, Lidl, met mijn hand.
15: Lidl, dat kan tellen.
16: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Dus ook voor klanten?
5: Yep, go for info naar telenet.be.

0: Charlie Brown. Coldplay. Ik heb met mijn vinger in de lucht zoals aan op en neer springen als een echte boomer. Zo moet dat op Coldplay.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Iedereen wakker.
0: Voor alle duidelijkheid, niks tegen Coldplay. I love them. Fijn dat we nu allemaal al met zoveel zijn die aan het zoeken zijn naar de identiteit van de Wekker XL. Ik krijg via de VRT Max-app al veel berichten binnen. Robin uit Gent zegt, blijven gaan, het is niet in slaap vallen. Dat moet voorlopig nog lukken. Er is ook luisteraar Stefan. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dries.
0: Jij speurt nu al mee op je eigen manier. Vertel eens.
2: Ja, ik zoek alles af via Google Gemini.
0: Google Gemini, wat is dat?
2: Het is een artificiële intelligentie-app die ik gebruik om de persoon te ontraden.
0: Amai, dat is...
2: Ik heb al veel namen gekregen, maar ik ga die niet mededelen, want er zijn nog... kandidaten.
0: Ja, je klinkt ook alsof je ergens heel hard aan het lopen bent of aan het rennen bent, vriend. Of ben je gewoon buiten adem van al dat Gemini'en?
2: Ik had juist een spurtje gedaan achter mijn hond.
0: Dat mag allemaal tijdens het speuren. Wat zeg je?
2: Ja, ik was nog gelopen buiten het hek.
0: Ah, wel, heel goed. Stefan en iedereen die meezoekt naar de Wekker XL. Jullie weten het, om 10:30 hoor je hem nog een keer. Zet je Gemini, je ChatGPT of gewoon je oren lekker wijd open, want dan is het weer aan jullie. Succes, Stefan en al de rest. Bye bye.
2: Dank u, dag.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week ons.

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

0: Diana Ross, Upside Down. Goedemorgen. Ik kan je meedelen dat de Wekker XL momenteel iets aan het eten is. Ik zie hem of haar knabbelen op, ik denk, een energiereepje of zoiets zal zijn. Dus ik ga hetzelfde doen. Ik ga mijn banaan open doen. Kwestie van onze parasociale relatie meteen goed op te bouwen. Het is misschien ook al een tip. De Wekker XL eet graag reepjes. Of had gewoon een serieuze energiedip. Dat kan ook. We spelen over een half uur opnieuw de Wekker XL. Dan hoor je hem of haar, zijn wekkergeluid of haar wekkergeluid, nadoen.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
3: Hij klappen ook vrij goed, is Vlaams.
2: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Zie het.
3: Grazer!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
9: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
10: Ja. U zit daarop te wachten.
8: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aan.

0: Goedemorgen, het is 10 uur.
1: VRT Nieuws
0: met Jannik Aert.
2: Er is een dode gevallen bij een brand. In Brussel is vanmorgen een brand uitgebroken in een appartementsgebouw aan de Louisalaan. De brand ontstond rond 5:30 vanmorgen en is intussen geburst, vertelt de brandweer.
3: Er was een flat op de zijde verdieping die in lichte luier stond en de bewoner van is veilig genoeg overleden. Door de brand is zijn appartementen op de zevende verdieping onbewoonbaar en die mensen worden opgevangen door de diensten van de gemeente Amsterdam.
2: Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. We beleggen nu meer dan sparen, want in 2025 is er in ons land meer geld naar beleggingen gegaan dan naar de spaarrekeningen. En dat is toch wel een opvallende verandering, zegt de bank ING die de studie deed.
4: Als je kijkt naar de laatste jaren, dan moet je vaststellen dat de Belg, die altijd als een superspaarder werd omschreven in Europa, en dat was in het verleden zeker zo, maar dat het deel van ons inkomen dat we opzij leggen om te sparen, dat in de laatste jaren toch wat gedaald is ten opzichte van de rest van Europa. En dus we zijn niet meer die super spaarders die we ooit waren.
2: De federale gerechtelijke politie van Brussel heeft meer dan 500 kilogram cannabis uit Canada ontdekt. De drugs werden gevonden op de luchthaven bij een controle van de douane. En volgens de documenten van de lading ging het om kleding. Er zijn 8 verdachten opgepakt, 4 van hen blijven aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook auto's en gsm's in beslag genomen. En op de US Open Tennis is de Spanjaard en de titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de kwartfinales. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Ben Shelton. De wedstrijd duurde daar ook bijna 5 uur. Vanavond speelt onze Alexander Bloks zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov. Deze ochtend is het droog met opklaringen. Later vandaag meer wolken met kans ook op lokaal wat regen bij zo'n 18 tot 19 graden. Morgen begint eerst nog zonnig, later op de dag meer wolken, maar wel overwegend droog en temperaturen rond 20 graden dan.
5: Ik heb 5 seconden om mijn geel kleedje te vinden.
6: Komt goed, Camille, met je dressing op maat van Camber.
7: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
8: Studio Brussel. Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
9: De Wekker XL.
8: Dries Leenaerts.
10: Het is een eerste keer voor mij dit Wekker XL-spel, maar ook voor mijn eerste keer dat ik Prince om 10 uur mag geven. Kiss komt eraan. Goedemorgen.
11: Je luistert naar Studio Brussel.

Kiss Prince, goedemorgen. Ik heb deze zomer op Pukkelpop een concertje mogen meepikken met Amber en Marie van Kids with Buns. Het was een hele aangename ervaring. Het zijn twee topmuzikanten, maar vooral ook hele goede vrienden van elkaar. Dit is hun laatste Best Friend.

I like the way you kiss me. I like the way. Artemas. Aha. Terwijl we wachten op een vierde performance van de Wekker XL, heb ik een live plaat klaarstaan van op Pukkelpop. Goud van Bazaar in die bijzondere 10 jaar jubileumversie. Dat was een van de momenten van afgelopen festivalzomer met allerlei vlaggen op het podium, allemaal referenties naar 10 jaar Bazaar. En vooral ook dit in het begin, een volledig drummend orkest op het podium. 1, 2...

Oké, Pukkelpop. Geen excuses. Ik wil het fucking weg. Maar mijn lid worden. Ik wil iedereen zien springen. Van voor tot van achter. Ik wil de bij doen daveren op zijn grondvesten. Mooi zin.

0: En dan mixen ze daar zo even een Daft Punk melodietje in. Kan niet, doet hij. Ik zit hier in een bijzondere positie dat ik, in tegenstelling tot jullie, ook gewoon rechtstreeks met de Wekker XL kan communiceren. Mathieu de Rijn, zit jij daar in de Wekker XL?
1: Waar ben ik in land?
0: Oh, het zal toch niet?
1: Waar ben ik in...
2: No role models and I'm here right now.
3: J. Cole is helemaal terug. Op zaterdag 17 oktober staat de rapper in de Avalsdome in Antwerpen met zijn gloednieuwe album The Fall Off.
1: I just poured something in my cup.
3: Tickets en info, livenation.be.
1: And I can feel.
3: J. Cole live. Don't miss this. Samen met Studio Brussel.
4: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
8: Brrr!

0: Pearl Jam Alive. Goedemorgen, het is bijna 10:30. En ik kan je zeggen, de wekker XL heeft net een tussendoortje op.
1: Studio Brussel. De wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: De wekker XL is net aan het knabbelen geweest. Ik zag dat in het silhouet. Ik zag hem of haar knabbelen op iets wat lijkt op een tussendoortje, een soort van energiereep. Dat kan je ook zien als je meekijkt via VRT Max. Dan zie je het silhouet zitten. Het zou grappig zijn moest hij net, wanneer hij zelfs de wekker nadoet, vastzitten in een nootje of zo in zijn keel. Dat zou ik grappig vinden. Of in haar keel, uiteraard. Zometeen komt er weer iemand aan de telefoon om te raden welke bekende Vlaming hier dan zit te knabbelen op zijn of haar energiereep. Als je dat juist hebt, dan win je €400... aan maaltijdboxen. We weten ondertussen al dat Chris Wouters niet de wekker XL is, ook niet zanger Meteor, en Martijn Heijlen heeft zich ook niet vrij kunnen maken. Wie dan wel? Dat raad jij over kleine 4 minuten. Stuur maar via de VRT Max app binnen 3, 2, 1, nu!
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.
0: Hey! Mark Ronson en Ray Suzanne.

0: de wekker. Ikzelf vibed mee op Mark Ronson en Ray Suzanne. Krijgt twee duimen in de lucht. Leuk nummer voor hem of haar, duidelijk. Ik dacht gisteravond in mijn bedje, wat als er nu niemand meespeelt met het spel? Dat is een angst die ik had, dat iedereen het te onnozel zal vinden, maar het tegendeel is bewezen. Er zijn veel mensen present in de app van VRT Max.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: De Wekker XL houdt mij al 3 uur wakker. Dat betekent dat we al 3 keer geluisterd hebben naar een glansperformance, mogen we zeggen, van de BV die verstopt zit in deze grote wekkerkast. Zometeen een 4e keer. Ik ben benieuwd wie mag raden. Een goeie morgen, met wie spreek ik?
3: Met Hilde.
0: Dag Hilde, je bent live op de radio.
3: Oei.
0: Hilde. Van waar komt dat gniffeltje? Van enthousiasme of van een andere emotie?
3: Van enthousiasme.
0: Enthousiasme. Oké. Okay. Al 3 uur zijn we aan het zoeken naar de Wekker XL. Ik hoop dat je 1 naam in je hoofd hebt. We gaan nog 1 keer luisteren. Wekker XL, laat nog eens 1 keer van je horen.

0: Allee, haar man, waar is zij?
1: Ja, waar is zij? Hij zit nog bij Happy Hour, bij Ruben van Gucht, nog wat na te praten. Ja. Misschien ook maar goed dat hij erin zit, want als hij er was uitgestapt, ik denk dat hij dit allemaal haat, dit soort spelletjes, hij haat alles. Dus misschien maar goed dat ik nu niet moet omhelzen met Herman Brusselmans. Hilde, wel jammer dat je het niet wist. Wat ga je doen?
0: Nee, geen probleem. Ik ga toch gaan shoppen.
1: Ah, gaan shoppen. Wat ga je kopen, Hilde?
0: Dat weet ik nog niet, wat dat op mijn pad komt.
1: Trakteer je maar eens op een lekkere, een ice coffee of zoiets. Ik heb ondertussen Blink 182 klaarstaan. Dag Hilde!
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: Gisteren had ik het met Eva erover. Is dit de Iris Goo Goo Dolls van deze eeuw? My body isn't ready. We zullen het nooit weten. Zometeen heb ik de VanJets klaarstaan.
1: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Zondag ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostuinkerke of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachcup.be. Samen houden we onze stranden proper.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be. Leontis.
3: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
4: Ik gun je zeker een eigen zaak.
2: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
9: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
10: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: Studio Brussel.

0: Revenge, it's the future. Goedemorgen en plots staat Eva Dro hier.
1: Ja, hey.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: Jij bent hier om te zeggen, Dries, het heeft lang genoeg geduurd. Ik neem van je over.
1: Nee, ik ben eigenlijk een mandarijntje aan het schillen voor jou. Voor wat vitamine C.
0: Is dat waarom je de studio binnenkomt?
1: Ja, en ik heb ook een eitje bij. Een hardgekookt eitje. Ik ga dat hier ook voor u pellen, want je bent natuurlijk druk bezig met radio maken, maar je proteïne en je vitamine C moet je wel binnen hebben.
0: Dus die wekker XL krijgt chocoladereep, want allez, zo zag het toch uit in de studio. Ja? En ik krijg een mandarijn en een ei.
1: Ja, maar jij moet je gezondheid verzorgen. Die wekker, ik weet zelf niet wie het is, daar kan ik me niet mee moeien, maar met uw leven wel. Je bent al 3:15 na de wekker aan het raden en is nog altijd niet geraden.
0: Nee, dat klopt, maar het ligt niet aan mij, het ligt aan de luisteraar.
1: Kijk, als de eikje hier gepeld is met jou, dan ga ik naar huis. Ik heb de show voor morgen dan helemaal alleen voorbereid. Want jij had dit plan.
0: Ah, krijg ik nog shades op mij.
1: Nee. En dan ga ik wel stilaan vertrekken.
0: Ja.
1: Maar zorg voor jezelf. Ik ga luisteren. En,
0: dus dit is het dan? Dit is het einde?
1: Ja, dit is het einde. Gewoon van, kijk, eet dat mandarijntje misschien na het eitje op, denk ik. Dan kan die proteïne beter opgenomen worden door je lichaam, alsjeblieft.
0: Ik voel dat het een prank is, maar ik ga het zo meteen
1: doen. Dit is echt je prank. Vers gaan halen voor jou in de cafetaria.
0: Dankjewel. Mag ik ondertussen Stevie Wonder opleggen, Eva?
1: Met wat lied?
0: Isn't She Lovely, want...
1: Voor mij.
0: Gisteren...
1: Omdat ik zo'n lieve collega ben.
0: Nee, vooral omdat hij een tour heeft aangekondigd om de 50ste verjaardag te vieren van Songs in the Key of Life. En dat is uiteraard het album waar dat nummer op staat.
1: Is dat ook niet toevallig met de wekker en het geluid?
0: Ik dacht ook dat dit te maken heeft met de wekker. Luister eens goed misschien bij de volgende wekker of je daar ook Stevie Wonder in hoort. Want dat idee kreeg ik ook al.

0: Nothing Matters, The Last Dinner Party. Ik heb een boodschap en die is alleen gericht aan de Wekker XL. Dus als je niet de Wekker XL bent, stap maar even weg. Want het is een boodschap die moet intimideren. Beste Wekker XL.
1: I will find you.
0: And I will not kill you. Dat zou vreed zijn. Timbaland, Justin Timberlake. Give it to me. Want dit album is dag op dag, of niet dag op dag, 20 jaar oud.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
2: Yellow! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
3: Wij maken uw keuken in België.
0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
10: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
9: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beule, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Fijn dat je erbij bent. Het is 11 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Met Yannick Aerts.
18: Er is een dode gevallen bij een brand. In Brussel is vanmorgen een brand uitgebroken in een appartementsgebouw aan de Louisa-laan. De brand ontstond rond 5:30 vanmorgen en is intussen geblust, vertelt de brandweer.
19: Er was een flat op de zevende verdieping die in lichte laaien stond. En de bewoner dan is prettig genoeg overleden. Door de brand zijn appartementen op de zevende verdieping onbewoonbaar. En die mensen worden opgevangen door de diensten van de gemeente Elsena.
18: Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. De burgemeester van Moeskroen wil overleg met de directie van Clarabout Potatoes. Door een wereldwijd overschot aan diepvriesproducten wil het aardappelverwerkend bedrijf de fabriek in haar stad sluiten. En dat vindt de burgemeester een slechte zaak, want door de sluiting zouden bijna 400 jobs verdwijnen.
20: Het is natuurlijk een drama, vooral voor die 400 werknemers en natuurlijk ook voor de stad zelf. Ik vind dat toch tamelijk eigenaardig. Clarabout Potatoes is onlangs overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Dus ja, dat is toch eigenaardig dat zo snel er opeens zo'n beslissing valt.
18: Ja, de sluiting is nog niet definitief beslist. Er start nu wel een procedure met de vakbonden. Mark Overmars stopt als sportief directeur van de voetbalclub Antwerp. Hij doet dat door gezondheidsproblemen. Hij liep enkele jaren geleden een hartschade op na een hartaanval. De Nederlander werkte sinds 2022 bij Antwerp en pakte onder andere de titel en de beker in hetzelfde seizoen. Op de US Open Tennis is de Spanjaard en de titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de kwartfinales. Hij verloor in 5 sets daarstraks van de Amerikaan Ben Shelton. De wedstrijd duurde ook bijna 5 uur. Vanavond speelt speelt Alexander Blok zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov. Deze ochtend is het droog met opklaringen. Later vandaag wel meer wolken met lokaal kans op regen bij zo'n 18 graden. Morgen begint eerst zonnig met daarna wolken, maar wel overwegend droog. En temperaturen dan rond 20 graden.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Studio Brussel.
12: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
13: De Wekker XL.
12: Dries Leenaerts.
16: Je zit hier goed, want ik heb muziek van IJsland klaarstaan. Ook Steve Lacy en Foo Fighters komen eraan. En straks weer uiteraard die Wekker XL.

Foo Fighters, Wheels, een hele goede morgen. Je kent misschien Steve Lacy, liever al van zijn wereldhit Bad Habits. Steve Lacy is de man die eerst hits maakte op zijn slaapkamer, op zijn iPhone, met GarageBand, werd hij wereldberoemd om. Nu heeft hij zijn GarageBand aan de kant gegooid, maar wel dikke R&B beats erbij geplakt. Oh yeah, is dit. Welcome.

Pretty Fly for a White Guy, The Offspring. Voor we helemaal weer in wekkerzone geraken. Over een kwartiertje neem ik je mee naar midden jaren 70. Lekker dromerige gitaren. Of zijn het die van Lenny Korevits? She only loves you in the summertime.

0: Family of Poets.
1: Klop, klop.
2: Wie is daar?
1: Het is de wekker XL die zijn of haar wekkertune dringend wil zingen over 10 minuten.
3: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1 plus 1,

0: Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Wat een vreselijke naam om de radio uit te spreken.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Voor mensen die pas intunen, hallo, goeiedag, goeiemorgen, goeievoormiddag. Je bent in een bijzondere radio-uitzending beland. Het slechte nieuws is, je gaat het met mij moeten doen, zolang het spel duurt. Het goede nieuws is dat er veel geld te verdienen valt. Dat is ondertussen al 500 euro voor de persoon die de identiteit kan raden van de Wekker XL.
2: De Wekker XL, wie is dat?
0: Ah wel, dat weet niemand. Ik weet niet wie de Wekker is. Dat is de taak van jullie om de BV te raden die hier in de studio in een gigantische wekker verstopt zit. Ik krijg een vraag van Stefanos uit Genk. Stefanos uit Genk vraagt, Dries, wat moet ik eigenlijk sturen om mee te doen met de wekker? Stefanos, heel simpel. Je bankrekeningnummer en pincode in de VRT Max-app volstaat. Nee, dat is mopje. Dat is niet nodig, niet doen, illegaal. Ik leg het rustig uit. Je mag raden wie de Wekker XL is door een bericht te sturen in de VRT Max-app. Je gaat naar VRT Max, naar Studio Brussel en dan typ je je verdachte en je telefoonnummer in die app. Dat mag vanaf nu. Ja, doe maar.
1: Wie is de Wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.

0: exact hoe de wekker XL zich nu moet voelen. Sorry, wekkertje. Dit was Super Lonely van Benny.
1: Studio Brussel. De wekker XL.
2: Is de wekker.
0: 11:30, wees welgekomen in de Studio Brussel studio. Als je meekijkt via de stream op VRT Max, dan zie je de bekende Vlaming nu zitten in die grote wekkerkast. Ik heb net al wat gesmalltalked met die BV. Het is eenrichtingsverkeer weliswaar, want ik weet absoluut niet wie het is. Ik voel me een beetje op een examen Frans. Er komen veel vragen langs één kant en langs de andere kant gewoon wat geknik en wat duimen omhoog. Dat is allemaal oké. Over een paar seconden doet die bekende Vlaming zijn of haar wekkergeluid na. En dan kan je 500 euro aan maaltijdboxen winnen als je de juiste naam geeft. Dat is

0: wel een vermoeden, denk ik, dat ik weet wie het is.
1: Ja, oké. Okay. Twijfelend wel niet. Heb je compagnie om te zoeken of ben je alleen in je zoektocht?
0: Ik ben helemaal alleen.
1: Oké. Okay. Geloof alleen jezelf, Wendy. Alleen jij mag op dit moment raden wie de wekker XL is. Ben je er klaar voor, Wendy?
0: Ja.
1: Wekker, laat je eens horen. Dat was het, Wendy. Wie is de wekker?
0: Volgens mij is het Bokkie de Rapper.
1: Bokkie de Rapper?
0: Ja.
1: Wendy?
0: Ja?
1: Dat is niet juist.
0: Jammer.
1: Dat is super jammer. Ik vond je net zo'n toffe. Ik voelde een connectie. Jij ook?
0: Ja, ik eigenlijk ook.
1: Ja? Iets gaan drinken?
0: Ja, oké. Okay,
1: pakt zo goed. Over een paar uurtjes of misschien een paar dagen. Ja. Ik weet nog niet wanneer ik eruit ben. Dag Wendy, dag.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: perfecte symbiose. De twee nachtegalen Habibis, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Ik krijg ondertussen vaak de vraag welke namen er al gegokt zijn. Ik heb geen idee meer. Mijn geheugen is zeven. Sorry. Maar over 5 minuten geef ik je het antwoord daarop.
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: voelt als nieuw. De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
1: Oh nee!
0: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
1: Oh, Bassie.
0: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
2: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op Acerta.

0: Oscar and the Wolf. Fever, dat lijkt me ook een figuur die erin zou kruipen. Zo Max Colombi in De Wekker, het zou wat zijn.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot De Wekker geraden wordt.
0: Ik krijg onder andere van Katrien uit Hoogstraten de vraag welke namen al gegokt zijn voor De Wekker XL. Wel, Katrien, ik ben daar echt gigantisch slecht in om dat allemaal te onthouden. Maar gelukkig zit hier achter het glas van de studio in zijn iets te strak maatpak en vers gegelde haren gerechtsdeurwaarder De Keuster. Oh, ja, ik moet mijn ogen hier focussen op de radio, want is het achter het glas iemand. En dus die schrijft alles op zijn Windows 98-computer. Alle namen houdt hij bij en die post hij dan ook op VRT Max. Daar kan je die altijd vinden, VRT Max, de pagina van Studio Brussel, De Wekker. Je gaat ze daar vinden. Maar ik verloop ze ook nog even hier. Chris Wouters is niet De Wekker XL, Meteor ook niet. Martijn Heilen is ook niet De Wekker, Herman Brusselmans niet. En Bokkie de Rapper is ook net gegokt en is ook niet De Wekker XL.
2: Elk uur krijg je een nieuwe kans om De Wekker te raden
1: en te winnen.
2: De Wekker XL
1: houdt iedereen wakker.

0: Coming Home, The Haunted Youth. Daar droom ik ook van thuis te komen. Maar eerst graag even een klein eerbetoon met de hand op de borst aan alle dappere strijders die vanmorgen op de radio kwamen met foute gokken. Respect aan al deze vrienden.
1: Dries Wouters, dat is met de jongens, toch?
2: Ik denk Martin Helen.
3: Ik dacht Herman Brusselmans.
4: Volgens mij is het Bokkie de rapper.
0: Nee, allemaal fout helaas. Maar dankzij hen is de prijzenpot ondertussen wel al 600 euro waard aan overheerlijke maaltijden.
5: The people of Israel are with you.
6: Homer. Did I say that?
7: Tarieven.
6: I can't believe I said that.
7: Europa in woelig water.
8: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
7: China.
9: God is good.
7: Rusland.
10: Nieuwe militarisatie Europa.
7: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
11: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
12: VRT Nieuws, helemaal helder.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Ramen, deuren, veranda's.
15: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
16: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Leontis.
17: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
18: BTW staat voor by the way.
19: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
20: Zie het.
21: Grootser!
22: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
23: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
24: Renault. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
25: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
24: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
26: Humo!
27: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
28: Hij klappen ook vrij goed is Vlaamse.
27: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
28: Humo!
29: Dit is Studio Brussel.
30: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
29: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
31: De man met een Kalashnikov wou dat wapen verkopen. De Marokkaanse man van 23 die vorige week werd opgepakt met een geladen Kalashnikov in het station Brussel-Zuid, zegt dat hij het wapen per toeval in handen kreeg. De man verscheen vanmorgen voor de raadkamer in Brussel. Volgens een advocaat had de man een tas gestolen zonder te weten dat er een wapen in zat.
32: Hij had een zak gestolen. De bedoeling was niet om een wapen te stolen. En daarna was hij echt verbaasd dat hij heeft een dergelijke wapen gevonden. En hij heeft daarna geleerd dat het was gemakkelijk om een dergelijke wapen in België te verkopen. Hij dacht dat het was mogelijk om een beetje geld te verdienen. Hij had gewoon zin om dat te verkopen.
31: De tweede verdachte die vorige week in Brussel-Zuid is opgepakt, ontkent dat hij actief zou zijn in de wapenhandel. De raadkamer beslist later vandaag of de twee mannen in de cel moeten blijven. Bij huiszoekingen in Mechelen, Duffel en Deurne zijn 5 verdachten opgepakt in een onderzoek naar de vloeibare drug THC. Dat is de actieve stof in cannabis die gebruikers high maakt. De politie waarschuwt voor de stof.
33: Het is een vloeibaar middel dat in vapes wordt gedaan, maar je hebt daar geen zicht op de hoeveelheid en op de sterkte natuurlijk die daar wordt ingedaan. En dat is natuurlijk een gevaarlijke toestand. In die zin dat we zelfs vorig jaar een 16-jarige jongen begrepen hebben dat hij een tiental dagen in coma gelegen heeft in het ziekenhuis nadat hij toch wel een een vape had genuttigd waarbij de producten niet geheel juist waren.
31: Bij de huiszoekingen werden ook onder meer wapens, vapevloeistof en bijna 11.000 euro cashgeld in beslag genomen. 4 van de 5 verdachten, allemaal 20ers, zijn intussen aangehouden. In Noorwegen wordt koning Harald vandaag begraven. Rond deze tijd trekt de rouwstoet met zijn lichaam door het centrum van de hoofdstad Oslo richting de kathedraal. Achter de kist lopen ook heel wat belangrijke buitenlandse gasten, zoals de Oekraïnse president Zelensky, de Britse prins William en ook onze koning Filip en koningin Mathilde. Heel wat Nooren zijn naar Oslo afgezakt om afscheid te nemen van koning Harald, ook deze vrouw.
1: I think he will be truly missed. So this is our way to pay him the last respects on his last day here on earth.
31: Over een uur begint de begrafenisceremonie met een minuut stilte in het hele land. Koning Harald was 35 jaar lang koning van Noorwegen. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Håkon. En Mark Overmars stopt als sportief directeur van voetbalclub Antwerp. Hij doet dat door gezondheidsproblemen. Enkele jaren geleden liep hij hartschade op na een hartaanval. De Nederlander werkte sinds 2022 bij Antwerp en pakte met de club onder andere de titel en de beker in hetzelfde seizoen. Vanmiddag afwisselend opklaringen en wolken. Ook kans op regen of buien, mogelijk met een donderslag. En we halen tot 19 graden. Morgen start bewolkt, maar het blijft droog. Tot 21 graden dan.
2: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
29: Studio Brussel. Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen. Wekker XL. Dries Leenaerts.
0: Ik geef zo meteen twee namen die zeker niet in de Wekker XL zitten. Twee mensen die je kan schrappen van je verdachtenlijst. Welkom.
29: Je luistert naar Studio Brussel.
3: De Wekker XL.

0: Snoop Doggy Doggy Dog, Dr. Dre. En dan komt hij nog. Smoke weed every day. Zeker wel.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
0: Hey.
2: Je speelt dit uur voor...
0: 600 euro.
2: Aan maaltijdboxen.
0: Goedemiddag. Het is 12 uur normaal gezien. Gunter D op dit uur. Maar die wekker is nog steeds niet geraden. Dus je zal het met mij moeten doen. En ook blijkbaar met twee verrassingsgasten die nu gearriveerd zijn. Want ik ben benieuwd wie het is. Ik heb geen flauw idee. Ze gaan nu binnenwandelen. Hallo. Wie zijn dit? Ah! Het zijn mijn grootouders, oma, Rina, opa, Paul. Hallo!
3: Dag Dries.
0: Ik kan wel Bert zeggen, ik ben Dries, ja.
3: Dries, ja.
0: Ik zie er misschien ondertussen al uit als mijn vader na die val van 4 uur radio te maken. Hallo, wat doen jullie weer hier?
3: Ah, wel, Dries, je weet dat ik voor al mijn kleinkinderen een kaars brand als ze iets speciaals moeten doen of als er examens zijn of dat er iets op het lijstje staat. En ik dacht, gisteren ben ik bij het paterke bij ons een kaars gaan halen voor hier.
0: Ah, ja.
3: En die gaan we hier aansteken.
0: Is het de real deal?
3: De real deal, echt paterke van Hasselt, je weet het.
0: Ja, ja, ja.
3: Wij wonen in Hasselt. En,
0: en zeg nog eens voor de mensen die het niet weten, want ik heb die kaars al veel in mijn examentijd mogen aansteken. Wat doet zo'n kaars allemaal, oma?
3: Ja, wat doet die allemaal? Ja, die dient voor heel veel zaken. Dat is voor als je een project, voor als je iets moet doen dat een project is of als we succes willen wensen,
0: ja, ja, ja, ja.
3: Of voor te ondersteunen, of wij denken dan aan u,
0: ja.
3: Wij proberen en via de kaars steunen wij u dan.
0: Dankjewel. En mag ik die kaars dan zo meteen aansteken hier?
3: Die mogen we aansteken.
0: Ja, voilà. En komen jullie speciaal van Hasselt hier naar Brussel gereden? Ja,
3: speciaal voor Hasselt.
0: En opa, hoe was de rit naar hier?
4: Twee soorten kaarsen. Dus deze met zijn beeldenis op. Komt eigenlijk paterke.
0: Ja.
4: Is maar zalig.
0: Ja.
4: Maar de mensen in Hasselt, die noemen het aan de omstreken. Die noemen het hem heilig.
0: Heilig, oké. Okay.
4: Goed, hij is bekend, ja, als heilig.
0: Goed dat we dat weten. Ja, inderdaad, de microfoon. Ja, je ziet het, mijn grootouders zijn zo echt als maar zijn kan. Jullie zijn al vaker in radiostudios geweest dan de gemiddelde Vlaming. Bij de warmste week was je daar, oma en opa. Op de eerste rij met het campingstoeltje. Dat hebben jullie nu niet nodig. Wat vind je trouwens van de wekker XL? Wat vind je van de grote kast?
3: Die kast, geweldig, geweldig. Heel, ik had het al gezien, want wij volgen elke dag VRT Max. Volgen wij u. Ja. En kijken we naar u.
0: Ja, jullie zijn trouwe fans.
3: Wij zijn fans, hè.
0: Wat mensen niet weten, oma luistert elke ochtend om 6 uur naar de ochtendshow met Eva en Dries. En opa, eerlijk zijn, is dat jouw standaard opstaan uur?
3: Ja. Opa luistert vanaf 7 uur.
0: Ja.
3: Nee, vanaf 6 uur luisteren we.
0: Ja.
3: Maar vanaf
4: 7 uur.
3: Van 7 uur.
0: Ik denk dat opa heel blij gaat zijn als ik ooit van het ochtendblok word gehaald. Want dan kan zijn wekker terug.
4: Ja,
0: oké, maar bedankt voor te komen. Oma en opa, kennen jullie Nothing But Thieves?
3: Nothing But Thieves.
0: Nu val je door de mand als je nu nee zegt, want je luistert zo gezegd elke ochtend.
3: Ja, als je het speelt, dan ga ik het...
0: Je gaat het ongetwijfeld kennen. Nothing But Thieves met Baby Cool Evelyn. Want die hebben gisteren aangekondigd dat ze naar Brussel komen. Naar de AB Club, ook naar Londen, naar Nederland, Utrecht. Dat is een crazy plan. Exclusief intiem album, show release. Later nog een grote show in de AFAS-doom. Kortom, ze zijn overal Nothing But Thieves. Is dat goed? Baby Cool?
3: Dat is heel goed, dat is heel goed.
0: En blijf nog even hier dan.
3: Speel het, maar ik blijf nog even hier. We luisteren naar het liedje, dan herken ik het waarschijnlijk.
0: Ja, luister.
3: En ik ken niet zo heel veel van... Ik zou niet kunnen mee kunnen doen met rapper sneller dan de... Dat zou ik niet kunnen.
0: Maar zoals het spel, hoe poepsimpel is de Wekker XL? Dat is super, super, super, super.
3: Ja,
0: super, super.
3: Dat is goed, ja.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
1: Studio
2: Brussel.

0: met Beyoncé. Al twee namen die niet in de wekker XL zitten zijn. Mijn oma Rina en opa Paul. Dat zou ook heel erg bijzonder zijn. Oma, wil jij de volgende plaat aankondigen?
1: De volgende plaat is Angèle met Une seule vie. Uit haar nieuwe album Instinct.
0: Amai, dat was heel professioneel. En je kan nog volbabbelen, bijvoorbeeld iets zeggen als goedemiddag tot de zang begint. Nu mag je zeggen goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.

0: Gel, 20 over 12. Goedemiddag. De volgende is Rats van Ghost.
1: Simple Plan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simple Plan live. Samen met Studio Brussel.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat u nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
1: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
6: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: dit soort platen trekken mij erdoor. Ghost, Rat. Hele goedemiddag.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
0: Ja.
2: Wie is de wekker?
0: Hier in de studio staan mijn oma en opa.
3: Hallo.
0: Hallo, die komt mij succes wensen en de luisteraar uiteraard ook, want zometeen mag weer iemand raden welke bekende Vlaming hier in die gigantische wekker zit. Als je dat juist kan raden, win je €600 aan maaltijdboxen. Alle gegokte namen kan je terugvinden op VRT Max. Dus neem die app er maar bij, dat is zo die, ja, die koraalrode app van VRT Max. Daarin stuur je naar Studio Brussel een bericht met je verdachte en je telefoonnummer. Je mag dat doen vanaf nu.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: UAC. I wish dat deze job duurde van 9 to 5, maar ik vrees dat ik er iets langer ga zitten.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Laten we hopen van niet dat ik hier niet zit tot kot in de nacht, want ik begin al een beetje te trillen als ik die wekker zo meteen hoor. Eén iemand mag weer raden, een gokwagen, wie de wekker is. En je kan ondertussen 600 euro winnen aan maaltijdboxen als je een juiste naam geeft. Omarina, wens je de kandidaat van zometeen veel succes?
3: Ja, veel succes.
4: Absoluut.
0: Dat is heel vriendelijk. Gaan we eens luisteren. Hallo, met wie spreek ik?
5: Hallo.
0: Hallo, met jou. Wat is jouw naam?
5: Hallo, met Michelle.
0: Dag Michelle, je bent live op de radio op Studio Brussel. Ben je al ooit op de radio geweest?
5: Nee.
0: Dit is de eerste keer en je bent meteen de kandidaat die uit duizenden mensen is gekozen om 600 euro weg te kapen van alle andere wekkerjagers. Michelle, gaan we nog eens luisteren?

0: Dat heel veel mensen nu van spoor moeten veranderen. Oh, Marina, jij dacht ook aan zo iemand in die trant, toch?
1: Van die leeftijd, toch?
0: Van die leeftijd.
1: Maar of dat het... muzikaler.
0: Muzikaler, oké. Okay, we gaan eens luisteren. Over een uurtje hoor je die wekker opnieuw. Oma, blijf je nog even en opa?
1: Ja.
0: Heel fijn.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: Hallo, hallo. Olivia Rodrigo Robert Smith, What's Wrong With Me? Fijn dat je meezoekt naar de Wekker XL. Ik maak radio tot hij of zij ontmaskerd wordt. En ik krijg gezelschap van mijn oma en opa. Omdat jullie helemaal uit Hasselt zijn gekomen, lieve oma en opa, mogen jullie al eens kloppen op de Wekker XL. Doe maar. Misschien klopt hij of zij terug. Er wordt teruggeklopt.
1: Stevige klop.
0: Stevige klop. Wat zegt dat over de Wekker, oma?
1: Dus ik denk toch iemand die... Dus met karakter.
0: Met karakter. Ja. Laat dit een tip zijn.
2: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: John Lennon, Imagine. We hebben hier samen staan dansen. Oma en opa, bedankt om naar hier te komen.
1: Ja, heel graag gedaan.
2: Heel graag gedaan.
0: Dat is fijn, dat is fijn.
3: Studio Brussel. De Wekker XL. Elk uur krijg je nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
0: We hebben mooi staan dansen op Imagine, omdat hij vandaag 55 jaar is geworden, dat nummer. En opa, je bent al direct in je memoires gedoken naar het plein op Times Square. Vertel eens.
2: Ja.
0: In het
2: Central Park.
0: Central Park,
2: Central tuurlijk. Park in New York.
0: Ja, New York. Sorry. Ik ben hier al een beetje aan het doorslaan. Dat komt omdat we nog steeds op zoek zijn naar de wekker. Ik moet nog een uur doorgaan, oma en opa.
2: Ja.
0: Wat zou jij me aanraden? Opa, je bent dokter geweest, nu op pensioen. Ja. Wat zou je nog zeggen tegen iemand die lang nog moet volhouden?
2: Ik zal zeker genoeg drinken.
0: Ja, komt goed.
2: Maar geen alcohol dus.
0: Nee.
2: Dus. En als je alcohol zou drinken, met maten altijd.
0: Ja, ik denk dat er...
2: Zonder en met een en.
0: En nog iets, oma. Je hebt nog een tip, zie ik, hoor ik.
1: Regelmatig. Je stoelgang.
0: Stoelgang controleren. Oké, dankjewel, oma, voor deze bizarre tips. We gaan luisteren naar Ila. Dankjewel.

Lucie, Joost, ik ben hier een heerlijke lasagne aan het opeten met chorizo. En als de Wekker XL dezelfde catering krijgt, dan kunnen we al zeggen dat de Wekker XL absoluut geen vegetariër is, want het is rijk bezaaid met vlees. Heerlijk, als je aan het eten bent, ook smakelijk. We gaan over een dik half uur nog eens luisteren. Eddie uit Beveren vraagt, hoe kan ik meespelen met de Wekker? Eddie,

0: Ik moet ook zeggen, ik ben altijd blij als een escorte iets gedaan is. Maar ik kan daar bijvoorbeeld naartoe gaan en me minder goed voelen. Ik ga me altijd super voelen daarna.
1: Op VRT1 zie je het verhaal van mama's die ook sekswerker zijn. In Crystal. Op VRT Canvas zitten Xavier Taverne en zijn gasten klaar voor De Afspraak. Of genieten op VRT Max van de volledige thrillerserie De Veil. Veel kijkplezier straks.
2: Je opwinden in de file.
3: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
2: Of een nieuw lief swipen op de trein.
3: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjoe, dat was zo'n knappe.
2: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
4: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Hoe komt dat?
10: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
11: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
10: Wij maken uw keuken in België.
12: Weet je wat ik mis na de vakantie?
13: De zon?
12: Nee.
13: Het strand?
12: Nee, het comfort.
13: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
12: Citroën.
13: Info en voorwaarden op citroën.be.
14: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens... Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot. Nu is ze voor niemand. Nu content.
15: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Een hele goede middag, het is 1 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Melina Verbeek.
20: Er is nog geen definitieve verklaring voor de vele hittedoden. Afgelopen zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Vooral kwetsbare mensen die al ziek of oud waren, maar ook jonge mensen. Experts kunnen nog niet helemaal verklaren hoe dat komt. De wetenschappelijke modellen die het aantal doden in die weersomstandigheden proberen te voorspellen, volstonden niet, zegt dokter Koen Blot van Gezondheidsinstituut Cienzano.
21: In het warmste weekend, waarbij dat de vochtigheid heel hoog was, de temperatuur heel hoog was en de ozon heel hoog was, rond 27, 28 juni, zagen we meer sterfte dan wat we zouden verwachten, rekening houdend met leeftijd, geslacht, temperatuur en ozon. Wat dus ook betekent dat er andere risicofactoren zijn die niet opgehelderd zijn.
20: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil tegen mei een nieuw hitteplan klaar hebben. De Marokkaanse man van 23, die vorige week werd opgepakt met een geladen Kalashnikov in het station Brussel-Zuid, zegt dat hij het wapen per toeval in handen kreeg. De man verscheen vanmorgen voor de raadkamer in Brussel. Volgens een advocaat had de man een tas gestolen zonder te weten dat er een wapen in zat.
22: Hij had een zak gestolen. De bedoeling was niet om een wapen te stolen. En daarna was echt verbaasd dat hij heeft een dergelijke wapen gevonden. En hij heeft daarna geleerd dat het was gemakkelijk om een dergelijke wapen in België te verkopen. Hij dacht dat het was mogelijk om een beetje geld te verdienen. Hij had gewoon zin om dat te verkopen.
20: De tweede verdachte die vorige week in Brussel-Zuid is opgepakt, ontkent dat hij actief zou zijn in de wapenhandel. De raadkamer beslist later vandaag of de twee mannen in de cel moeten blijven. Chocolademousse van het merk Alfiro, die gekocht is tussen midden juni en nu, is mogelijk besmet met de listeria-bacterie. Het bedrijf haalt de chocomousse nu uit de handel na overleg met het Federaal Voedselagentschap. Wie nog een potje Alfiro-chocomousse in huis heeft, mag dat terugbrengen naar de winkel en krijgt dat dan terugbetaald. Een besmetting met de listeria-bacterie kan leiden tot milde, griepachtige klachten. Kwetsbare mensen kunnen er zwaar ziek van worden. En in Noorwegen wordt koning Harald begraven. Rond deze tijd begint de afscheidsdienst in de kathedraal van de Noorse hoofdstad Oslo. Er is ook een minuut stilte gehouden in het hele land. Er zijn heel wat belangrijke buitenlandse gasten aanwezig, zoals onze koning Filip en koningin Mathilde, de Britse prins William en de Oekraïnse president Zelensky. Tienduizenden mensen volgen de dienst buiten op grote schermen. Harald was 35 jaar koning van Noorwegen. Hij was heel geliefd. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Håkon. Vanmiddag afwisselend opklaringen en wolken. Ook kans op regen of buien, mogelijk met een donderslag. We halen tot 19 graden. Morgen start bewolkt, maar het blijft droog tot 21 graden dan.
0: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Studio Brussel.
17: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
19: Wekker XL.
23: Dries Leenaerts.
24: Zometeen Dua Lipa met haar New Rules, maar de regels van dit spel blijven hetzelfde. Elk uur luisteren we naar de mooiste wekkertune van Vlaanderen en jij mag raden.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
17: De Wekker XL.

0: toch leuk zijn om Dua Lipa te zijn. Je hebt alles, je kan alles, je bent de mooiste vrouw ter wereld. Zou Dua Lipa in de wekker zitten? Dat kan toch niet?
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor...
0: 700 euro.
2: Aan maaltijdboxen.
0: En Katrien uit Dilbeek kijkt mee via VRT Max. En Katrien is in de war. Ze zegt, zijn die kaars en fotokaders een hint naar de wekker? Katrien en alle mensen die diezelfde vraag hebben. De kaars bracht mijn oma hier net om succes te wensen. Dat is het bruin paterke van in Hasselt. Dat is absoluut geen tip in de verse verte. De kader die je hier ziet op de desk, dat is... dat is gewoon het afscheidsgeschenk van een stagiaire. Een best mager afscheidsgeschenk was dat, maar maakt niet uit. Helaas geen tips hier. Als ik het zelf wist wie de wekker was, ik zou tonnen tips geven. Maar helaas moet je het nu doen met vooral gewoon een plaat van Royal Blood 10 over 10.
3: Hello Belgium, this is Royal Blood. And you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
3: Life is music.

0: Wekker. Wekker, wekker, wekker. Tot nu toe geen succes. Kalimba.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Iedereen wakker.
0: Nog een hele belangrijke vraag gezien in de VRT Max-app van Els uit Bierbeek. Elske, dank u wel voor de vraag. Is er een lijst met foute namen? Els, je zit al goed in de VRT Max-app. Je gaat daar naar Studio Brussel, ook op VRT Max dus. En je ziet daar de Wekker XL staan. Klik daar eens op en je krijgt een hele lijst met namen die al genoemd worden. Omdat ik jullie graag zie, zal ik ze ook nog eens noemen. De namen die al gepasseerd zijn en die dus absoluut niet in de Wekker XL zijn... Chris Wouters, Meteor, Martin Heijlen, Herman Brusselmans, Bokkie de Rapper en Lieve Scheire. De komende 6 minuten heb ik dan persoonlijk weer zelf heel erg nodig. Ik heb 2 opkikkers ertussen gestoken.
1: De Wekker. De Wekker. De Wekker XL. Studio
0: Brussel. Lekker meefluiten met Bakkar zometeen, maar eerst de samenwerking tussen Stromae en de Zweedse Tove Lo, De Fleur.

0: Nina uit Gent vraagt zich nog altijd af waarom ik daarnet zei, de komende 6 minuten heb ik echt nodig. Ze vraagt zich af, waarom had je die nodig? To go to hell and back of to go to toilet and back? Ik vind het al heel intiem wordt, deze hele Wekker XL-actie. Dat is wel waar. Mijn oma zei ook wel dat ik af en toe de stoelgang moest bewaken. Dus het advies van een 80-jarige kan je onmogelijk negeren.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Studio Brussel.

0: Rolling Stones, Painted Black. Yazid uit Meerhout vraagt in de app van 14 Max, wat ben je aan het eten? Smakelijk. Dankjewel Yazid, ik ben lasagne aan het eten nog steeds met chorizo. Smaakt enorm. De volgende plaat is Popcorn van Sylvie Kreusch. En Warhouse krijg ik ook alleen maar honger van. Maar eerst iets veel belangrijkers.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Ja, dan vraag ik mij ook ondertussen al, even achter me kijken. 5:56 af wie die Wekker XL is. Het is de vraag die ook veel mensen bezighoudt in de app van VRT Max. €700 staat momenteel op het hoofd van de BV die in de Wekker verstopt zit. €700 aan maaltijdboxen, zeg ik erbij. Dat is heel veel geld voor lekker eten aan huis geleverd. Hoe speel je het spel? Dat is poepsimpel, maar werkelijk zo simpel als mijn poep. Stuur in de VRT Max-app gewoon een berichtje met je verdachte en daarna je telefoonnummer. Je mag dat doen wanneer ik ja zeg. Ja.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: Warhouse Sylvie Kreusch, pap pap, popcorn. En ik zit nu oog in oog met de bekende Vlaming MVX, die mij op mijn werk houdt. Hij of zij is hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor deze serieuze overuren. Geen idee of ze dit gaan kunnen betalen bij VRT. Ik zeg het je recht in je gezicht, jij vuile wekker.
1: I will find you.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Maar goed nieuws, we gaan weer spelen. Want de wekker doet over een paar seconden weer zijn of haar wekkergeluid na voor €700 aan maaltijdboxen. Hallo. Met wie spreek ik?
3: Hallo.
0: Hallo, goedemorgen. Goedemiddag zijn we al ondertussen. Wie heb ik aan de lijn?
3: Lennert,
0: ik ben blij dat ik iemand hoor die niet enkel zijn of haar wekkergeluid kan nadoen. Jij kan meer dan dat, je kan praten. Van waar ben je afkomstig, Lennert?
3: Ik ben van Herne.
0: Ik had het al gehoord een beetje. Lennert liever. We gaan luisteren naar die wekker. Die houdt mij wakker, okay. Die houdt jou waarschijnlijk ook een beetje wakker. Heb je een theorie in je hoofd?
3: Ja, nee, ik was hier gewoon aan het luisteren. Ik dacht, ja, dat zou wel een keer kunnen zijn.
0: Gewoon, simpel, op de boef, zoals Lennert, dat kan ook. Beste wekker, laat je nog eens horen. Dat was hem, Lennert. Je kent mijn vraag, wie is de wekker?
3: Ik denk dat de wekker is Sven de Leijer.
0: Sven de Leijer. Nee. Sorry dat ik ermee moet lachen. Het is gewoon omdat wel. Hoe lang zit u al? Al 6 uur aan het raden. Heel veel mannen gepasseerd. Moeten we het niet eens over een andere boeg gooien, Lennert? Zou het kunnen dat het een vrouw is?
3: Dat zou kunnen, maar ik denk van niet.

0: Storm 2 van Generation en Young Lean. Als je dit net zoals ik een topnummer vindt, check zeker eens de geniale videoclip uit. Opgenomen trouwens in een school in België, in Brakel, als ik me niet vergis. Dit nummer is trouwens 3 keer genomineerd voor de VMA MTV Music Video Award voor beste regie, beste choreografie en vooral beste videoclip. Wat heel cool is dus, hè? Want die concurreert met Taylor Swift, Madonna en Ariana Grande. Zwat, genoeg informatie, zo meteen de War on Drugs.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
3: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
4: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
6: Oh nee!
5: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
6: Oh, Bassie.
5: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
4: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: The War on Drugs. En ik moet al meteen sorry zeggen. Sorry, Kiki. Dat ik hier nog zit.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Elk uur krijg je nieuwe kans
2: om de wekker te raden en te winnen.
0: Normaal gezien hoor je dus nu Kirsten Lemaire. Sorry dat ik jouw blok nu al aan het kapen ben.
3: Ja, dat is niet. Ik dacht eigenlijk, maar tegen dan is die wekker al lang geraden. Ik kies al mijn plaatjes voor de hele namiddag. En dat komt snel in orde. Niet dus, hè?
0: Dat dachten we allemaal.
3: Ja.
0: Absoluut. Het tegendeel is nu bewezen dat we hier nog zitten.
4: Ja. Hoeveel uur zijn we bezig?
3: 6 uur, 16 minuten en 13 seconden.
0: Dat is al mooi.
3: Dat is prachtig. Maar ça va, hè?
0: Ja, je hebt ook dus een hele show voorbereid.
3: Ja, maar dus ik vroeg mij af, ja, dus die plaatjes mag jij allemaal gebruiken.
0: Hey.
3: Je mag ze allemaal spelen. Zijn ze oké?
0: Ze zijn tot nu toe heel goed. Ik zie hier nog staan. Ah, oh, de beste one-hit wonder van België. Machiavel, Fly komt eraan.
3: Ja.
0: Foutje komt eraan. Ik ben heel tevreden.
3: Dat is goed. Zie, ik moet wel nog iets zeggen.
0: Ah, oké.
3: Ik had dus straks nog een muzikale gast voorbereid.
0: Ah.
3: En dus als dat goed is, ga ik die wel nog altijd laten komen. Want ja... Nee?
0: Jawel, dat is goed, maar ik weet niet op wie het is. Ik ben er heel...
3: Wil je het al weten?
0: Ik wil het zeker weten.
3: Oké, onze hotshot van deze week komt langs.
0: Oh, ja? Dressed Like Boys.
3: Yes, Dressed Like Boys. Want dat is zo'n bijzondere plaat. Mensen reageren daar zo goed op. En ik dacht, weet je wat, ik ga die gewoon uitnodigen om het dan eens gewoon live in de studio erover te hebben wat dat nummer met mensen doet. Maar nu kan jij dan de vragen stellen.
0: Dat vind ik fantastisch, Kiki. Dat vind ik fantastisch. Dank je wel voor die mooie gast. Ik wil het interview niet upfucken. Moet ik nog iets weten voor Dressed Like Boys? Dan heb ik één vraag die ik zeker moet stellen.
3: Vraag eens iets over de t-shirten.
0: Ah ja, want ik zie die overal passeren.
3: Ja, ik heb eentje. En het zijn prachtige t-shirts, maar vraag eens naar wat daarop staat.
0: Dankjewel, godin van de radio, Kiki Lemaire. Sorry voor je blok.
3: Dit is oké, het is oké.
0: Tada!
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL
1: houdt iedereen wakker.

Machiavel Fly. We vliegen zo meteen richting 2 uur en ik heb een leuke gast. Jelle den Turk van Dress Like Boys komt langs om mij steun te geven voor het Wekker XL. En... ik heb al zo'n paar nerdy piano-vragen voorbereid, want dat is ook wel een van mijn piano-idolen. Dress Like Boys, ik heb hem deze festivalzomer gezien. En wauw, wat was ik onder de indruk. Als jij vragen hebt voor Dress Like Boys, stuur maar. VRT Max.

0: mee.
1: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
3: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
4: Mijn steun heb je.
3: Oh, zeg. Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
5: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
3: Zie het!
6: Grootser!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
8: Draai een keer in het rond.
7: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
7: Ah, hoor ik mijn naam?
3: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
7: Ik bouw slim op.
3: Maar niet snel.
7: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
12: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
14: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
16: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
17: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
16: Hoe komt dat?
17: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
18: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
17: Wij maken uw keuken in België.
19: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
20: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
19: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
20: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
19: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
20: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
19: Ramen, deuren, veranda's?
21: Reinaars Aluminium.
20: Vind je vakman op reinaars.be.
22: Studio Brussel.
23: Amai, het is al 2 uur. Goedemiddag.
24: VRT Nieuws.
23: Met Melina Verbeek.
25: Experts kunnen de vele hittedoden nog niet helemaal verklaren. Afgelopen zomer zijn er in ons land bijna 3000 mensen meer gestorven dan normaal. Vooral kwetsbare mensen die al ziek of oud waren, maar ook jonge mensen. Hoe dat komt is nog niet helemaal duidelijk. De wetenschappelijke modellen die het aantal doden in die weersomstandigheden proberen te voorspellen, volstonden niet, zegt dokter Koen Blot van Gezondheidsinstituut Cienzano.
26: In het warmste weekend, waarbij dat de vochtigheid heel hoog was, de temperatuur heel hoog was en de ozon heel hoog was, rond 27, 28 juni zagen we meer sterfte dan wat we zouden verwachten, rekening houdend met leeftijd, geslacht, temperatuur en ozon. Wat dus ook betekent dat er andere risicofactoren zijn die niet opgehelderd zijn.
25: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil tegen mei een nieuw hitteplan klaar hebben. Chocolademousse van het merk Alfiro die gekocht is tussen midden juni en nu is mogelijk besmet met de Listeria-bacterie. Het bedrijf haalt de chocomousse nu uit de handel na overleg met het Federaal Voedselagentschap. Wie nog een potje Alfiro-chocomousse in huis heeft, mag dat terugbrengen naar de winkel en krijgt dat dan terugbetaald. Een besmetting met de Listeria-bacterie kan leiden tot milde griepachtige klachten. Kwetsbare mensen kunnen er zwaar ziek van worden. De Europese Commissie wil steden helpen om strenger te kunnen optreden tegen verhuurplatformen zoals Airbnb. Ze heeft daarvoor een nieuw juridisch kader klaar. Lokale besturen zullen bepaalde wijken mogen aanduiden als probleemwijken, waar nog maar weinig woningen overblijven voor lokale inwoners en de gewone huurmarkt. In die wijken zullen ze dan bijvoorbeeld verhuur op korte termijn, zoals via Airbnb, mogen verbieden. Lokale besturen zullen ook gemakkelijker kunnen optreden tegen leegstand. En de olieprijs is opnieuw gestegen. Een vat ruwe Brentolie, de internationale standaard voor de olieprijs, is vanmorgen tot boven de $100 gestegen. Dat is het hoogste niveau sinds eind juli. De stijging heeft alles te maken met de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook vannacht waren er opnieuw aanvallen. Sinds de oorlog in februari begon, is de prijs van ruwe olie met bijna 40% gestegen. Daardoor zijn ook benzine en diesel duurder geworden. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Er is ook kans op regen of buien, mogelijk met wat onweer. En tot 19 graden. Morgen veel wolken, maar het blijft droog. We halen tot 21 graden dan.
0: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
1: Studio Brussel.
2: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
4: Wekker XL.
2: Dries Leenaerts.
6: In de zoektocht naar die zingende BV krijg ik hulp van onze hotshot Dress Like Boys binnen een paar minuten hier in de studio live. Amai, leuk!

0: super zin in. Ah, ik krijg bezoek. Fijn om iemand te zien in levende lijven. Hallo!
1: Hallo!
2: Just like boys!
3: De wekker is nog steeds niet geraden. Je speelt dit uur voor...
0: 800 euro al.
3: Aan maaltijdboxen.
0: En, ik zei het al, Dress Like Boys, goedemiddag.
4: Hey, dat is.
0: Ik ben blij dat je hier bent. Ik heb je nog nooit ontmoet.
4: Nee.
0: Heel spannend dat we dat meteen doen, midden van een grote radioactie op de radio. Hoe is het met jou? Hoe is het om de hotshot te zijn op Zuid-Brussel?
4: Ja, dat is bijzonder plezant. Ik ga daar niet over liegen. Ik had het ook niet verwacht, omdat het is geen evidente song. Dus
0: nee, dat is waar.
4: Ja, het is een hele eer.
0: Het is inderdaad qua lengte geen radio-vriendelijk nummer, maar het is wel erg vriendelijk voor ochtend, middag, avond. Elke energy booster die je nodig hebt, is het wel. And then I woke up. Mag ik beginnen, Jelle, met een compliment?
4: Want zeker.
0: Ik vind jou zo'n ongelooflijk straffe muzikant. Ik krijg bijna kippenval. Omdat elke keer als ik jou zie, dan zie ik rond mij in het publiek mensen met tranen in hun ogen. Jij brengt mensen in beweging met jouw muziek. Dat is iets wat niet veel mensen kunnen. En je doet dat op een simpele manier. Er zijn hetero mannen die al 10 jaar geen gevoelens hebben gehad. Die staan te blijten. Besef je dat?
4: Ja. Ja, deels, denk ik. Ik sta er soms ook naar te kijken van wat is dat hier eigenlijk allemaal. Maar ik zie het een beetje gewoon als mijn taak om zo eerlijk mogelijk te zijn.
0: Dat snap ik.
4: En blijkbaar weekt dat dan dingen los. En dat is heel fijn.
0: Je hebt ook een hele zotte dag, Jelle. Want om 11 uur gingen jouw concerten in de Roma, 13 maart, en de AB, 31 maart, in verkoop. En het gaat hard.
4: Het gaat heel hard. Kreeg ik een berichtje. De Roma zit al op de laatste 50 tickets.
0: Hola!
4: Dus dat is hier. Ieder moment gaat dat uitverkocht. Wacht, bij deze haast u.
0: Ik ga eens rap checken. Roma, wacht. Roma.be. Be, wacht. Eens checken. Dress Like Boys met 2 S'en. Ja, oké. Okay. Ja, dat is hier dus volledig uitverkocht. Hè, Jelle?
4: Het is al uitverkocht. Holy shit. Oké.
0: Okay. Dat gaat hier snel. Dat is een goede stafmaat. Want mijn vader is een hele doorsnee Studio Brussel luisteraar. Maar wanneer mijn vader iemand op de radar heeft, dan zegt hij zo in de zetel tegen mij, Dries, die Dress Like Boys, je moet in de gaten houden. Ik zeg, papa, die is al even bezig. Nog steeds, het is een groot compliment. Proficiat, uiteraard zijn er wel nog tickets voor de AB op 31 maart. Je hebt ook een gigantisch drukke zomer achter de rug. Mag ik een paar dingen opnoemen? Best Kept Secret, Rock Werchter, Rock Herk, Boomtown, Lokers Feest, Dranouter en OLT-shows. Hoe was dat allemaal?
4: Ach, insane. Echt insane. Het is echt zo de zomer van de ene kinderdroom naar de andere die uitkomt. Ja. Best Kept Secret bijvoorbeeld is een festival. Ik ga daar al sinds de eerste editie zelf naartoe. Ik vind dat een zalig festival. Om daar dan zelf te spelen op die line-up.
0: Dat is echt een muziekfestival trouwens. Hè? Dat is,
4: ja.
0: Je gaat daar puur voor die muziek. Hè?
4: Ja, absoluut. Het is echt voor de met een lelijk woord, de meerwaardezoeker.
0: Ja, maar dat is zo.
4: Maar het is echt zo. En dan ja, werkt er net hetzelfde. Dat was mijn eerste grote festival.
0: Ja.
4: En om er dan zelf te mogen staan. En om de liefde echt bijna tastbaar te voelen.
0: Ja.
4: Tijdens het concert, dat was waanzin.
0: Hoe voelt
4: dat? Echt waanzin. Ook echt blij.
0: Is waar?
4: Ja, ze.
0: Ik krijg hier Anneleen Schoofs haar reactie binnen. Dress Like Boys was zo goed op Rock Herk. Echt genoten. En daarna nog lang nagedacht over zijn uitspraak over de spiegel. Ik weet niet over welke spiegeluitspraak het gaat.
4: Ah, oké. Okay. Dus bij de song Jawad geef ik eigenlijk een quote van Jawad Allul zelf. Die stond op een bepaald moment in een voorstelling helemaal in drag.
0: Ja?
4: In het midden van het podium keek het publiek recht in de ogen en zei, ik kijk tenminste in de spiegel als ik mijn masker opzet.
0: Ik heb die voorstelling gezien. Was dat Venus in Libra?
4: Ja, klopt.
0: Ik heb
4: ja.
0: gezien. Hele goede voorstelling, goede quote. Dus complimenten van Anneleen Schoofs. Hoe zit het dan met die t-shirts? Want Jelle, ik zie overal op de redactie van Studio Brussel t-shirts verschijnen. Hebben die iets te maken met die spiegelquote of met die nieuwe single? Wat is dat allemaal?
4: Ja, het is een beetje de nieuwe single, inderdaad. Het was, we wilden zo een klein extraatje geven om een beetje de campagne zeg maar, van de volgende plaat te starten.
0: Ja.
4: En ik heb al van dag 1 enorm veel steun gevoeld hier bij Studio Brussel. En ik wou eigenlijk een kleine merci geven in de vorm van een t-shirt.
0: Ah, stof, want al mijn collega's lopen er rond. Ik heb er wel nog geen ontvangen, maar...
4: Jij hebt nog geen... Neemt dat niet persoonlijk, hè, Dries.
0: Dat is helemaal oké. Okay. En dan moeten we nog één keer hebben over onze hotshot zelf, namelijk And Then I Woke Up. Mag ik even mijn piano erbij pakken, Jan?
4: Zeker.
0: Stress, want ik heb nog nooit voor een virtuoos gespeeld, maar de eerste keer. And then I woke up. Wat een melodie van de hemel. Heb je die zelf bedacht, geschreven?
4: Jij speelt die beter dan mij.
0: Nee. Dat is niet waar. Maar waar komt die melodie?
4: Eerlijk, ik weet het ook niet. Die was daar eigenlijk plots. Dat is wel vaak als ik Ik zeg het eigenlijk zo, ik vind niet dat ik muziek schrijf. Dat is zo meer het principe van, je staat in de douche en plots valt er een melodie in je hoofd en je weet niet waar die vandaan komt.
0: Amai.
4: En dan moet je die zo'n tijdje laten rijpen en dat wordt dan een song. En dit was zo echt zo eentje, plots was die daar.
0: En plots was die daar ook op de radio. Blijf je nog even?
4: En witte?
0: Ja. Heel fijn.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week...

0: Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.
2: Oh,

0: It's My Life, Talk Talk. Doet die wekker ook over een kleine 10 minuten gaat hij weer zingen van je tum tum tum tum tum. Of wat zingt hij weer precies? Jelle, Dressed Like Boys. Heb je de wekker al ooit gehoord?
1: Nee. Je moet weten, ik ben een muzikant. Ik hoor niet graag wekkers.
0: Ah, ja, ja. Oké. Jij slaat uit tot een doen. Oké, dat is heel goed. Blijf dan zeker hier in de studio, want over 10 minuten spelen we opnieuw de wekker XL.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be. Krevel.
5: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmacht u de onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Castle on the Hill, Ed Sheeran. Een hele goede middag. Het is 2:30 bijna.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Ik krijg er een beetje het gevoel van tijdens de warmste week. Dat is heel lang radio maken met leuke gasten. Dressed Like Boys nog steeds in de studio. Het grote verschil met de warmste week is dan weer dat we geen geld in het laadje brengen, maar geld weggeven. €800 ondertussen al aan de persoon die de wekker ontmaskert. Zometeen mag er weer iemand raden naar de identiteit van de bekende Vlaming die hier nog steeds in de studio zit. Is waar, hè? Ja, de wekker laat zijn duimen zien. Het is zeker nog zo. Alle namen die al genoemd werden, de foute gokken, met andere woorden, kan je vinden op 14max. Maar hoe speel je mee? Jelle den Turk, heb je de app van 14max?
2: Ja.
0: Oké, heel goed. Als je daar even wil gaan naar het Studio Brussel kanaal, de pagina...
2: Zeker en vast.
0: Ja, kijk, en daar zie je dan chatten staan.
2: Wow, zo snel gaat dat hier niet.
0: Het is op niveau van de Studio Brussel. Allemaal spits.
2: Allemaal spits, inderdaad. Kijk, mijn innerlijke boomer wordt hier ontzettend wakker nu.
0: Dat is helemaal oké. Ik geef je nog één plaatje de tijd om dat te doen.
2: Dank u.
0: Bazaar komt eraan, maar iedereen die wel al klaar is, mag nu zijn of haar verdachte sturen in de Wekker-app. Nee, dat klopt niet. Die zin klopt niet.
2: Ah, hier, ik ben er. Kijk live en speel mee.
0: Voilà. Als de Dressed Like Boys het kan, kan jij dat ook.
1: Wie is de wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de 14max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio Brussel.

0: Ooit komt er een dag van bazaar. Dressed Like Boys, hier in de studio nog steeds, verkocht vandaag supersnel de Roma uit in Antwerpen. Nog eens een applaus daarvoor. Hey.
1: Ja, dank u.
0: Heel mooi, een hele goede show daar. Dat gaat sowieso keigoed worden, want Bazaar heeft daar ook net zijn 8e show aangekondigd op zaterdag 19 juni.
2: Zeg, strevers.
0: Ja, dat is waar.
3: Studio Brussel. De Wekker XL.
4: Wie is de Wekker?
0: We horen de Wekker zo meteen opnieuw. Daarna mag één luisteraar een gokwagen €800 aan maaltijdboxen winnen als die luisteraar een juiste naam geeft. Jelle, je hebt de Wekker ook nog nooit gehoord.
2: Nee.
0: Het is voor jou ook een first. Je mag ook mentaal meedenken, want er is maar één iemand die echt mag gokken en dat is... de persoon die nu een telefoon heeft gekregen. Goedemiddag, met wie spreek ik?
5: Goedemiddag.
0: Ah, dag Febe. Het is met Dries van de radio en ook met Jelle, de Turk van de radio. En ook met de Wekker XL en ook met gerechtsdeurwaarder De Keuster. En met heel veel mensen die meevolgen hoe jij zo meteen €800 zal winnen. Febe.
5: Oh my god.
0: Je hebt... Oh my god. Je hebt één naam in je hoofd, Febe. Heb je die naam alleen bekokstoofd of heb je hulp gehad van mensen?
5: Nee, mijn collega's zitten hier allemaal bij mij. We zijn allemaal in spanning aan het luisteren naar de telefoon.
0: Collega's, laat je eens horen, collega's. Oei.
5: Ja.
0: Klinkt vooral als één enthousiaste collega die heel graag...
5: Ja, zijn er met drie collega's hoor.
0: Drie collega's. Mag ik nog snel vragen waar je werkt, Febe?
5: Aan UGent. We zitten hier in een gebouw van UGent.
0: Ah, ik had al gehoord. Vrijwijs.
2: Ik dacht al dat ze Hens klonk.
0: Ah ja, we zitten nu met vier radio. Febe en collega daar in de UGent. Dit is de Wekker. Laat je nog eens horen. Febe, wie is de Wekker?
5: De collega's en ik denken dat het Young Yellow is.
0: Young Yellow. Het zou een prachtige verbroedering zijn. Belgische belpop hier, Jelle den Turk en Young Yellow. Maar het is niet juist.
5: Nee.
0: Amai, de teleurstelling is heel groot daar in UGent. Gaat er nog gewerkt worden deze namiddag?
5: Ja,
0: 100%
5: zeker.
0: Ja, waar jullie...
5: Heel de dag verpest,
0: zeg. Oei, dat is jammer. Kunnen we het nog goed maken?
5: Ja, gelukkig is er morgen een nieuwe dag.
0: Kunnen we het nog goed maken?
5: Ja, maaltijdboxen, zegt hij.
0: Maaltijdboxen, moet je blijven meespelen, hè, Febe?
3: Weet jij wel wie de Wekker is?

0: Black Box Revelation Stronger. Zo meteen iets heel speciaals op de radio met Dress Like Boys en de Wekker XL.
1: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel-gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Want we gaan weer terug naar school en het

0: als nieuw. Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
1: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt. Studio Brussel.

0: Goedemiddag, het is 3:15. Mwaki.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de wekker geraden wordt.
0: In deze grote improvisatieradioshow waarnaar je nu luistert, gebeurt er nu iets waarvan ook niemand weet hoe het exact zal eindigen. Het heeft in elk geval iets te maken met de Wekker XL en ook met Dress Like Boys, nog steeds hier aanwezig in de studio. Een gek ideetje. Zullen we, Jelle, een ode brengen aan de Wekker XL, die ons nu al 7:15 wakker houdt?
3: Die heeft dat wel verdiend, hè?
0: Ja, ja. Je bent heel goed en straf op de piano. Ik heb hier een piano staan. Is het oké als we iets doen? Het mag redelijk spontaan zijn. Wekker XL, je mag 1 keer kloppen na het nummer als je het mooi vindt. En 2 keer kloppen als je het zomaar mooi vond. Alright, hier gaan we. Uit het hart, vooral, ja.
3: Dit is onze oog.

0: Dankjewel. En dan nu het verdict van de wekker XL. 1 keer kloppen is mooi, 2 keer kloppen is afschuwelijk.
1: Spannend.
0: Dat was 1 keer, jawel, we zijn geslaagd. Dress like boys. Amai, jij moet daar iets mee doen met die muziek. Dat is echt tof.
2: Boah, ik weet niet, dat is niet zo mijn ding eigenlijk.
0: Ik bedank je enorm om te komen. Ik heb nog Phoebe Bridges klaarstaan. Kan dat jou smaken, Jelle?
2: Enorm, ja.
0: Heel fijn. Merci om hier te zijn.
2: Heel veel plezier.
3: Studio Brussel. De Wekker XL houdt iedereen wakker.
0: Het is een muzikaal ode van Phoebe Bridges aan haar eigen lief. Dat is comedian Bo Burnham. Maar zij mag Bobby zeggen. En dit nummer heet Bobby ook.

trigger finger through the beam. Die computer is hier ook al net zoals de wekker Excel op hol aan het slaan, maar nu krijg je dus zoals beloofd echt wel Phoebe Bridgers. Het is 3:10, een hele goede middag, fijn dat je luistert. Ondertussen zijn er veel mensen in de app van VRT Max die hun gokken doorsturen. Doe dat maar massaal, ik lees ze allemaal één voor één. En straks mag er weer één iemand raden.

0: Jackson 5, ABC. Ruben de Smet stuurt, ik zit nu even op wc, dus nu geen werker spelen. Geen zorgen, Ruben. Straks pas om 3:30 een volgende raadmoment van de Wekker XL.
1: The people of Israel are with you.
2: Honger.
3: Did I say that?
2: Tarieven.
3: I can't believe I said that.
2: Europa in woelig water.
4: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
2: China.
5: God is good.
2: Rusland.
6: Kill de militarisatie in Europa.
2: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
7: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
8: VRT Nieuws, helemaal helder.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Help! Die kinderen komen terug van school met grote honger.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
11: Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
11: oh,
12: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, met een haal.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
15: Goh.
14: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
15: Check.
14: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
16: Bebad.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
18: Hema!
19: Hubo!
18: Hema!
20: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
21: A klappen ook vrij hoe is Vlaams, wij?
20: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
21: Humo!
22: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
23: Klaar?
22: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
23: Ja?
22: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
23: Nog mee?
22: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
23: Gaat het nog?
22: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
23: Kortom?
22: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
23: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
22: Peugeot.
24: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
25: Ik probeer hier foto's van de wereld door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
24: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
26: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
27: Dit is Studio Brussel.
0: Het is 3:00, goedemiddag.
28: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
29: Experts doen voorstellen om hittedoden te vermijden. De voorbije zomermaanden stierven bijna 3000 mensen meer in ons land dan normaal. Wetenschappers weten nog niet helemaal hoe dat komt. De overheidsdienst die noodsituaties op het gebied van volksgezondheid coördineert, geeft nu een aantal adviezen om hittedoden in de toekomst te vermijden. Onder meer gerichte communicatie moet daarbij helpen, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
30: Een belangrijke aanbeveling vind ik dat je moet echt op voorhand klaarzitten om wel bepaalde groepen in de samenleving snel te bereiken met de goede boodschap. boodschap. Het is een beetje te vergelijken met toen we de eerste vaccinatiecampagne tegen COVID lanceerden, hebben we meteen de meest kwetsbare mensen vooraan gezet in de vaccinatie. Maar we wisten die mensen ook zijn. We wisten wie ze waren, we wisten waar ze woonden. Dat is wat je eigenlijk ook moet doen met een hittegolf.
29: De minister wil een nieuw hitteplan hebben tegen mei volgend jaar. De Europese Commissie wil steden helpen om strenger op te treden tegen verhuurplatformen zoals Airbnb. Als in bepaalde wijken de druk op de woningmarkt te hoog is door een overaanbod aan Airbnbs, dan mogen lokale besturen verbieden dat daar nog woningen voor een korte termijn verhuurd worden. Want nu is het voor lokale inwoners soms onmogelijk om nog een betaalbaar huis of appartement te vinden, zegt Eurocommissaris Jorgensen.
1: We do see areas where there has been an increase in short-term rentals that has led to normal people being crowded out of their homes and to an increase in prices.
29: De lidstaten en het Europees Parlement moeten dat plan wel nog goedkeuren. En de olieprijs is opnieuw gestegen. Een vat ruwe Brentolie, de internationale standaard voor de olieprijs, is vanmorgen tot boven de $100 gestegen. Dat is het hoogste niveau sinds eind juli. De stijging heeft alles te maken met de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Sinds die oorlog begon in februari is de prijs van ruwe olie met bijna 40% gestegen. En daardoor zijn ook benzine en diesel duurder geworden. En in Servië komen er vervroegde verkiezingen eind oktober. De Servische president Vučić heeft het parlement ontbonden. Vučić is een populistisch politicus die de afgelopen 12 jaar afwisselend president of premier was en heel wat macht naar zich toetrok. Ook nu wil hij opnieuw premier worden. Er is veel protest tegen dat machtsbehoud en ook tegen de corruptie in het land. Deze week nog was de Europese Unie niet te spreken over de begrafenis met militaire eer die de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic kreeg in Servië. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Er is kans op regen of buien, mogelijk met wat onweer. En tot 19 graden. Morgen veel bewolking, maar het blijft droog. We halen tot 21 graden dan.
2: Ik heb 5 seconden om mijn geel kleedje te vinden.
3: Komt goed, Camille, met je dressing op maat van Camber.
4: Studio Brussel.
5: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
6: Wekker XL.
5: Dries Leenaerts.
0: Of je nu zit voor het geld of niet, goede muziek krijg je sowieso. Geen zorgen. Dit uur hoor je Oasis, een live plaat van Fontaine's DC, maar nu eerst Coldplay.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: De Wekker XL.

0: Higher Power, goedemiddag. Het is iets over drie en we gaan weer wekker, hè?
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor
0: 900 euro
2: aan maaltijdboxen.
0: En er is maar één vraag die we ons tijdens dit spel elke minuut van de dag stellen en dat is...
3: Wie ben jij? Het is alsof ik jou al jaren
0: ken. Wie ben jij? Wie is die BV die hier zit in de studio? Maar er is ook Leentje uit Haaltert. Die is ook een beetje in de war met al die namen en al die BV's. Het is daar even te veel, want nu stuurt ze in de app Leentje uit Haaltert... Hey Noël, ik ben aan het werk en daardoor heb ik de laatste twee namen gemist die niet juist waren. Ken je deze nog? Groetjes, Leentje. En dan stuurt ze een paar minuten later... Oei, sorry, ik bedoel Neil. Het is Dries, Leentje. Het is Dries. Dat is nog maar 38 miljard keer in een jingle verschenen. Maar dat is allemaal oké. We zijn niet op zoek naar mijn naam. We zijn op zoek naar de naam van de wekker. XL, die kan je nog steeds sturen via de VRT Max-app over, laten we zeggen, 10 minuten mag je nog eens sturen.
2: Dries blijft non-stop radio maken.
1: Tot de wekker geraden wordt.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker. Brussel.
0: En als dat oké is, Leentje, of Lontje, of Lantje, ik weet niet wat was, mag ik dan alsjeblieft nog heel even doen alsof het toch volop aan het zomeren is. Met super subtropische temperaturen van jungle, someday, somewhere. Dank u wel.

0: write it. Regards.
1: Studio Brussel. Hi, this is Fontaines DC.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Voor dit spel, de Wekker XL, heb ik de afgelopen weken heel veel activiteiten geskipt. Ik kwam mijn energie sparen en dat komt nu goed van pas, maar ik heb toch spijt van één concert vorige week dat ik niet kon bijwonen. Dat is het van Fontaines DC hier op VRT voor een handjevol luisteraars die zo gelukkig waren dat ze erbij mochten zijn. Ik heb alleen maar superlatieven gehoord over dat optreden. Die frontman, dat moet blijkbaar één brok charisma zijn met X-Factor tot in de miljoenen. Die hebben nu al heel veel hits. Ik zag dit weekend zelfs een koppel dat trouwde op Fontaines DC. Dat is dus niet enkel voor de Ed Sheerans en de Frank Sinatra's weggelegd. Vanaf nu is Fontaines DC ook gewoon een openingsdans. Mag ik je daarom alsjeblieft meenemen naar live vorige week donderdag. Favorite, hier de showcase van Studio Brussel van Fontaines DC.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Dat is heel vriendelijk dat ik goed genoeg ben. Bevonden door Kids Krieg. Pascal uit Wevelgem zegt, ik denk dat de Wekker XL Dries zelf is. Dat zou een hele idiote oplossing zijn voor geldtekort. Maar het is niet mezelf, nee. De Wekker XL is absoluut iemand anders. Ik hoop dat dit spel toch redelijk snel gedaan is, want ik hoop vanavond nog naar de cinema te gaan. Want ik heb nog tickets voor de nieuwe documentaire van Oasis. Zometeen krijg je Champagne Supernova.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Het moment van de waarheid. Het is Rob Overonder en het is eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
3: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
4: Life is music.
5: This is Liam.
6: And this is Noel from Oasis.

0: is Champagne Supernova. Ik hoorde al mensen die blijten tijdens die documentaire over die broers Gallagher. De documentaire is vanaf vandaag in de cinema's te zien. Don't Look Back in Anger. Die volgt natuurlijk die tocht van die broers tijdens hun triomfantelijke ruïnietour.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Is de wekker.
0: Oh, ik dacht ermee weg te komen. Ik kan het woord reunie niet goed uitspreken. En op iets te weinig slaap lukt dat helemaal niet. Zwat, we zijn hier dus om te luisteren naar de Wekker XL. We zijn vanmorgen begonnen om 7:30. En nu, 8 uur later, luister je nog steeds naar de zoektocht naar de Wekker XL. We zijn aan het zoeken naar die ene BV die zich hier in die gigantische wekker heeft verstopt. Je kan zijn of haar silhouet zien als je meekijkt via de app van VRT Max. Karin stuurt mij een bericht. Dries, ik kan de lijst van de reeds opgesomen namen nergens terugvinden op VRT Max. O, jawel. In de VRT Max-app zie je het Studio Brussel paginaatje staan, ook op VRT Max. En dan zie je daar de Wekker XL staan. Je kan er niet naast kijken. Dan krijg je een hele lijst met genoemde namen. Daaronder vind je Chris Wouters, Meteor, Martijn Heijlen, Herman Brusselmans, Bokkie de Rapper, Lieve Scheire, Sven de Leijer en Jong Yellow. Dat zijn alle 9 namen die al niet meer hoeft te gokken, want ze zijn al gepasseerd. 9 keer een pineut op de radio, maar dus wel €900 aan maaltijdboxen.
3: Oh, lekker hoor.
0: Over 10 minuten spelen we. Nee, laten we zeggen over 2 minuten. Dat is beter. Je mag nu sturen via de app van VRT Max.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio.

0: Yeah, yeah. 50 Cent, Window Shopper. Iets over half vier. Goedemiddag.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Is de wekker.
0: Kom aan. We gaan er wat vaart achter zetten. 900 euro is een mooi eindbedrag, vind ik. Hou je gsm maar goed bij, want elk moment kan je opgebeld worden. Door onze computer, die doet heel hard zijn best. Hoor hem ronkelen. Oh, my. Windows 98. En het doet nog perfect wat het moet doen, want we hebben normaal gezien iemand aan de lijn. Goedemiddag, met wie?
3: Hallo, met Amber.
0: Hallo, dag Amber. Fijn dat je luistert naar de Wekker XL. Oh, en nog veel fijner dat je wil meespelen. Hoe zot is dit? Je bent live op de radio. Je mag voor heel Vlaanderen je naam zeggen zo meteen. Hoe zeker ben je van je stuk?
3: Vrij zeker. Maar ja, het kan natuurlijk fout zijn.
0: Zit je al lang op het spoor van je naam?
3: Ik heb al heel de dag dezelfde naam doorgestuurd, dat wel.
0: Oh, oké. Dan hoop ik het voor jou van harte. Wekker XL, laat nog eens van je horen. Daarmee moet je doen. Amber, wie is de Wekker XL?
3: Ik denk Steven van Herwegen.
0: Dat was met een klein kraakje, maar ik denk Steven van Herwegen, de presentator, gehoord hebben.
3: Ja.
0: Zit je al de hele dag mee te spelen? Luister toch eens fatsoenlijk, Amber. Nee, dat is een mopje. Goed gedaan. Nee, het is niet goed gedaan. Ben je teleurgesteld?

0: Rush herkenbaar. Ik zit er al 8 uur in en oh, ik krijg hier complimentjes naar mijn hoofd via de VRT Max-app. Caroline uit Torhout zegt: goedenamiddag Dries, je ziet er versleten uit. Nou, dankjewel Caroline. Ik daag je uit, Caroline, stuur een foto van jou na een werkdag van 8 uur. Dankjewel.
1: Voodoo Village. 11, 12 en 13 september in de mystieke bossen naast het kasteel van Humbeek. Met onder andere Oscar and the Wolf, Fausa, Nina Kravitz en me. Len Faki back-to-back met Quest, Young Marco en Frankie Rizzardo. Tickets en info, voodoovillage.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleeplife.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
12: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
6: Code Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
13: Yep, info op telenet.be.

0: Deze is speciaal voor jou, lieve wekker. Oh, wat zou ik toch zonder jou, wekker XL? Gewoon lekker thuis zitten waarschijnlijk.
1: Studio Brussel. De wekker XL houdt iedereen wakker.
0: En we hebben zo meteen, of zo net liever, een kaap overschreden. Want de 10e gok is binnen, een 10e fout antwoord in de zoektocht naar de wekker XL. Dat betekent dat we de kaap van 1000 euro hebben. Oh my god, wat een bedrag. 1000 euro aan maaltijd boksen. Pas op met dat vuurwerk, pas op. Ja, die mannen hier zijn wel crazy aan het gaan. Dus ja, 1000 euro. Ik wil graag de wekker XL bedanken. Ik wil graag mijn oma Rina bedanken, die daar straks langs kwam. Ik wil graag Jelle de Turk bedanken van Dress Like Boys. Ik wil graag Gunter D. bedanken. Ik wil graag iedereen via VRT Max bedanken. Goh, dat zal het zo wel zijn. Dankjewel om te luisteren. Dit was het einde. Een fijne namiddag. Nee, dat is niet waar. We doen door. Uiteraard. Ik heb nog Turnstile en Elton John klaarstaan. Seeing Stars.
1: De Wekker XL.
0: Een nieuwe versie van een bestaand nummer van Turnstile met Elton John op piano.

0: Het nieuws van 4.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Amai, de back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
6: Ah, hoor ik mijn naam?
5: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
6: Ik bouw slim op.
5: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
7: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
8: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
12: Zie het! Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
13: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
14: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
14: Maak nu een afspraak op carglass.be. Knaldi.
17: 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
20: Hey, het is al 4 uur. Goedemiddag.
21: VRT Nieuws
20: met Melina Verbeek.
22: In Ninove is een illegale sigarettenfabriek opgerold. In Ninove in Oost-Vlaanderen zijn de politie en douane vanmorgen binnengevallen in een illegale sigarettenfabriek. 11 mensen zijn daarbij opgepakt, 7 Oekraïners en 4 Polen. In het pand werden zo'n 1,3 miljoen illegale sigaretten per dag gemaakt en verpakt. Die waren bestemd voor ons land, maar ook voor Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar heeft de douane al 12 fabrieken van illegale sigaretten en roltabak ontmanteld. Evenveel als in het recordjaar 2024. Criminelen verdienen er veel geld mee, zegt Francis Adijns van de overheidsdienst Financiën.
23: Het is bijzonder lucratief en ja, België met zijn goede wegeninfrastructuur en de nabijheid vooral van de afzetmarkten, lucratieve afzetmarkten zijn het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maken dat België een hotspot is voor dat soort illegale activiteiten.
22: In Overasselt in Nederland heeft de politie verschillende vuurwapens gevonden die verstopt waren in de buurt van een basisschool. In Overasselt hebben vorige week tientallen gewapende mannen 's nachts de boerderij van een drugscrimineel bestormd. Ze schoten daarbij een bewaker dood, 2 politiemensen raakten gewond. Sindsdien zijn al meer dan 30 mensen aangehouden, bij wie ook 2 Belgen. Hoeveel wapens er nu gevonden zijn bij de school wil de politie niet zeggen. De Europese Commissie wil steden helpen om strenger op te treden tegen verhuurplatformen zoals Airbnb. Als in bepaalde wijken de druk op de woningmarkt te hoog is door een overaanbod aan Airbnb's, dan mogen lokale besturen verbieden dat daar nog woningen voor een korte termijn verhuurd worden. Want nu is het voor lokale inwoners soms onmogelijk om nog een betaalbaar huis of appartement te vinden, zegt Eurocommissaris Jorgensen.
0: We do see areas where there has been an increase in short-term rentals that has led to normal people being crowded out of their homes and to an increase in prices.
22: De lidstaten en het Europees Parlement moeten het plan van de commissie wel nog goedkeuren. En in Servië komen er vervroegde verkiezingen eind oktober. De Servische president Vučić heeft het parlement ontbonden. Vučić is een populistisch politicus die de afgelopen 12 jaar afwisselend president of premier was en veel macht naar zich toetrok. Ook nu wil hij opnieuw premier worden. Er komt veel protest tegen dat machtsbehoud en tegen de corruptie in het land. Deze week nog was de Europese Unie niet te spreken over de begrafenis met militaire eer die de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic kreeg in Servië. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er is ook kans op regen of buien, mogelijk met wat onweer en tot 19 graden. Morgen veel bewolking, maar het blijft wel droog en dan halen we tot 21 graden.
1: Ga van
19: wegenwerken
1: naar
19: rustig wat werken
1: met de trein.
21: Een goedemiddag. Het is 4 uur gepasseerd en op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 1 uur stil tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Berchem zijn 3 rijstroken afgesloten door een brandend voertuig. Maak er zeker een reddingsstrook. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen en de Waaslandhaven Noord en de Tijsmanstunnel. Denk ik, ja oké, we gaan er concentreren hier. In Antwerpen is ook op de Singel richting Zuid, richting de Amerikalei, een ongeval gebeurd ter hoogte van de Platijpoort. Het is ook file rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke, 40 minuten erbij. Op de E34 vanaf Melcelen, 25 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven, 15 minuten erbij. Ook op de E19 vanaf Kontich, 10 minuten file. En op de A12 vanaf Aartselaar nog 25 minuten. Op de E34 van Antwerpen naar Zelzaten is het uitkijken voor een defecte vrachtwagen aan de afrit Kemzeke. Dan nog op de buitenring rond Brussel, 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Strombeek. Door een ongeval op de linkerrijstrook. Tot slot, op de binnenring traag tussen Strombeek en Vilvoorde. Alsjeblieft traag blijven. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
24: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
25: Studio Brussel.
26: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
27: De Wekker XL.
26: Dries Leenaerts.
21: Soms heb ik het gevoel dat ik gewoon eens moet proberen. Kaat van Stralen, zit jij in de wekker?
28: Nee, ik ben het niet.
21: Oh, ik kom proberen, hè. Goedemiddag.

0: Ja, wie is hier nou de snackbar? Kou of ik?
1: Lekker broodje bak pauw.
2: De wekker is nog steeds niet geraden.
3: Je speelt dit uur voor...
4: 1000 euro!
3: Een maaltijdboxen.
1: Het werd plots 4 uur in deze zoektocht naar de bekende Vlaming die zich verschalkt in de Wekker XL. Iedereen mag meezoeken. Join the club. Zelfs je oma kan meezoeken naar de Wekker XL, zolang je oma een verbinding heeft met VRT Max. Die van mij heeft dat wel, want ze was daar straks hier op bezoek in de studio en ze had een cadeau mee. Ik hou mijn hart altijd vast als mijn oma een cadeau mee heeft, maar het was een prachtig cadeau. Luister even mee wat ze had voor mij.
5: Je weet dat ik voor al mijn kleinkinderen een kaars brand als ze iets speciaals moeten doen. En ik dacht, gisteren ben ik bij het paterke bij ons een kaars gaan halen voor hier.
1: Ah ja.
5: En die gaan we hier aansteken.
1: Is het de real deal?
5: De real deal, echt paterke van Hasselt.
1: Een echt paterke hier op mijn bureau, brandend. Ik hoop dat het mij zeer veel geluk zal brengen, maar vooral ook jullie geluk zal brengen in de zoektocht naar de Wekker 1000 euro ondertussen al. Ik kreeg daar straks ook bezoek van een van mijn idolen uit de playlist van Studio Brussel, Jelle den Turk van Dressed Like Boys. Hij is hier achter mijn piano gekropen om samen een muzikaal eerbetoon te brengen aan de Wekker. En ik ben daar nog steeds niet goed van. Dat klonk zo.
6: Dit is onze oog.

0: Nee.
1: Wow! Dit moment gaan we onmogelijk nog overtreffen. Je hoort het al, je komt niet tekort tijdens de zoektocht naar de wekker. Straks mijn lievelingslied van Billie Eilish. Ik verklap nog niets. Maar eerst Baloo Brigada met vrij toepasselijk Bad Head. Kijk mee via de VRT Max app als je wilt controleren of het klopt.

0: On My Mind, Aniek uit Opklabeek stuurt een bericht. Wat een mindfuck om jouw stem de hele dag te horen. Het is al bijna avond. Zometeen heb ik een plaatje om de namiddagdip een beetje te verzachten. Ik zou zelfs zeggen wederzacht te verzachten van Billie Eilish. Maar eerst krijg ik in mijn oortje dat er weer bezoek hier in de studio aanwezig zou zijn of nu zou komen. Hallo daar, wie belt er aan mijn deur? Goedemiddag allemaal. En sorry dat ik jullie show nu aan het kapen ben.
1: Ja, hallo. Hoe lang duurt dat hier?
2: Wij dachten eigenlijk ook, het is 4 uur. Onze biologische klok die tikt. Wij moeten nu radio maken en dan zitten we hier. Niks te doen.
0: Ja, sorry dat ik het zo lang rek, maar het is eigenlijk niet mijn schuld. Ik heb er niks mee te maken.
1: Wie dan?
0: Ja, alle luisteraars, omdat die zo echt aan het gokken zijn. Dat is niet waar.
2: Hoe is het al geweest, Tries?
0: Fantastisch geweest, maar blijf even hangen, want Billie Eilish komt eraan. Is dat goed?
2: Ja, zeker.
3: Simple Plan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simple Plan live. Samen met Studio Brussel.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja! Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja. Maar ja.
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
6: Ja.
5: Maar ja.
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
9: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
10: Renault. Hey, it's Billie Eilish and you're listening.

0: Tine uit Maaldegem stuurt. Dries, goed bezig. Al hoop ik voor jou dat de wekker ASAP geraden wordt. Ik hoop dat ook, Tine. Ik hoop het ook. Het zou heel mooi zijn. 1000 euro. Non-antibode. Dat is toch mooi?
1: Dat is toch wel mooi. En wij hopen ook dat die rap geraden wordt. Hè?
2: Ja, dan kunnen we eindelijk terug gewoon onze job uitoefenen.
0: Sorry.
3: Studio Brussel. De wekker XL. Is de wekker.
0: Ja, het is not in my hands. It's beyond my hands. Dus maar, ik kan daar niks aan doen.
1: Eigenlijk is dat misschien ook even chillen, hè?
2: Voor ons?
1: We hebben eigenlijk een beetje congé payé.
0: Is dat payé bij jullie?
2: Nee, wij zijn contractueel verplicht om hier tot 6 uur te blijven.
1: Ah, ja?
2: Dus dan kunnen we ons beter wat nuttig maken en jou eens een bezoekje brengen.
0: Dat is heel fijn, dankjewel. We gaan al direct spelen, dus jullie komen op het exact juiste moment.
2: Gaan we nu spelen?
0: Nee, over 5 minuten hoor je de wekker. Maar nu ga ik iedereen dan warm maken, zoals dat heet. Lekker warm maken en de vingers wrijven. Want over 5 minuten gaat je wekker. En dan kan je nu al sturen in de app van VRT Max. En Thibaut, je hebt hier ook 4 jaar lang het wekkerspel gespeeld.
2: Ja.
0: Hoe doen mensen dat?
2: Heel slecht.
0: Nee, ik bedoel...
2: Door het helemaal niet te raden, uren en dagen aan een stuk.
0: Ik heb het over de praktische kant van de VRT Max-app.
2: Oké. Okay,
0: maar fijn dat je ongezout hebt meegenomen over
2: en ik ben uit. En ik ben uitgeslapen, Dries.
0: Canceld.
2: Nee, je gaat naar VRT Max en dan zo het Studio Brussel-kanaal. En dan kan je daar sturen vanaf het moment dat jij een go geeft, hè, Dries.
0: En die go mag je dan nu geven?
2: Ik denk het wel.
1: Let's fucking go.
3: Wie is de wekker?
4: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
3: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
4: Studio Brussel.

0: geen idee of het door Amelie Lens en Argel is, maar met een bloedsuikerspiegel, hoe zeg je dat, is aan het pieken. Aan het pieken.
1: Oppassen, hè, Dries.
2: Studio Brussel. De Wekker XL.
3: Wie is de wekker?
0: Dat komt ook omdat 16:30 is. Dat betekent dat we voor een 1, 2, 3, 4, 5, 11e keer al zoeken naar de wekker XL. Ben ik juist aan het rekenen, Thibaut en Donna?
4: Je vraagt dit aan wiskundewonders, jongen. Oh.
1: Ik heb geen flauw idee, maar ik heb al wel gezien dat er heel veel namen gegokt zijn vandaag. Jij bent al 9 uur bezig, als ik kijk naar de klok achter jou op het scherm. Dus het mag wel eens gaan gebeuren, denk ik dan.
0: Dat vind ik ook, dat vind ik ook. We spelen dus mee voor 1000 euro aan maaltijdboxen. Alle gegokte namen kan je vinden op 14 Max, als je dat even kwijt bent. Die app waarin je net gestuurd hebt, dat is allemaal prima om mee te volgen via de stream van 14 Max. Daar zie je de wekker ook zitten. Die zal nu eens even zwaaien, het silhouet van de wekker.
4: Oeh.
0: Toch spannend, hè? Daar flappert van alles mee. Dat zal een trui zijn.
1: Hij heeft een rechterhand. Ja. Dus dat is al een tip die je krijgt van ons. En een linkerhand.
0: We kunnen al veel uitsluiten. Dankjewel, Thibaut. En dan komen we tot het moment van de waarheid.
4: Oh.
0: Een goede, goede middag. Met wie spreek ik?
5: Hallo, ik spreek met Manon Meert.
0: Dag Manon, met een N van achter. Hoor ik dat goed?
5: Ja, dat klopt.
0: Vind ik altijd heel bijzonder. Je bent waarschijnlijk ook een luisteraar van Nonna en Thibaut, die hier ook in de studio aanwezig zijn, want je bent wakker op dit uur. Ken jij Manon, Nonna en Thibaut?
4: Manon, luister jij soms naar ons?
5: Ja, ik luister vaak op het werk. Ik ken het wel.
1: Manon, je mag ook even toegeven dat je vooral veel knaken wilt winnen door de wekker zo meteen juist te raden, hè?
5: Ja.
0: En dat zijn dan, om specifiek te zijn, 1000 knaken voor Manon met een N. Goed luisteren, Manon, want wekker, wekker, wekker, laat je nog eens horen. Live en rechtstreeks vanuit Brussel was dat de Wekker XL, te ontmaskeren door Manon met een N. Wie is de wekker?
5: Ik denk dat het Xander de Rijke is.
4: Dat zou zot zijn.
0: Manon. Manon. Dat is niet juist.
4: Ah.
0: Maar ik geef je eerlijk mee, dit was mijn hoofdverdachte.
4: Echt?
0: Ik zit ook nu in zak en as.
1: Maar hadden we echt gedacht dat we Xander de Rijke dagen aan een stuk in zo'n wekkerding konden steken? Nee, toch?
0: Ik had misschien gedacht aan veel geld of ik weet het niet. We hadden een exclusive meet and greet met een van de dinosaurus van Jurassic Park. Ik weet niet wat we beloofd hebben. Ik dacht, Studio Brussel, hij is hier geweest bij Eva aan presenteren. Het zou heel grappig
1: Tuurlijk.
0: Zijn.
1: Tuurlijk. Maar Manon met een N wel goed gegokt, vind ik. Dat wel.
5: Ja.
0: Dankzij jou spelen we over een uur voor 1100 euro. Dankjewel.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: een boodschap van algemeen nut. De wekker XL is net vertrokken naar het toilet. De bekende Vlaming is aan het pipi doen. Of iets anders.
1: De zee, slagader van deze planeet. Speeltuin van de surfers. Maar ook de grootste afvalberg ter wereld. Studio Brussel en Eneco strijden samen met 18 Belgische en Nederlandse surfclubs tegen de steeds groter wordende golfplastic. Zondag ruimen Studio Brussel en Eneco samen met de surfers het strand op. Doe mee in Oostuinkerken of in een van de 18 andere deelnemende locaties. Schrijf je in via enecocleanbeachclub.be. Samen houden we onze stranden proper.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
4: Drie avocados voor 3 euro? Dat wordt

0: lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
2: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
0: Debat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: The Strokes' Brooklyn Bridge to Chorus is een van de eerste platen die ik hier aankondigde op Studio Brussel. En kijk, na 9 uur radio maken kan ik nog steeds uitspreken. Brooklyn Bridge to Chorus.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: Een hele goede middag nog steeds. Nona en Thibaut zonder Thibaut.
2: Ja, ik ben mijn vriendje kwijt, want Dries die staat hier in de keuken.
0: Oh, amai. Wacht, in de keuken die...
2: Thibaut, kom eens af. Oei. Met een zoete aardappel die...
3: Ik heb een mes mee.
2: Ja.
3: Gevaarlijk, maar ook met een zoete patat aan.
0: Oh, wat is dit? Wat is het plan? Ik ben niet op de hoogte van dit culinaire avontuur.
2: Ja, Dries, jij moet toch eten natuurlijk. Jij zit hier al meer dan 9 uur in deze studio.
3: Ja.
2: Het is ondertussen, hoe laat is het? 4:15? Begint jouw maag niet een beetje te grommen?
3: Om laat eet je anders?
0: Ja, rond inderdaad 5:30 wel, dat klopt.
3: 5:30 staan we gegeten op tafel. Dus. En waar ik graag gaat is iets met zoete patatten.
0: Maar kunnen jullie goed koken?
3: Wel, ik denk op dat vlak gaan we heel eerlijk moeten zijn. Ik denk dat ze van alle collega's hier op de werkvloer de twee mensen hebben gekozen met de minste ervaring of kunde in een keuken.
2: Ja.
3: Maar wij kunnen alleen beloven dat we ons uiterste best doen.
0: Maar heb ik dan nog inspraak in hetgeen wat we gaan eten? Of is dat ook allemaal aan jullie?
3: Sowieso iets met zoete patatten.
0: Zoete patatten, oké, dat lust ik niet.
3: Jawel, toch?
0: Jawel, maar niet te veel. Ik heb er ooit eens heel lang van wakker geleden. Echt een nacht lang indigesten bijna gehad door de zoete patat.
3: Maar dan hebben we een klein probleempje, want we hebben doorgekregen dat jij zoete aardappelpuree, dat jouw favoriete gerecht is.
0: Ik weet niet welke prankster dat heeft doorgegeven, maar dat is absoluut niet zo. Het zal wel smaken. Als het met liefde gemaakt is door Nona Thibaut, heel graag.
3: Er is één ding dat ik nog relatief goed kan als puree maken. Dus ik ga ervoor zorgen dat dit een puree is waar je geen scheiterij van krijgt.
0: Dat is heel fijn en heel vriendelijk. Ah, hier krijg een berichtje van Marissa uit Antwerpen. Goeiedag, zegt hij. Oh, jij bent nog bezig. Ik kan overdag geen radio beluisteren, dus ik schrik me een hoedje. Marissa, ik ben er nog en we zijn zelfs met 3 nu. Hoe leuk.
3: Hey, Marissa.

0: Wie krijg ik nog mee?
1: Kom op! Kom op!
0: Studio Brussel verandert hier ook even in Jan TV. Als je meekijkt via VRT Max, dan zie je hoe Nona en Thibault die staan te keuken, te koken in een keuken naast de studio. En die kunnen alle twee niet koken. Interessant detail. Zullen mij voeden in mijn 9 uur lange zoektocht naar de wekker XL?

0: die Drake en Rihanna work wel nog op punt zijn gekruid, want het gerecht dat Nona en Thibaut voor mij aan het maken zijn, ik heb er heel weinig vertrouwen in. Zometeen.
1: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
6: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
9: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
8: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
0: Het is 5:00, fijn dat je luistert.
14: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
15: In Ninove is een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. In Ninove in Oost-Vlaanderen zijn de politie en douane vanmorgen binnengevallen in een illegale sigarettenfabriek. 11 mensen zijn daarbij opgepakt, 7 Oekraïners en 4 Polen. In het pand werden zo'n 1,3 miljoen illegale sigaretten per dag gemaakt en verpakt. Die waren bestemd voor ons land, maar ook voor Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Het is al de 12e illegale tabaksfabriek die dit jaar werd opgerold. Criminelen verdienen er veel geld mee, zegt Francis Adijns van de overheidsdienst Financiën.
16: Het is bijzonder lucratief en ja, België met zijn goede wegeninfrastructuur en de nabijheid vooral van de afzetmarkten, lucratieve afzetmarkten zijn het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maken dat België een hotspot is voor dat soort illegale activiteiten.
15: In het centrum van Antwerpen zijn 2 speedpedelecs op elkaar gebotst. Een van de bestuurders, een man van 52, is daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. De politie zegt dat er aanwijzingen zijn dat ook de bestuurder van een e-step betrokken was bij het ongeval, maar die is niet ter plaatse gevonden. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het is voor ons land nog wat duurder geworden om te lenen. De rente die de overheid betaalt op geld dat het leent voor 10 jaar is gestegen tot boven de 4%. Dat is de hoogste rente op die termijn in 14 jaar tijd. Dat is opnieuw slecht nieuws voor de begroting, want het tekort is al groot, zegt Sisse Michiels van onze politieke redactie.
17: Om het gat in de begroting te vullen moet de overheid geld lenen. En de rente die ze op die leningen betaalt, die is al een tijdje aan het stijgen en klimt nu dus voor het eerst sinds heel lang boven de 4%. Dat betekent dat ons land de komende jaren veel meer zal moeten uitgeven aan rente. Miljarden euro's extra in vergelijking met nu. Terug controle krijgen over dat enorme begrotingstekort wordt dus nog een beetje moeilijker.
15: In Overasselt in Nederland heeft de politie verschillende vuurwapens gevonden die verstopt waren in de buurt van een basisschool. In Overasselt hebben vorige week tientallen gewapende mannen 's nachts de boerderij van een drugscrimineel bestormd. Ze schoten daarbij een bewaker dood, 2 politiemensen raakten gewond. Sindsdien zijn meer dan 30 mensen aangehouden, ook 2 Belgen. Hoeveel wapens er nu gevonden zijn bij de school wil de politie niet zeggen. En de Europese Unie geeft voor bijna 115 miljoen euro noodhulp aan Spanje om de migrantencrisis in de Spaanse stad Ceuta in Noord-Afrika onder controle te krijgen. Eind juli staken tienduizenden migranten de grens over naar de enclave Ceuta vanuit Marokko. De burgemeester van Ceuta was gisteren in Brussel om Europese steun te vragen en ook de Spaanse overheid had er al om gevraagd. Het Europese geld moet Ceuta helpen om de duizenden migranten die er nu nog zijn te kunnen screenen en eventueel terug te sturen. Daarnaast mag het geld ook gebruikt worden om de grens beter te beveiligen. Vanavond nog kans op een bui, vooral in het noorden. In de loop van de nacht droog met kans op mist. Minima tussen 3 en 12 graden. Morgen droog, maar bewolkt en tot 21 graden dan.
13: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
0: Terwijl we zoeken naar die Wekker XL, is het ondertussen 203 kilometer file rijden op de Vlaamse snelwegen. Ik lees even voor. Op de Antwerpse ring 1 uur extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 10 minuten tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmans-tunnel. In Antwerpen is de single richting Zuid. Richting de Amerikalei een ongeval gebeurd ter hoogte van de Platijnpoort. Dan is het nog file rijden naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Kruijbeke, 3 kwartier om precies te zijn. E34 vanaf Melcelen ook 3 kwartier. Op de A12 vanaf Melcelenhaven is het 30 minuten file rijden. Op de E19 vanaf Kontich 25 minuten. Op de A12 vanaf Aartselaar 30 minuten. Dan gaan we naar Knokke. Op de E34 richting Knokke verlies je 15 minuten tussen Melcelen en Bever door een ongeval met een vrachtwagen op de linkerrijstrook. Oppassen daar. Op de buitenring rond Brussel is het nog een half uurtje filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring traag tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Heb ik even chance dat ik daarin moet zijn, want ik zit hier nog. In Haaltert is de expressweg richting Nienhoven versperd door een ongeval ter hoogte van de Eigenstraat. Je moet er over de pechstrook. Er staat ook een kwartier file daar in Haaltert. Dan op andere plaatsen zijn er eigenlijk niet echt benoemenswaardige vertragingen.
14: Ik heb 5 seconden om mijn geel kleedje te vinden.
18: Komt goed, Camille, met je dressing op maat van Camber.
19: Studio Brussel.
20: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de Wekker te raden en te winnen.
21: De Wekker XL.
20: Dries Leenaerts.
0: Niemand weet hoe die Wekker XL heet. Hou je klaar, want over een half uur al spelen we opnieuw voor 1100 euro.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
20: De Wekker XL.

0: The Chemical Brothers en Q-Tip.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
0: Nee, het.
2: Je speelt dit uur voor...
0: 1100!
2: Aan maaltijdboxen.
0: Dat moest dus 1100 euro zijn, geen 1100 maaltijdboxen. Dat zou crazy zijn, geen mens die het kan stockeren. Nona en Thibault, de vrienden die normaal gezien op dit uur een show maken, die heb ik een beetje moeten verbannen uit de studio. Maar ze zijn wel aan het koken geslagen, heel fijn. Nona en Thibault, lukt het een beetje daar in de keuken?
3: Dries, ik moet eerlijk toegeven dat ik op dit moment niet heel veel meer aan het doen ben. Ik heb hier champignonnetjes gesneden voor jou.
0: Ah, maar dat is heel belangrijk, Nona. Eén iemand moet koken en de andere moet zo'n beetje zo de passenger princess van de keuken zijn. Zo de playlist beheren en zo wat vibes geven.
3: Ah, wel, dat ben ik op dat moment. Thibault is heel goed bezig.
0: Heel goed. Ik krijg ook een bericht, Nona en Thibault, van Joris de Winter. Want jullie spreken daarnet over zoete aardappel. Dit is blijkbaar helemaal niet juist. Het is bataat, de juiste benaming.
4: Een zoete bataat. Ja, het is
0: nee, bataat. Met een B.
4: Nee, maar wij zeggen zoete pataten.
0: Ah, in de camper, ja.
4: Maar Dries, het is ook niet alleen met een zoete pataat. Het is ook met iets anders. Ik ga het al even laten horen, want ik houd de micro nu in een niet zo handige positie. Luister goed.
0: Oh, amai, ASMR.
4: Is dit een vinylplaat die opgelegd wordt of is dit spek? Dries, jij mag kiezen.
0: Ik hoop heel hard op een vinylplaat. Maar ik vrees dat het is voor lekker spek. Nee, heel lekker. Dat was trouwens een quiz die ik ooit heb gespeeld. Is het spek of regen? Wist je trouwens, Thibault, dat ze in films in Hollywood vaak het geluid van spek gebruiken om regen na te bootsen?
4: Kijk, en zo heb ik ook iets bijgeleerd. En zo ga ik ook bijleren hoe ik dit gerecht tot een goed einde ga proberen.
0: Zullen we in het midden van de regen naar Blondie gaan?
4: Ja, ik kom met de regen,
0: Oh, heeft iemand een paraplu? Want mijn heart of glass

ze uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet. Die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry's.

0: vrouw zijn.
1: En ik kreeg plots een ingeving. Dat is nu echt een figuur die ik hier 100% zie zitten in die wekker, Kaat van Stralen. We denken allemaal, ja, het is een man. Maar wie zegt dat een man is? Kaat van Stralen, die kan veel met haar stem, die kan schreeuwen, die kan roepen. Ik zou het ook een enorme appreciatie vinden. Of een enorme, hoe zeg je het, ja? Ik zou het fantastisch vinden moesten ze iemand als Kaat van ADHD Stralen daarin hebben gestoken. Misschien moet ik iets vragen. Kaat, ben jij de wekker XL?
2: Nee, ik ben het niet.
1: Ah, ja. Kom maar proberen. My body isn't ready. Zingt somber in zijn meesterhit. Nu al een wereldhit.

0: toont u dan een fantastische outfit somber op de mainstage van Pukkelpop. En hij komt snel terug naar ons land. AFAS Doom staat gepland voor 16 mei. You Are The Reason Tour. Weet je waar ik heel erg naar uitkijk? Naar het eten dat Nona en Thibaut voor mij aan het klaarmaken zijn. En naar deze Oens Anthem Classic. Over 2 minuten. No role models and
1: I'm here right now. J. Cole is helemaal terug. Op zaterdag 17 oktober staat de rapper in de AFAS Doom...

0: Don't miss this. Samen met Studio Brussel.
1: Leontis. Welke formaliteiten als starter?
2: Formeel mag altijd.
3: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
4: Hallo? Kan ik bij u notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk.
1: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: Helaas kan je niet ruiken hoe goed het hier ruikt, want Nona en Thibaut zijn voor mij een avondmaal aan het klaarmaken. Dank u wel, Nona en Thibaut. Wie meekijkt via VRT Max ziet de wekker. Ik zal hier trouwens nog steeds zitten in die gigantische paarse wekker in de studio. Af en toe zwaaitjes, hallo. Je ziet dat hij of zij ook al 10 uur lang aan het zitten is, aan het postuur te zien. Ook interessant, want je ziet op welke muziek die bekende Vlaming meeknikt. Dan doet hij zo'n beetje op en neer knikken, viben op bepaalde muziek. Dua Lipa ging er goed. Stevie Wonder viel ook in de smaak. En nu zie ik dat Paul en Frits Kalkbrenner ook best al goed gaat, ja?
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Het is dus al sowieso niet Jelle Kleijmans, want die heeft ooit eens in een interview gezegd dat hij totaal niet te vinden is voor de stofzuigermuziek dat Oens anthems voor hem zijn. Zwart, we wijken af. Jelle Kleijmans, ik denk het niet. Maar alles kan nog. Het is aan jullie om te raden. Voor 1100 euro aan maaltijdboxen spelen we de wekker over 3 minuten. Als je wil meespelen, luister goed. Want er is maar 1 manier. De VRT Max app. Dat is de app waar alles gebeurt. Als je dat nog niet door had, download die app en stuur je wekkerverdacht daarin. Samen met je telefoonnummer. Dat mag vanaf nu.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: Hey, nothing better than this, Kasabian. Het is exact 6:30.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Deze Mexican standoff tussen de onbekende, bekende Vlaming en mezelf duurt ondertussen al 10 uur lang. En ik zou graag mijn bed zien, nog voor het donker wordt. Want morgen vroeg verwacht Eva Droom mij in de ochtendshow hier op Studio Brussel. Alleen jullie kunnen mij en die Wekker XL uit onze lijden verlossen. Het is weer zover, we gaan horen wat hij te zeggen heeft. Ja, ik vermoed dat het weer hetzelfde deuntje gaat zijn, waarschijnlijk. En jij mag raden voor 1100 euro. 1100 euro aan heerlijk eten. Ah, en ik ruik het eten als ik het zeg. Of is het Nona en Thibaut die voor mij aan het koken zijn? Lukt het nog, Nona en Thibaut?
3: Ja, ze!
0: Alright.
3: We zijn klaar!
0: Komt helemaal goed. Kempische kruiden erbij. Maar we zijn hier om te spelen. Hallo, met wie spreek ik? Ja, hallo. Ah, dat is fijn, dat mag ik zelf eens gokken, hoop ik. Ah, wacht, hè. Ja, ik moet hier natuurlijk de telefoon opzetten. Ja, hallo, met u spreek ik. Sorry, ja.
4: Hallo, met Hendrik.
0: Ah, Hendrik. Ja, vergeef mij. Mijn vingers zijn na 10 uur niet meer zo vlot als vanmorgen om 7:30. Maar ik ben wel blij dat ik je hoor. Hendrik, wat ben je momenteel aan het doen?
4: We zijn net aan het eten, eigenlijk.
0: Oh, lekker. Wat ben je aan het eten?
4: Ja. Kipcurry.
0: Oh, heerlijk.
4: Altijd goed.
0: Een van mijn lievelingsgerechten. Ik zou geld geven om nu geen bataat te moeten eten die door twee klunchjes in de keuken gemaakt worden. Nee, heel veel liefde voor Nona en Thibaut. Hendrik, je weet waarom we hier zijn. Je bent uitgekozen tussen best veel mensen als ik de app van VRT Max even bekijk. En het is nu aan jou. Hendrik, luister goed, want Wekker laat nog eens van je horen. Hendrik, wie is de Wekker?
4: Ja. Wij denken Karel Meesters.
0: Wie is wij?
4: Het was eigenlijk mijn vrouw die het bedacht heeft.
0: Karel Meesters. Het zal toch niet waar zijn?
4: Nee. Oh, dat kan niet. Dat is zeker.
0: Ik ben vrij zeker. Ik wou dat ik kon zeggen, ja, kom maar uit je wekker, Karel Meesters. Maar het is niet Karel Meesters. Hoe zeker was je van je stuk? Hoe komt dat het misgelopen is?
4: Ja, we waren toch 95% zeker. Maar we zaten toch op een fout spoor, helaas.
0: Je hebt geen 1100 euro, maar wel een heerlijke kipcurry. Dankjewel.
1: Weet jij wel wie de Wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Vrienden, mag er een tandje bij? Mag er een tandje bij, vroeg ik.

0: eerlijk zijn, banners, someone to you. Als ik honger krijg, dan word ik een monster. Dan begin ik zo van... Ik wil eten.
1: Werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be.

0: Amber Live, samen met Studio Brussel.
1: Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
3: oh,
4: op conference peren en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
6: DSM Keukens.
5: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Oh, daar liggen die propdozen nu weer.
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan.

0: Ik wil Rammstein. En als het niet stoort, ga ik iets stiller praten, want ik heb maandenlang geleden gereserveerd bij een heel chic restaurant waar ik nu zit. Chez Noe en Thibaut. En dat is hier echt mega exclusief. Posh eten en de best aangepaste wijnen. En ik zit hier al toch wel dikke 20 minuten te wachten op mijn eten. Maar als het... Ja, daar komen ze. Ja, daar komen ze toch wel. De chefs. Nona en Thibaut. Is het eten klaar?
1: Een bordje speciaal voor jou, Dries.
2: Ja, de presentatie is niet super top. Ik heb er ook 2 bananen bij opgelegd. Kommetje dat op het bord staat, blijft staan. Ik heb er ook een citroenschil niet nodig. Dat gooi je zo meteen weg. Maar het gaat over de smaak, hè, Dries. Dus ik ga je het bordje komen brengen.
0: Mag ik beschrijven wat ik zie? Dit is het zieligste bordje ooit. Maar wel met heel veel liefde. Mag ik jullie omhelzing geven?
1: Ja, Thibaut heeft zijn best gedaan met de puree. Maar ja, als je goed kijkt, dan... Zie je het misschien een beetje drijven?
0: Is er iets mislukt?
1: In melk.
0: Ah ja, er stond een scheutje melk, dat werd een bus.
2: Ja, dus Jeroen Meus is grote fan van heel veel boter. Ik denk altijd met een klein beetje melk kan het.
0: Oei. Maya.
1: Jij trekt een gezicht alsof dat ofwel het beste is dat je ooit hebt gegeten, ofwel het omgekeerde.
2: Wees eerlijk.
0: Ik weet niet goed, maar ik moet voelen. Welke ingrediënten zitten erin?
2: Ja, het is dus zoete aardappelpuree. Zonder boter, maar met een klein beetje melk. Iets te veel melk. Ja. En dan zijn het champignonnetjes die we gebakken hebben met wat speksjes.
0: Ja.
2: En dan heb ik misschien alle kruiden die er lagen er ook.
0: Ah ja, en die teenkaas hier van boven, wat is dit dan? Zo? Dat...
2: Teenkaas?
0: Ja, dit hier, dat flubberig.
2: Ja, Nona, jij hebt ene keer in de potten geroerd.
1: Bedoel je die citroenschil? Nee. Die boos, hè?
2: Het is goed.
1: Laten we er een stukje citroenschil bij doen, want dat is mooi voor de garnering.
0: Bedankt
1: daar niks mee te maken.
0: Bedankt om mij te voeden, Nona en Thibaut.
2: Het is toch lekker, heel,
1: ja, maar, heel... Wat geef je het op 10?
0: Een 7 op 10.
1: Ja.
2: Vind ik nog goed.
0: Dat is mooi.
1: Ik vind dat een beetje ondankbaar.
0: Wel een belangrijke vraag. Gaat de wekker XL ook gevoed worden met dit eten? Want als wij alle 2 uitvallen, dan hebben we geen spel meer.
2: Ik denk dat wel, hè?
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik vind dat je heel weinig vertrouwen in ons hebt, Dries.
0: Ja, maar jullie kondigen jullie zelf aan als de grootste keukenklunzen en dan moet ik doen alsof het lekker is, of wat?
2: Ik vind dat we hier te maken hebben met iemand die 2 zakken genoemd kan worden, want je hebt gezegd, het ziet er niet uit, Nona, en nu verwacht je dat Dries het super lekker vindt?
0: Ja, maar ik moet toch eerlijk zijn op de radio hier? Ik
2: zit
0: hier voor dikke 10 euro radio te maken en wat krijg ik hier? Een brei van ik weet niet wat, melk en poeder en kruiden?
2: Ik heb geproefd en ik denk dat kindermonden kan voeden en dat die dan genoeg vitamine hebben om al hun hobby's uit te oefenen.
0: Ik ben heel benieuwd waar jij die kinderen gaat vinden, maar bedankt, Nona en Thibaut.
2: Alsjeblieft.

The Wire Heim. Dat is zo'n nummer om naakt op te dansen. In een keukenschort of zo. Wat zeg ik allemaal? Muziek!

0: people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zullen de militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws,
8: je hoeft niet
7: helemaal
8: te wachten
7: helder.
8: Op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
10: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
11: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
10: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
13: Krevel.
14: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
13: Krevel. Leef beter.
15: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
16: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
17: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
18: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
21: 6:00, goedemiddag.
22: VRT Nieuws.
21: Melina Verbeek.
23: De rechtbank van Leuven heeft een groot tekort aan rechters. Er is te weinig geld voor nieuw personeel en de procedure om mensen aan te nemen duurt te lang. Dat betekent dat de rechtbank veel minder dossiers kan behandelen en dat rechtszaken flink vertraging oplopen. De voorzitter van de rechtbank van Leuven vertelt wat er nodig is.
24: Meer rechters uiteraard. Gelukkig loopt er nu een vacature en wij hopen nog om in de nabije toekomst nog een bijkomende vacature te hebben. En daarnaast gaan wij ook zoveel mogelijk inspanningen leveren om rechtszoekenden naar de bemiddeling toe te werken. Zowel in burgerlijke zaken, familiezaken, proberen wij toch dat men open staat om met elkaar nog verder te praten.
23: In Antwerpen is een man van 52 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat twee speedpedelecs op elkaar waren gebotst. Ook de andere bestuurder van de speedpedelec raakte gewond. De politie zegt dat er mogelijk ook een e-step-bestuurder betrokken was bij het ongeval, maar die is niet ter plaatse gevonden. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Influencer Average Rob heeft in enkele uren tijd €1 miljoen ingezameld voor de uitbreiding van zijn frituurketen. Voor die investering wilde Average Rob geld lenen bij het publiek, een crowdlending. Hij mikte op €500.000, maar dat werd al snel 1 miljoen. Zo'n crowdlending houdt wel risico's in. Als investeerder kan je je geld deels of helemaal verliezen. Het is voor ons land nog wat duurder geworden om te lenen. De rente die de overheid betaalt op geld dat het leent voor 10 jaar is gestegen tot boven de 4%. Dat is de hoogste rente op die termijn in 14 jaar tijd. Dat is opnieuw slecht nieuws voor de begroting en de gesprekken daarover, want het tekort is al groot, zegt Sisse Michiels van onze politieke redactie.
25: Om het gat in de begroting te vullen moet de overheid geld lenen. En de rente die ze op die leningen betaalt, die is al een tijdje aan het stijgen en klimt nu dus voor het eerst sinds heel lang boven de 4%. Dat betekent dat ons land de komende jaren veel meer zal moeten uitgeven aan rente. Miljarden euro's extra in vergelijking met nu. Terug controle krijgen over dat enorme begrotingstekort wordt dus nog een beetje moeilijker.
23: Ook de Vlaamse regering is begonnen aan de begrotingsgesprekken. Op dit moment zit minister-president Matthias Diependalen samen met zijn topministers. Voor het over extra besparingen of nieuwe belastingen kan gaan, moeten ze nu eerst bepalen hoe groot de besparingen in totaal zal zijn. En in het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan de 17e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jordi Meus. Brennan, een ploegmaat van Wout van Aert, wint zo al voor de 5e keer een rit in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond kan er nog een bui vallen, vooral in het noorden. In de loop van de nacht droog met kans op mist, minima tussen 3 en 12 graden. Morgen meestal bewolkt, maar droog en tot 21 graden dan.
0: Ga van...
2: kijkfile.
0: Naar...
2: Zerikje, kijk eens, hè.
0: Met de trein.
3: Een hele goede avond. Ik hoop dat je niet te lang vaststaat. Als je ergens in de file staat, is 146, 76 kilometer zelfs ondertussen op de Antwerpsring. 50 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen is ook de single richting Zuid, richting de Amerika-Lei, een ongeval ter hoogte van de Platijnpoort. File rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke, 40 minuten erbij. Op de E34 vanaf Melcelen, 40 minuten. Op de A12 zijn er ook nog 25 vanaf Antwerpenhaven. Op de E19 in Brecht, door een ongeval, is de linker rijstrook daar versperd. Op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuutjes file. Op de E19 vanaf Kontich nog een kwartier erbij. En de pineuten in Aartselaar op de A12 krijgen nog eens een half uur cadeau. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 15 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen zijn er enkel kleine vertragingen.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Studio Brussel.
20: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
5: De wekker XL.
20: Dries Leenaerts.
3: We duiken vlotjes de avond in het 11e uur van dit radiospel. Als je meespeelt, laat iets weten via de app van VRT Max. Ik lees alles. Yo!

0: Gonna Be My Girl, Jet. Goedenavond, het is 8 na 6.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
0: Nee!
2: Je speelt dit uur voor...
0: €1200.
2: Kan altijd boksen.
0: Dat is al een serieus bedrag. Vanmorgen om 7:30 begon dit spel. Dan zijn we met z'n allen beginnen zoeken naar de identiteit van de wekker XL. Die zit er ondertussen. Kijk recht in mijn ogen. Met enkel één stukje melkglas tussenin. Dus je ziet enkel een silhouet als je meekijkt via VRT Max. Jullie hebben al heel wat namen gegokt. Katrien stuurt hier een bericht in de app van VRT Max. Waar vind ik de lijst met de namen die reeds geraden zijn? Katrien, die vraag krijgen we vaak. Je kan die vinden bij Studio Brussel op VRT Max. Maar geen paniek, ik heb hier een overzichtje gemaakt. Luister goed, deze namen zijn het alvast niet.
3: Dries Wouters. Dat is met de jongens, toch?
4: Ik denk Martijn Helen.
5: Ik dacht Herman Brusselman.
6: Volgens mij is het Bokkie de Rapper.
7: Ik denk dat het Lieve Scheire is.
8: Van de Leijer.
9: De collega's en ik denken dat het Young Yellow is.
10: Seep van Herreweer.
11: Xander de Rijken.
12: Wij denken Karel Meester.
0: Zijn er nog mannelijke BV's over, vraag ik me af. Of is het dan toch een vrouw? Ik weet niet wie de wekker is, net zoals velen van jullie zo blijkt. Straks raden we nog eens over 20 minuten. Maar eerst het mooiste duet van de laatste jaren. Sam Fender en Olivia Dean. Goedenavond.
2: Life is music.

Lil Nas X, Old Town Road. Marleen uit Antwerpen stuurt een bericht via VRT Max. Goed bezig, Dries. Dank u wel, Marleen. Sid uit Kruijbeke zegt, zijn er al tips gegeven voor de Wekker XL? Er zijn nog geen tips gegeven. Dat komt omdat ik ook geen flauw idee heb wie het is. I'm moving to the sun. Move into the sun.

0: gestuurd in de app van VRT Max. Wanneer wordt de wekker nog gespeeld? Pieter Pepermans en alle mensen die Milleway spelen, over 10 minuten.
1: You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
2: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
3: Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
2: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
3: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
4: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
6: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.

0: Kijk, het is heel simpel. Ik ben misschien niet de slimste jongen, maar ik ben niet naïef. Ik zie hier een silhouet, ik hoor die stem, maar ik heb geen flauw idee welke BV er opgesloten zit.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Is de wekker.
0: Ja, dat vraagt mij dus ook al 11 uur af wie die Wekker XL is. Er wordt gedramd in de VRT Max-app, maar laten we allemaal even rustig doen, of zoals Natasja het zou zeggen.
3: Kalm, hè?
0: Inderdaad, kalm, hè. Iedereen op zijn beurt. Over een vijftal minuten zal die Wekker XL van zich laten horen. En dan mag jij raden wie het is. Dan moet je gewoon nu sturen via de VRT Max-app. Wat moet je sturen? Je bankrekeningnummer en je pincode? Nee, mopje. Gewoon je verdachte en je telefoonnummer. Dat mag nu.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: aan het hallucineren ben, maar ik hoorde net de wekker XL meeneurien met het nummer Hozier Too Sweet. Dat is een nummer toch lichtjes voor de jeugd misschien. Geen vooroordeel, maar misschien dat iemand van boven de dat niet gaat kennen. Ik heb geen idee. We gaan spelen.
1: Studio Brussel. De wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Ja, die vraag houdt mij al 11 uur wakker ondertussen. Ja, 11 uur. Het is juist. Ik kijk achter mij. We gaan spelen voor ondertussen 1200 euro aan maaltijdboxen. Dat doe ik niet alleen, want er zijn heel veel mensen via de VRT Max-app die zich hebben aangemeld. En één iemand van jullie kan nu een telefoon verwachten. Dus hou je gsm goed in de gaten. En als alles goed loopt, heb ik nu iemand aan de lijn. Goeie avond.
3: Hallo.
0: Hallo, met u spreek ik.
3: Met Lien.
0: Dag Lien, je bent erbij. Proficiat nu al. Je mag als één van de enige luisteraars kiezen of raden liever naar de identiteit van de wekker XL. Heb je al lang iemand op het spoor, zonder te zeggen wie het is?
3: Ja, van deze ochtend al, maar dan was ik niet binnengeraakt.
0: En dan ben je er nu wel bij om 6:30. Het zou een mooi moment zijn. Lien uit, waar kom je vandaan?
3: Van Oudenaarde.
0: Oudenaarde, wat een prachtige stad om 1200 euro aan maaltijdboxen te verorberen. Lien, we gaan nog eens luisteren. Wekker, ja. Laat je nog eens horen. Oftewel is die wekker aan het drinken geweest in dat kleine kotje daar. Oftewel wordt hij gewoon elke uur vrolijker. Dat is fantastisch. Maar Lien, de vraag is nu aan jou. Wie is de wekker XL?
3: Ik denk Wim Willaert.
0: Wim Willaert.

0: Nee. Lien?
1: Ja?
0: Ben je er stil van geworden of boeit het jou eigenlijk niet zoveel?
1: Nee, ik heb eigenlijk niet gehoord.
0: Ah, het is fout. Ja, het is fout, dat moet ik nog zeggen. Ja. Ik dacht ondertussen dat crushend geluid, de crash, genoeg was om
1: niet,
0: het aan te tonen.
1: Ik viel even weg, dus ik hoorde niks.
0: Ah, dat is wel een heel onvoortuinlijk moment. Misschien toch eens checken voor een andere internetprovider of een ander belabonnement. Bedankt om mee te spelen, Lien. Ik hoop van harte dat je nog eens binnen geraakt. Doei!
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: David Bowie. Rebel, rebel, goedenavond. Bijna 7:20. Het is niet Wim Willaert. Die is zo net gegokt. Ik had hem heel graag hieruit zien stappen, toch? Zou hilarisch zijn. Nonkel Wim Willaert. Zometeen de Killers. Read my mind.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
2: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
1: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
2: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
1: Aha, oké. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Elke dag uren tijd verliezen?
4: Pff, villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
3: Of uren tijd winnen?
4: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
3: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
5: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
6: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
5: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
6: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
5: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
6: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
5: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
9: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: The Killers, Read My Mind. Goedenavond, 7:15.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: En die houdt ook Mark uit Zelzaten duidelijk wakker. Hij schrijft me via VRT Max. Sam Goris is het absoluut al niet. Want die is nog nooit zo vroeg uit zijn bed geweest.
2: Hé, labakkes.
0: Oppassen wat je zegt, Mark, want wie weet zit hier wel. Ik weet het niet. Jij weet het duidelijk niet, Mark. Niemand weet het buiten de Wekker XL zelf. Ik kreeg er net te horen dat ik later deze avond bezoek krijg. En dat is, oh, dat is heel fijn en heel welkom. Want ik ben al lang wakker van 4:00 ochtends. Dus ik begin zo stilletjes aan een beetje in te dommelen. Het zou heel fijn zijn, moest het iemand zijn die mij misschien zelfs muzikaal kan vergezellen. Maar daar verklap ik al heel veel van. De kans is ook groot dat de persoon die langskomt straks tussen 8 en 9 misschien wel ergens in de playlist zal passeren. Misschien gewoon deze plaat.
1: De Wekker. De Wekker. De Wekker XL. Studio Brussel.
0: Het is 1/2 van de broeren Korevits. Compact Disc Dummies, of gewoon met zijn straf eigen

Drum Show 21 Pilots. Dat klonk heel Brits, plots Pilots. Ik heb zin in de volgende, want ik heb R.E.M. langs Tomorrowland laten passeren en onder toeziend oog van Oscar en de Wolf. En je krijgt dit. Losing My Religion.

0: Vanavond op VRT1.
1: Ik moet ook zeggen, ik ben altijd blij als een escorte iets gedaan is. Maar ik kan daar bijvoorbeeld naartoe gaan en me minder goed voelen. Ik ga me altijd super voelen daarna.
0: Op VRT1 zie je het verhaal van mama's die ook sekswerker zijn. In Kristal. Op VRT Canvas zitten Xavier Taverne en zijn gasten klaar voor De Afspraak. Of genieten op VRT Max van de volledige thrillerserie De Veil. Veel kijkplezier straks.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
9: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
9: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over je verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
15: Nog even, alles goed.
14: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
16: Come on.
14: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie, meer dan een job, een missie.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Het is 7 uur, goedenavond.
20: VRT Nieuws.
19: Melina Verbeek.
21: 2 tieners zouden een man zwaar toegetakeld hebben. In Lievegem in Oost-Vlaanderen zijn gisteren 2 jongens van 16 opgepakt die een man levensgevaarlijk verwond zouden hebben. De politie vond de man van 60 rond 5 uur 's ochtends hevig bloedend in de buurt van het station, waar hij de trein zou nemen naar het werk. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De 2 jongeren waren weggelopen uit een instelling. Waarom ze de man aanvielen is nog niet duidelijk. De jeugdrechter heeft hen in een gesloten instelling geplaatst. De man van 23 die vorige week werd opgepakt met een geladen Kalashnikov in het station Brussel-Zuid blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. Ook een 2e verdachte blijft aangehouden. De man die de Kalashnikov bij had zegt dat hij het wapen per toeval in handen kreeg. Hij had een tas gestolen waar dat wapen in zat en besloot dan maar naar Brussel te gaan om het daar te verkopen, zegt hij. De rechtbank van Leuven heeft een groot tekort aan rechters. Er is te weinig geld voor nieuw personeel en de procedure om mensen aan te nemen duurt te lang. Dat betekent dat de rechtbank rechtbank veel minder dossiers kan behandelen en dat rechtszaken flink vertraging oplopen. De voorzitter van de rechtbank van Leuven vertelt wat er nodig is.
16: Meer rechters uiteraard. Gelukkig loopt er nu een vacature en wij hopen nog om in de nabije toekomst nog een bijkomende vacature te hebben. En daarnaast gaan wij ook zoveel mogelijk inspanningen leveren om rechtszoekenden naar de bemiddeling toe te werken. Zowel in burgerlijke zaken, familiezaken, proberen wij toch dat men open staat om met elkaar nog verder te praten.
21: In het Verenigd Koninkrijk gaat de politie onderzoeken of de radicaal-rechtse partij Reform UK van Nigel Farage de kieswet overtreden heeft. Medewerkers van Farage hadden aan undercover-journalisten verteld dat er manieren zijn om een Britse partij financieel te steunen zonder dat je er geregistreerd bent als kiezer. Maar dat mag niet volgens de wet. De betrokken medewerkers zijn ondertussen op non-actief gezet. Farage ontkent wel dat zijn partij iets misdaan heeft. En in het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan de 17e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jordi Meus. Brennan, een ploegmaat van Wout van Aert, wint zo al voor de 5e keer een rit in deze Vuelta. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement. Vanavond kan er nog een bui vallen, vooral in het noorden dan. In de loop van de nacht droog met kans op mist. Minimaal tussen 3 en 12 graden. Morgen meestal bewolkt, maar droog en tot 21 graden dan.
18: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta. Studio Brussel.
20: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
22: Wekker XL.
20: Dries Leenaerts.
23: Ik voeg nog een extra regel toe aan dit spel. Per foute gok gaat één knoopje van mijn hemd meer open.

0: Glints and Down. Not a Housewife. Heel fijn dat je luistert.
1: Studio Brussel. De Wekker XL houdt iedereen wakker.
0: Al is het om mee te zoeken naar de bekende Vlaming die zich al 11 uur in een gigantische wekker verstopt. Of om mij uit te lachen om te zien stotteren op de radio van vermoeidheid. Je bent meer dan welkom in welke hoedanigheid dan ook. Ine uit Turnhout heeft de VRT Max-app gevonden om een bericht te sturen naar mij. En die zegt, die stem van de wekker lijkt verdacht veel op Dries Leenaert zelf. Nou, de grap is dat dit al meermaals is gegokt via VRT Max, maar ik snap het niet goed. Hoe zien jullie het dan precies? Ik zit hier achter de knoppen radio te maken en daar in de wekker zou dan een understudy zijn, een stagiair die zich heel dag daar onnozel bezighoudt. Het antwoord is nee. Ik zit hier en ik zit hier heel goed. Ik zoek met jullie mee tot de wekker geraden wordt. Want die wekker is ondertussen al redelijk wat geld waard.
2: De wekker is nog steeds niet geraden.
1: Je speelt dit uur voor
0: 1300
1: aan maaltijdboxen.
0: Euro, uiteraard. 1300 euro, daar kan je enkele weken, maanden, misschien zelfs al een jaar van eten als je met twee thuis bent. Als je meekijkt via VRT Max, zie je dat ik ook lekker aan het eten ben. Al is lekker een... ja, dat is gewoon gelogen. Want chefkok Nona en Thibaut hebben voor mij avondmaal bereid en dat ging niet van een leien dakje. Luister maar even mee hoe dat ging.
3: Luister goed.
0: Amai, ASMR. Wist je trouwens, Thibaut, dat ze in films in Hollywood vaak het geluid van spek gebruiken om regen na te bootsen?
3: Kijk, en zo heb ik ook iets bijgeleerd. Ik kom met regen, ik kom met regen.
0: Oh, heeft iemand een paraplu? We waren zo hard bezig met de spek of regen challenge dat Thibaut totaal vergat dat het geen liter melk was, maar een scheutje melk.
4: Oh! Een bordje speciaal voor jou, Dries.
0: Mag ik beschrijven wat ik zie? Dit is het zieligste bordje ooit, maar wel met heel veel liefde. Mag ik jullie omhelzing geven?
4: Ja, Thibaut heeft zijn best gedaan met de puree, maar ja, als je goed kijkt, dan zie je het misschien een beetje drijven.
0: Is er iets mislukt?
4: In melk.
0: Er is absoluut iets mislukt in melk, zoals Nona zei. Het was een bedenkelijke maaltijd. Ik ben blij dat er nog boterhammetjes hier lagen op de plank. Ik heb ook bericht gekregen van mijn allerliefste collega Eva de Roo. Maar die heb ik nog zelf niet beluisterd. Dus hier gaan we. Wat heeft Eva de Roo te zeggen tegen mij?
5: Driesje, Eva hier, hè. Oh, je bent nog altijd bezig. Och, garme. Ik had nogthans berekend dat je rond 5:30 dat iemand het zou raden wie de wekker is. Maar rekenen is nooit mijn voor geweest. Wat ik wel weet, is dat het nu bedtijd is. Normaal gezien ook voor u. Want jij bent ook al sinds 4:00 vannacht... Nee, wacht, je werd zelfs nog iets vroeger voor je eigen wekker wakker van de zenuwen. Jij bent al sinds 3:30 wakker. Het is ja, echt wel tijd om in onze beddekens te kruipen. Want normaal gaan wij zo slapen rond 1:00 of 8:00. En jij bent daar nog altijd radio aan het maken. Kijk, het was je eigen idee. Dus op zich denk ik, ja bon, je hebt het zelf gezocht. Maar ik vind het wel erg dat je nog altijd bezig bent. Ja, morgen, ik kom om 5:00 ben ik daar. Hè. 5:00 ben ik daar en ik hoop wel dat je ook meer radio komt maken. Ik hoop ergens wel dat je niet nog altijd radio aan het maken zult zijn. Maar ik wens u alvast nu slaap wel. En ik wens u veel plezier. Ik hoop dat er iemand snel die wekker raadt. Ciao, honey. Tot morgen.
0: Ja, dankjewel, Eva Droo. Dat is heel vriendelijk. En er staat nog een boodschap klaar. Ik hoop dat die meer positiviteit uitstraalt. Ja, zeg maar, Eva.
5: Maar wel goed bezig, hè. Ik ben aan het luisteren. Ik ben hier bij Anton Schminkje met een pyjama aan het aandoen. Dus als je zo een leuk, rustig liedje zou willen spelen, voor de nacht die komt, voor mij dan toch?
0: Ah, wel, poezeke. Ik zal een heel rustig liedje spelen, maar echt heel rustig. Zo, echt zo, zo. Wap, wap.
1: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden
2: en te winnen.
1: De Wekker XL
2: houdt iedereen wakker.

0: de radioschool mocht ik nooit meezingen met de outro's van platen. Maar we zijn hier niet op de radioschool. Studio Brussel. De Wekker XL. Want op de radioschool moest ik geen 10 uur aan een stuk radio maken. Of 11 uur. Hoe lang is het nu al? Even kijken. Oh, het is al bijna 12 uur dat we bezig zijn. Fijn. En ik krijg hier binnen via mijn oortje dat we bezoek hebben. Hallo, met wie? Wie is daar? Ah!
1: Hallo!
0: Ah.
1: Dag, lieve vriend. Ik moet hier staan.
0: Ja, Wannes Lakkerwa, welkom in de studio.
1: Pak even de micro.
0: Hallo. Hey, dag Poes.
1: Ja, heb je op de radioschool gezeten? Dat wist ik niet.
0: Ja, ik heb dit effectief gestudeerd.
1: Ja, ik niet. Ik ben langsgelopen en ik... Ja, was een collega van je.
0: Jij bent eigenlijk de Dries van op M&M, ook van Limburg. Te veel energie.
1: Ja, maar we moeten wel oppassen dat we niet Limburgs gaan praten hier, hè, want dan is het om zeep.
0: Liever wil, ik heb hier al mijn 12 uur gedragen. Kom, Wannes, blijf je een uurke?
1: Ja, ik blijf een uur.
0: Heel fijn.
1: Maar dan ben ik ook weg.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duw die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: Sans, somehow. En somehow ben ik hier beland met Niels en Thijs. Oh my god.
1: Amai.
0: Nee, ik kijk geen thuis, sorry.
1: Dan weet ik dat hij geen thuis kijkt.
0: Hoezo?
1: Zie ik gewoon. Je hebt ook geen tijd, want je bent al 11 uur aan het presenteren.
0: Shut. Sans is aan het zingen. Hier op Studio Brussel hebben wij respect.
1: Ja, ik. Heb je niet net meegezongen?
0: Nee. Wacht, nog één keer. I'll never play pretend. We laten de plaat uitspelen, Wannes.
1: Dank je. Dat is lang.
0: De laatste zin van Sons. Dankjewel om... Nee, dat was het, ja.
2: Studio. Dus. Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Ik ga wel even rechtzetten. Ik kijk geen thuis, maar dat is gewoon omdat ik niet meer ben opgegroeid. Of niemand in mijn familie dat kijkt. Maar sinds jullie nieuw gebouw ben ik wel heel hard... Nee, daarvoor al zat ik op de Thuisstok. De Instagrampagina. Nee,
1: ja.
0: De TikTokpagina van Thuis. Mm-hmm. Die vind ik wel heel leuk.
1: Oké, okay, dus eigenlijk ben je sinds dat de fancy shit is begonnen, ben je invested.
0: Absoluut, sinds het geld er is, ben ik er.
1: Ah ja, natuurlijk.
0: Wannes, heb je ooit al gehoord van de Wekker XL?
1: Ja, ik heb dat gezien in je promofilmpjes. Wat ben je tekeer gegaan, zeg. Ho! Ik heb nog nooit zoveel budget in de promo bij VRT zien staan.
0: Ja, wat dacht je toen je het hoorde?
1: Ja, ik dacht het. Ik vond het al mega cool dat dat van jou kwam, eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Je bent ook wel een ideeënmonster, dat weet ik.
0: Ja, het ideeënmonster heeft toegeslaan op Steven Lemmens, de baas van Studio Brussel. Hij heeft er geld tegenaan gegooid en heeft een BV gevonden die zo zot is om hier in een wekker te kruipen. Het is een gigantisch roze.
1: Ja, ik heb heel veel vragen, want het is dus echt effectief een ABV. Of een BBV.
0: Dat is iets wat ik absoluut niet weet.
1: Is, ja, die man, hoe lang zit hij er nu al in?
0: Het is een BV waarvan we denken als hij eruit komt... Alleen dat ze het dier hebben gestoken.
1: Ah, wel, dus het is een ABV.
0: Ja, of een influencer die misschien...
1: Ah ja, dat kan ook. Dat zijn tegenwoordig ook BV's.
0: BV's,
1: ja, dat is waar. Ai, ai, ai.
0: Maar dat is genoeg over de wekker, want het gaat hier om geld. Dikke vloes. Ondertussen al 1300 euro, daar kan jij... Maar koop je graag een Balenciaga zo, hè?
1: Oh, wat ben je toch een lul. Ik koop met 1300 euro.
0: 1300 euro aan...
1: Heb je geen Balenciaga voor?
0: Ik ken daar niks van. Daarvoor. 1300 euro aan maatitboxen zijn voor jou te rapen als je één wekkernaam juist geeft. We spelen over dikke 3 minuten het spel opnieuw. En jij moet één ding doen, dat is sturen via de VRT Max-app je wekkerverdachte en daarna telefoonnummer. Doe maar nu.
2: Wekker.
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
4: Hey, this is Kevin Parker from Tame Impala and you are listening to Studio Brussels.
2: Brussels. Life is music.

0: Loser. Ik werd net lul genoemd door Wannes Lacroix. Deze is voor jou.
1: Omdat ik een loser ben.
0: Nee, dat is flauw. Ben je nog graag?
1: Ja, ik ging je net vragen. Ben je eigenlijk blij dat ik hier ben?
0: Ik ben heel blij. Ah. Ik ben heel blij dat je dit moment gaat meemaken.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
0: Dat wil jij wel weten, hè, Wannes?
1: Ja, ik vraag me heel veel dingen af, eigenlijk.
0: Ja, zeg eens een paar vragen.
1: Oh, ik denk toch, ik voel Matteo Simoni-vibes. Ik weet niet waarom.
0: Gewoon, out of thin air.
1: Ja, ik denk dat die man dat wel zou doen.
0: Zou zeker kunnen. Hij was zondag nog op het padeltoernooi van, wie was het, Jan Vertonghen.
1: Zie je, dan heeft hij zijn sport al gehad.
0: Ja, dat is waar. Kan hij nu 3 dagen of 4 dagen of 5 dagen of 6 dagen op zijn gat?
1: Ja, tot wanneer duurt het eigenlijk?
0: Ja, tot het spel gedaan is. Het is hopelijk heel snel.
1: En wie bepaalt dat?
0: Ja, de luisteraar, we gaan nu spelen.
1: Oh!
0: Er hangt normaal gezien iemand klaar. Met wie spreek ik?
3: Hallo?
0: Hallo, ja, met wie?
3: Hallo, met Sarit.
0: Sari of Shari?
3: Sarit.
0: Ja.
1: Sarit.
0: Pakt een van de twee.
3: Ja, klopt.
1: Hey, Sarit.
0: Ja. Sarit, het is
3: Hallo.
0: Met Niels en Dries. Of Wannes
3: Hallo,
0: en Dries. Kijk je naar thuis?
3: Nee, sorry.
1: Oh, Sarit, kijk je naar familie?
3: Nee, maar vanaf vanavond
1: kijk ik wel naar thuis. Oh, Sarit, jij bent echt mijn topper nu al.
0: Ook als je voilà. 1300 euro wint, ga je niet gewoon eten lekker?
3: Ja, zeker, absoluut.
0: Ja. Sarit, ik heb nog één belangrijke vraag voor jou. Kan je dit alsjeblieft herhalen?
4: I will find you.
3: I will find you.
0: Dat kan heel veel zoeler. Kom aan, Sarit.
4: I will find you.
3: I will find you.
1: Oeh, Sarit, ik krijg het al warm aan mijn knieën.
0: Sarit, spit je oren, want we gaan nog eens luisteren naar die Wekker XL. Wekker XL, ben je nog wakker? Duim omhoog. Oké. Okay. Hier komt hij dan. Wekker XL, laat nog één keer van je horen.
1: What the fuck?
0: En zo al 12 keer dus, hè.
1: Dat is niet Matteo Simoni.
0: Ja, dat weten we niet, hè.
1: Wat?
0: Het is aan Sarit. Sarit, je mag je naam nu met Vlaanderen delen.
3: Henk Rijkaard.
0: Henk Rijkaard, comedian en doe-het-zelver Henk Rijkaard. Zit hij al 12 uur in de Wekker XL? Dat is mega fout, hè?
1: Oei.
3: Heel jammer. Niet aan te doen.
0: Nee, maar dat is niet erg. Sarit, hoe ga je je avond nog vullen? Buiten naar thuis kijken?
3: Enkel maar naar thuis kijken.
0: Enkel naar thuis kijken, dan bij de bak in. Saar.
3: Ja.
0: Ben je alleen thuis of heb je nog mensen om je heen?
3: Ik heb mijn 2 dochters bij me.
1: Oh, gezellig.
0: Heel fijn.
3: Ja.
0: Hoe heet je dochters?
3: Lisette en Emeline.
1: Lisette
0: en Emeline.
3: Lisette en Emeline.
1: Vind ik een mooie naam, Sarit.
0: Sarit, ik heb nog één belangrijk verzoek voor jou, alsjeblieft.
3: Please. Absoluut, nog heel de avond.
0: Straks is alles voorbij, Sarit. Misschien moeten we gewoon op café gaan met ons drieën. Wat denk je ervan? Wannes?
1: Ik ben nog nooit zo in shock geweest van jou eigenlijk.
0: Hoezo?
1: Ik snap hier toch de halve minuut nog niet wat hier gebeurt. Ik kom zelf al net van een radioshow en nu ben ik hier. En dan denk ik, dit is gewoon gestoord, Sarit. Gaat het nog?
3: Alles gaat nog, ja.
1: Oké, met mij ook.
0: Blijf allemaal hier. Okay, ik heb Fred again klaarstaan.
2: Weet jij wel wie de Wekker is?
5: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: Box Revelation, I Think I Like You, Junior uit Menen stuurt, is de wekker al geraden. Juist 2 uur zonder radio gezeten. Junior, de wekker is net geraden. Het is Wannes Lacroix, oh my god.
1: Nee, het is... Junior, ik weet het niet.
0: Absoluut niet. Zometeen zeggen we wie de wekker wel is.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrelen.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
12: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
11: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
13: Eurostar. Together we go further.
14: Brussel.
15: How about this? No! Take off this load!

0: speciaal voor jou, Wannes.
1: Dank u.
0: Je houdt van Beyoncé, toch?
1: Dat is gewoon mijn evenbeeld. Alleen niet mijn evenbeeld, maar mijn idool.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Dries blijft non-stop radio maken. Tot de Wekker geraden wordt.
0: Ik zei net tegen jou, Wannes, ik vind dat fijn. Ik krijg energie van u. Dat is
1: ja. Je noemde me daar straks wel Niels. Ik heb het je ondertussen vergeven.
0: Nee, dat is omdat mensen dat doen, omdat je personage in Thuis, want je speelt in Thuis mee.
1: Ja, Niels, klopt. Al 6 jaar.
0: Welke naam vind je leuker, Wannes of Niels?
1: Wannes.
0: Ja?
1: Ja, dat vind ik toch wel leuker. Het typeert het toch wel meer, niet?
0: Ah, ja, ik vind... Wannes...
1: Hoe zou je me noemen als ik niet Wannes was?
0: De Oscar of zo?
1: Oscar. Ik zou Mauro zeggen.
0: Mauro?
1: Of Emmanuel.
0: Heel specifiek. Ik zou ook misschien wel durven gaan voor een Heidi. Goedemiddag, Heidi. Of avond?
3: Hey, dag Dries.
1: Goedemiddag
3: en dag
1: Wannes. Hey Heidi, hoe is het?
0: Heidi, wacht, ben je Heidi Heremans?
3: Ja, van de ochtend, hè.
0: Oh!
3: Van de
0: ochtend. Heidi Heremans!
1: Oh my god.
0: Wannes, je kent Heidi Heremans nog niet?
1: Nee, maar ik kan wel zo raden dat jullie vaste luisteraars hebben of zo.
0: Ah, van een vaste luisteraar gesproken. Heidi Heremans luistert elke dag. Ze werkt in de delicatessen, daarom dat ze ook Delicatesse Heidi wordt genoemd. Heidi is zeer gul met haar cadeaus, want je hebt laatst nog iets opgestuurd. Vertel eens, Heidi.
1: Oh my god, Heidi.
3: Is het toegekomen nog?
0: Ja, het is toegekomen. We hebben nog geen dankje gestuurd. Bij deze, dank u wel.
3: Ja, sokkentoffen.
1: Ja. Oh my god, Heidi.
0: En ze denkt zelfs aan iemand in ons team die diabetes type 1 heeft. En daardoor zijn er... Wat voor snoepjes, Heidi?
3: Ja, dat zijn karamelsnoepjes. Dat zijn Werther's Originals, maar dan zonder suiker. Speciaal de Jotke.
1: Heidi, wat ben je toch een topper?
0: Ja.
1: Wanneer krijg je cadeaus?
3: Wat is?
1: Wanneer krijg je cadeaus? Ga je er ook naar M&M sturen?
3: Ja, maar je kunt ervan eten, hè.
1: Ah, ik mag
3: staan
1: dat.
3: Daar nog
0: ah. Ja, ze zijn al op, Heidi. Dat moet ik ook toegeven. Heidi, je hebt een vraag voor mij. Of je hebt een boodschap voor mij. Vertel eens.
3: Ja, ik hoop dat jij morgen vroeg daar niet meer zit. Hè? Om 3:15 als ik mijn radio opzet.
0: Dat hopen we allemaal, Heidi. Ik hoop allemaal dat ik mijn bed nog zie voor het donker wordt. Maar ik heb het gevoel dat als het op dit tempo blijft doorgaan, dan zit ik hier nog even.
1: Ik denk dat hij hier nog gaat zitten.
0: Ja.
1: Ik heb zo'n klein licht voorvermoeden van wel.
0: Ja, Heidi, kijk jij naar Thuis?
3: Ja, ik
1: heb
3: zeker.
1: Oh, we hebben die!
0: Kijker gevonden!
1: Lindin!
0: Oh my god, de kijker van Thuis.
1: Wat een topper! En wie is je favoriete personage? Er zijn alleen maar slechte antwoorden en er één goed.
3: Ja, Niels natuurlijk.
1: Ah, Heidi!
0: Ah, ik heb nog een vraag voor jullie. Het schiet me plots te binnen, Heidi en Wannes. Ik had het vanmiddag met een collega in een korte pauze over no-shoe policies. Kennen jullie dat?
1: No-shoe, dus schoenen af.
0: Schoenen af. Wanneer je binnenkomt bij iemand, wordt er soms gevraagd, doe je alsjeblieft je schoenen uit. En ik ben van plan om dat in mijn nieuw appartement, waar ik over een maand naar verhuis, dat ook toe te passen.
1: Je gaat je in Brussel verhuizen.
3: Oh, nee.
0: Oh, wacht. Even, eerst Wannes, dan Heidi. Want ik merk al dat er twee meningen zijn. Ik ga naar Brussel verhuizen, inderdaad.
1: Oké.
0: Al in Brussel, een ander appartement. En de bedoeling is dat ik geen kaka of pipi op mijn witte tapijten wil.
1: Ja, dan zou ik dat wel doen. Dan zou ik wel shoe-off-policy doen. Want het is hier toch wel soms smerig, niet?
0: Ja, wel. En zou je het een belediging vinden? Moest ik zeggen, ja, hier, jouw Balenciaga's, doe ze maar even.
1: Ik heb geen Balenciaga's aan, Dries en Massimo Dutti. hier zou ik het wel een belediging vinden. Want de vloer is volgens mij vuiler dan mijn schoenen. Maar Thuis zou ik dat niet zo erg vinden.
0: Alright. En Heidi, wat is jouw mening over de no-shoe policy?
3: Ik vind dat toch maar iets raar.
0: Ja, waarom?
3: Weet je, ik denk als je vuil schoenen hebt, dan doet je die vanzelf uit.
1: Ja, dat klopt ook. Nee. Hè? Zo, besneeuwde schoenen en bemodderde schoenen.
3: Ik ga niet mijn modderschoenen of vuile schoenen bij iemand bieden.
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik heb een vriend. Ik heb ooit ruzie meegemaakt. Allee, een vriend van mij heeft een mooie wit tapijt. En ik heb het ooit helemaal naar de knoppen geholpen. Omdat ik toch wat... je bent toch zo slecht eigenlijk. Hè? Was toch weer te verwachten van u?
0: Ah, sorry,
1: wat is dat hier toch? Ja, nee, het is Dirk. Dus ja, ik doe dat ook wel niet mezelf, Heidi. Dus misschien is het toch niet slecht als het bestaat.
3: Ja, ik zal er eens over nadenken.
0: Oké, heel fijn dat jullie dit talktopic even wouden bespreken met mij. Nog één ding voor we naar Jay Bernard gaan. En dat is het bericht van Sarah Huismans. Want ze zegt, Dries, ik moet toegeven dat ik eigenlijk een M&M-luisteraar ben.
1: Sarah, my queen.
0: En vooral van Robin van de radio.
1: Oei. Ja, die is nu bezig. Sarah, dus stap dan maar om, hè.
0: Maar speciaal voor dit veelbesproken programma is Sarah overschakeld naar... Studio Brussel. Ik ben instant fan, schrijft ze. Ik vind jou super. Lol, XD, Wannes.
1: Lol. Ah, ze vindt mij super of jou super.
0: Ik vrees dat het naar mij bedoeld was.
1: Ah, Sarah, we zullen nog eens babbelen via de app van M&M.
0: Dankjewel Heidi voor de snoepjes en voor de bemoedigende woorden.
3: Oké, tot morgen.
0: Ik zou het bijna vergeten, maar we hebben een gast. Over 10 minuten komt er iemand jou aflossen, Wannes.
1: Ah, is dat al zo? Ben ik hier al zo lang?
0: Je mag blijven, maar dan is het wel met meedoen. Want ik veronderstel dat het iets muzikaal zal zijn, want ik hoor hier ergens een soundtrack.
1: Ik ben echt oké om naar huis te gaan, eigenlijk.
0: Oké, bye dan.
1: I love you, dat weet je.
0: Dag, poes. Nee,

0: Stardust, music sounds better with you. Dat is absoluut het motto van deze radioactie. De Wekker XL houdt mij ondertussen al 12 uur en een half wakker.
1: Studio Brussel. De Wekker XL houdt iedereen wakker.
0: Iedereen dan ook wel. Als je een idee hebt wie de Wekker XL is, laat het maar weten via de VRT Max app. Ik lees alles heel graag. Of als je iets wil zeggen tegen mij, iets wil aanmoedigen, I don't know what. Als je een verzoek hebt, laat maar komen. We gaan de avond in met de 13e gok van de Wekker XL. Tot zo.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Want we gaan weer terug naar school en het

0: Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Life is music.
4: Studio Brussel.
6: 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De Raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van een Marokkaanse man van 23... die vorige week werd opgepakt met een geladen Kalashnikov. Dat was in het station Brussel-Zuid. Ook een tweede verdachte blijft aangehouden. De man die de Kalashnikov bij had, zegt dat hij het wapen per toeval in handen had gekregen. Hij had een tas gestolen waar het wapen in zat en besloot dan maar naar Brussel te gaan om het daar te proberen verkopen. De topministers van de Vlaamse regering zitten op dit ogenblik samen om de begrotingscijfers te bespreken. De Vlaamse regering wil een evenwicht van inkomsten en uitgaven niet alleen volgend jaar, maar ook de jaren erna tot het einde van de legislatuur. Voor volgend jaar moet de regering wellicht op zoek naar zo'n 2 miljard euro, maar het zal meer moeten zijn als ze ook de begrotingen van de komende jaren al wil regelen. Minister van Begroting Ben Weitz.
7: Ik denk dat dat de moeilijkste opdracht wordt waar de Vlaamse regering ooit al heeft voorgestaan. Dus het wordt
8: zwaarder dan vorig jaar?
7: Absoluut veel zwaarder dan vorig jaar. En ik zou ook graag hebben dat we een oefening maken onmiddellijk tot op het einde van de regeerperiode, zodoende dat we nu duidelijke afspraken kunnen maken voor de toekomst.
8: We spreken over meer dan 2 miljard te vinden.
7: Ik ga nu een discussie voeren met mijn collega's, maar we moeten inderdaad wel een serieuze inspanning doen.
6: In het Verenigd Koninkrijk gaat de politie onderzoeken of de radicaal-rechtse partij Reform UK van Nigel Farage de kieswet heeft overtreden. Medewerkers van Farage hadden aan undercover-journalisten verteld dat er manieren zijn om een Britse partij financieel te steunen zonder dat je geregistreerd bent als kiezer. Maar dat mag niet volgens de wet. Er komt nu dus een officieel onderzoek. De betrokken medewerkers zijn ondertussen op non-actief gezet. Farage ontkent dat zijn partij iets heeft misdaan. En er komt in Gent geen tweede gratis nachtmarathon. Dat was een ludieke protestactie van mensen die vonden dat het inschrijvingsgeld voor de echte marathon vorig jaar te hoog lag. Er waren toen 1500 deelnemers voor de gratis nachtmarathon. Maar de organisator van de gewone marathon heeft dit jaar een paar aanpassingen gedaan. Onder meer met kortingen voor lokale verenigingen. Guus van der Kreeft van de nachtmarathon is dan ook tevreden.
9: Toont maar een keer aan dat op tafel kloppen en als burger een initiatief nemen toch ook soms gehoord kan worden. Dus het is echt schoon dat ook 50% korting gemaakt wordt voor verenigingen, projecten uit Gent. De uitpas wordt meer in het licht gezet. Er wordt ook iets georganiseerd voor scholen en voor jongeren. Dus ik kan alleen maar zeer tevreden kijken naar wat het resultaat is van wat de nachtmarathon teweeggebracht heeft.
6: Vanavond nog kans op een bui, vooral in het noorden van het land. In de loop van de nacht droog met kans op mist tegen de ochtend. Temperaturen tussen 3 graden in de Ardennen en 12 elders. Morgen droog met geleidelijk meer wolken. En dan tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Studio Brussel.
2: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
4: Wekker XL.
2: Dries Leenaerts.
10: Allee, ik geef je nog één kans om dit uur die Wekker XL uit die wekker te raden. Kom aan, stuur maar via VRT Max al jullie berichten.

0: Black Keys, Gold on the Ceiling. Het is 7:06, een hele goede avond.
1: Ik heb bezoek, yay!
2: Studio Brussel.
3: De Wekker XL.
2: Elk uur krijg je nieuwe kans
3: om de wekker te raden en te winnen.
0: Heel fijn dat je hier bent, Lennart Korevits, Lenny Lenny.
1: Hey, dag Dries.
0: Fijn dat je mij wilt nog bekijken na al die wallen die onder mijn ballen aan het zakken zijn. Ziet het er nog uit?
1: Nee, het ziet er al niet meer uit, dus ik ben bang voor alles wat er nog gaat komen. Nee, dat is niet waar, Dries. Je ziet er nog stralend uit. Je ruikt ook nog oké. Okay, ja. Ondanks wat de andere stemmen hier beweren. Ik vind dat je er nog gaat tegen kunnen. Ik denk het wel.
0: Dat is heel, heel vriendelijk van jou. En je moet dat ook natuurlijk zeggen, want je bent de gast in deze show. Ik kreeg daar straks een opmerking over mijn haar, dat die helemaal warrig zou liggen. Maar ik zie aan jouw haar dat heel mooi trouwens, heel mooi warrig. Maar ik vind dat allemaal prima zo. Hè?
1: Het is bij mij nog next level. Hè. Ik weet niet wat die persoon straks gaat zeggen.
0: Het zijn zure beren. Zure, die sturen. Maar ik heb ook meteen een confession, Lennart.
1: Ja?
0: Het is mogelijk iets... ik twijfel om het nu te zeggen, maar ik ben al begonnen. Omdat je mij mogelijk raar gaat vinden daarna. Maar dan denk ik, oké, dat vond je misschien al. Je bent in mijn gsm mijn emergency contact.
1: Hè?
0: Ja, dat is... Ooit is, als grap, zei iemand... Oh, kom, we gaan allemaal eens gewoon random nummers dat we hebben ooit gekregen of opgeslagen van een challenge in onze emergency contact. Dus ik heb 2 emergency contacten. Dat betekent dat jij mij altijd kan bellen als ik zelfs niet stoor heb aanstaan. Elke nacht kan je me bellen.
1: Amai, maar dan moet ik wel eerst je nummer hebben. Nee.
0: Ja, voilà, dus dat is al in dit geval. Dus je zal denken creep. Ook Sien Eigeres staat erbij. Dus
1: fantastisch.
0: Jij en Sien Eigeres zijn de enige personen die mij mogen storen s'nachts.
1: Maar dus een emergency contact. Dus als er iets is met u, dan bel je hij ook ons op, of niet?
0: Ja, die toestemming heb ik gekregen.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Oké, dankjewel. We gaan zo meteen verder met het wekkerspel. Maar eerst een anekdote. En dan moet ik ook nog zeggen dat het wekkerspel meteen al heel veel geld is.
2: De wekker is nog steeds niet geraden.
3: Je speelt dit uur voor...
0: €1.400.
3: Aan maaltijdboxen.
0: Dat is al mooi, toch, Lennart?
1: Ja, zeker. Daar kun je al mee eten, hè?
0: Ja, daar kun je heel lang mee eten. Als je met 2 bent, denk ik al maanden. Ik zal eens uitrekenen tegen volgend uur. Als ik hier nog zit, hopelijk niet. Lennart, ik weet eigenlijk dat het geen goed idee is om aan jou zo dingen te vertellen zoals wie is de wekker. Chance, want ik weet het zelf ook niet. De enige persoon die het zelf weet is onze producer van Studio Brussel. Die heeft die wekker gefixt. Die heeft het voor alle duidelijkheid ook niet verteld aan jou.
1: Nee.
0: Dat is een goed idee.
1: Ik mocht zelfs niet naar het toilet. Ik mocht hier niets doen. Ik moest via een speciale weg naar hier geleid worden. Ja. Omdat ik het zeker niet zou zien.
0: Dat is bewust gedaan. Waarom? Ja. Omdat je je alles kan vergissen op belangrijke momenten. Wat is er gebeurd tijdens het optreden op Pukkel op een paar weken geleden?
1: Ja, dat vinden ze weer grappig, hè? Dan zijn ze daar weer.
0: Ik ken het verhaal niet, hè?
1: Nee?
0: Nee, echt niet.
1: Wat is er gebeurd? Ja, wij doen het eerste nummer, Lenny Lenny op Pukkelpop. Alles gaat goed, het eerste nummer is gedaan. Ik denk, alright, we zijn vertrokken. En ik zeg tegen het publiek, ik denk, ik ga even een bindtekst doen en ik zeg, kijk, het is de 4e keer dat ik op Werchter sta en ik had niets door. En mijn compaan Jerome achter mij, die key speelt, die zei, Lennart, Pukkelpop. En ik keek naar hem zo van, wat gaat hij mij nu onderbreken? Dus mijn frang viel veel te laat. En dan heb ik mij daar zo wat proberen uit te lullen. Zoals jij en ik dat als het beste kunnen. En dan is het wel goed gegaan. Maar het stond in alle reviews en alle gazetten stond het natuurlijk.
0: Opzet zo.
1: Nee. Ik heb liever als over iets anders schrijven eigenlijk.
0: Dat is waar. Over de muziek.
1: Over de muziek.
0: Kan er iets gebeuren vanavond?
1: Misschien wel. Er staat daar een piano. Dus wie weet. Zet ik mij daar wel even aan. Wie weet.
0: Heel fijn. Je komt mij wakker houden met een streepje muziek. Dat is heel fijn. Lennart, je bent hier als muzikale bezoek. Maar vorige week heb je hier bij Studio Brussel ook Fontaines DC op bezoek gehad. Ken je die muziek een beetje?
1: Ja, zeker. Zeker. Ik ben fan.
0: Dat is steengoed. Ik heb I Love You live op de showcase van Studio Brussel.

0: Robin, natuurlijk, Dancing on My Own. Maar dat zal niet gebeuren, want ik ben in het prachtige gezelschap van Lenny Lenny. En als het goed is, of ja, je hebt dat beloofd nu, Lennart, ga je straks muziek spelen?
1: Ik ga een beetje muziek spelen, ja, klopt.
0: Dat is heel fijn. Mark is er ook bij. Mark uit Zelzaten, die schrijft me via VRT Max. Sam Goris is zeker niet de wekker. Die ligt zo vroeg uit zijn bed. Ah nee, wacht, dat is een andere persoon. Iemand vroeg me daarnet, is Bokkie de rapper de wekker? En dat kan niet, want die is al gegokt. Als je even zo vrij wil zijn, Lennart, om alle gegokte namen op VRT Max even voor te lezen.
1: Dus de gegokte en missen namen dan eigenlijk?
0: Ja, exact. Okay.
1: We hebben Chris Wouters, broer van Koen, Meteor, of Joris, Martijn Heilen, Herman Brusselmans, Bokkie de Rapper, Lieven Scheire, Sven de Leijer, Jong Yellow, Steven van Herrewegen, Xander de Rijke, Steven van Herrewegen, nogmaals niet juist, Karel Meesters, Wim Willaert en Henk Rijkaard. Allemaal fout.
0: Ja, die zijn allemaal super, super fout. Dus als je die raadt, is dat echt gewoon mega dom. Dan hou je hier ons een uur langer op de radio. Het is wat je zelf wilt. Dan heb ik ook nog iets te zeggen tegen jou, Lennart. Want ik ben er net achtergekomen dat, ja, dat ik nog iets... Ja, ik moet eigenlijk nog een eitje met jou pellen.
1: Oei.
0: Want ik heb jarenlang geleden auditie gedaan voor een glansrol. Dat was de rol van mijn leven. Ik wou al heel mijn leven een stemmetje inspreken in een fictiereeks. Dus ik ga naar Ketnet voor de glansrol van Eikel. In een prachtig programma, de Petit Club, elke woensdag live op Ketnet. Was revolutionair met animatronics, kun je allemaal. En dat stemmetje mocht ik inspreken. Ik doe daar auditie voor. Die persoon achter de regietafel zegt, dit is echt ongelooflijk goed. Je mag ongetwijfeld een mail van mij verwachten. Dus ik natuurlijk denk, ah, dit komt helemaal in de chacoche. Ik hoor daar niet meer van. Ik ben daar volledig van aangedaan. En wat hoor ik nu? Wie speelt Eikel?
1: Ja, ik beken. Ik ben een periode Eikel geweest. En zelfs, ik heb soms moeten zeggen, vandaag kan ik niet. En dan was er iemand anders Eikel.
0: Dus ik ben zelfs niet plan B. Ik ben plan gewoon nooit.
1: Plan nooit.
0: Was je een goede Eikel?
1: Ik denk het wel. Als ik mij goed herinner, dan deed ik zo agents en zo irritant. En had ook allemaal knoppen dat ik moest bedienen. En ik weet op het einde van de... Dat was een heel, mag wel zijn dat dat een heel vreemde Ketnet-serie was.
0: Dat was weird.
1: Op het einde van de Petit Club, dan was er een kaka, herinner ik mij. En die zat op het toilet. En dan moest ik op een knop duwen. Of die eikel zat op het toilet. En hoe meer dat ik op die knop duwde, hoe meer stront dat er eigenlijk die een eikel naar boven stuurde. En zo eindigde dat programma. En iedere week kregen die echt verschillende mails van ouders die zeiden, wat doe je mijn kinderen aan?
0: Elke aflevering van de Petit Club eindigde gewoon met heel veel stront op.
1: Ja, exact, exact.
0: Dat is heerlijk. We gaan nog naar Ketama luisteren. It Gets Better. En daarna gaan we weer eens luisteren naar De Wekker XL.

0: Fran Plateau vraagt via de VRT Max app. Ga je zo heel de nacht doorgaan, Dries? Liever niet, Fran. Ik slaap liever, om eerlijk te zijn. Neem op, het is best gezellig hier, maar de bedoeling is dat de Wekker XL redelijk snel geraden wordt.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de Wekker?
0: En er is een extra speurneus, Lennart Korevits. Jij zoekt ook mee naar de Wekker XL.
3: Ja.
0: Je hebt hem al of haar al zien bewegen. Wat zegt dat?
3: Nou, bitter weinig eigenlijk. Tot nu zei de een hij, ja, ik had de stem nog niet gehoord, dus dat wist ik zelfs niet.
0: Ik ga er gewoon heel hard van uit, omdat de timbre van die stem gewoon heel laag is.
3: Ja, ja, ja.
0: Maar het kan oprecht ook een vrouw zijn.
3: Maar ik zie een schim, maar misschien kan de persoon zo wat dichter bij de klok komen of zo.
0: Oh.
3: Ja, ja, ja, dat ik iets meer definitie zie. Ah, ja, ja, ja, dat vertelt mij toch al meer.
0: Het is hier al met valspelen. En...
3: Is dat valspelen?
0: Ja, jij mocht je doen wat je wilt. Jij zit op Studio Brussel.
3: Zo.
0: We gaan luisteren naar... De Wekker XL, want over vijf minuten doet hij zijn of haar wekkertune na. Maar daarvoor hebben we nog iemand nodig die wil raden. Voor iemand die zo is, ik zeg maar iets, 1400 euro aan maaltijdboxen wil winnen. Als jij zo iemand bent, neem je gsm erbij, die VRT Max app, vlam hem open en stuur wie je denkt dat de wekker is en je telefoonnummer. Dat mag doen na het applaus.
1: Wekker.
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.
4: I will find you.

0: alles kapot, Goldband behalve de radio.
1: Studio Brussel, de Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Ja, dat vragen wij ons al 13 uur af. Het mag stilaan geraden worden, vind ik. Het zou een mooi moment zijn. Nenner Korevits in de studio. Het
3: zou wel leuk zijn voor mij dat ik er dan bij ben.
0: Ja, en je hebt live muziek voorbereid zo meteen. Dus het zou een mooie apotheose van deze radioactie zijn, vind ik.
3: Ja. We zullen zien, hè?
0: Ja. Normaal gezien hebben er nu heel veel mensen gestuurd in de Studio Brussel-app. Nee, die is al lang weg, de VRT Max-app. En een van die personen is net opgebeld. Goedenavond, met wie?
4: Hallo, ben Karen.
0: Hallo, waarom zeg je dat zo vragend, Karen?
4: Ja, ik weet het niet. Ik ben echt super zenuwachtig eigenlijk.
0: Dat is voor niks nodig. Je bent live op de radio. Er luisteren enkel maar tientallen duizenden mensen naar jou, Karen. Dat is helemaal geen probleem.
4: Geen stress.
0: Wat doe je in het dagelijkse leven, Karen?
4: Ik ben maatschappelijk assistent.
0: Oké, en moet je daar ook veel speuren in die job?
4: Speuren? Ja, soms wel.
0: Naar wat allemaal?
4: Ik werk op het CLB, dus dat kan van alles zijn.
0: Jij bent de persoon die dan zo zegt...
3: Blaas maar op je handje.
0: Blaas op je hand. Ik heb dat nooit begrepen.
4: Ja, dat weet ik.
3: Waarom niet? Ja. Omdat er al spataders tevoorschijn komen, hè, Dries?
0: Is dat echt waar?
3: Ah ja, nee. Tuurlijk. Oh, dat is waar, hè, Karen? Dat is voor de spataders te controleren.
4: Ja, zeker. Dat klopt 100%.
0: Voilà. Ja. We zouden bijna vergeten dat we zitten. Rete spannend moment op de radio. Want de wekker XL, die brandt van verlangen om nog eens één keer die... of zoiets te zingen. We gaan er gewoon aan beginnen. Wekker XL, laat van je horen. En dan stopt het, hè. Dat is zo kort. Ja. Het is te kort.
3: Het is echt kort.
0: Lennart, wat hoorde jij?
3: Ik hoor een sporter. Ik hoor iemand met goede ademcontrole.
0: Oh.
3: Ik zit in die richting.
0: Maar jij bent helaas niet de persoon die is uitgepikt door de computer, want het is wel Karen. Wie is de wekker?
4: Ik denk Robin Pront.
0: Robin Pront?

0: vond het wel een goede gok. Ik vond het zo
1: geen... Ja, het is een supergoeie gok.
0: Ja, voilà. Alleen al daarvoor krijg je van mij toch de maat.
2: Karel, wat liep er mis?
1: Oké.
0: Wat liep er mis?
1: Ja, geen idee. Wij denken echt al super hard dat... Ja, nee. Spijtig. Ja, succes dat zou ik zeggen.
2: Ja, misschien excuses aanbieden aan Lennart en ik, want nu moeten wij langer in de radiostudio blijven.
1: Ja, voilà, sorry. Maar het is wel leuke radio, dus jullie zijn goed bezig.
2: Excuses niet aanvaarden. Dankjewel, Karel.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
3: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
2: En nu begin ik toch te denken, moeten we het niet shiften naar een vrouw? Is dat niet slim om te beginnen met te denken dat het misschien toch een vrouw is?
0: Stel je voor dat die vrouw een mannenstem kan nadoen. Ja, dan zijn wij gewoon... Dan zit hij ook echt gefakt, want dan zit hij hier zo lang, hè.
2: Ja,

0: AC/DC Highway to Hell. 20 voor 9. Goeie avond.
1: Ik krijg een bericht van Hakim uit Mechelen. Hey Dries. Het is hier de vriend van Sarah, hier, van zo net. Ik vind het geweldig dat ze nu is overgeschakeld van M&M naar Studio Brussel. Oh, ik zeg dat zo graag. Overgeschakeld van M&M naar Studio Brussel. Echt super dat je dit op de radio hebt gezegd. Dus het koppel dat nu is overgeschakeld naar Studio Brussel. Welkom alle twee bij de leukste radiozender van het land. En weet je wat we hier hebben? Wij hebben ook live muziek.
2: Studio Brussel.
3: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
1: Dat hebben ze daar niet, hè? Aan de overkant. We hebben live muziek van een plotse Lenny die hier de studio kwam binnengeflapperd. Lennart Korevits staat klaar hier naast de studio. Hoor je mij, Lennart?
4: Ja, hoor.
1: Wauw, prachtig. Je bent ook een soort van kathedraal van een stem. Ik ben heel benieuwd wat je gaat brengen. Wil je het zeggen op voorhand of gaan we erin vliegen?
4: Ja, nee, het is niet dat ik hier een persoonlijke ode aan u heb voorbereid of zo. Daarvoor was het net iets te kort. Maar omdat de zomer bijna ten einde is, dacht ik aan She Only Loves You in the Summertime.
1: Heel, heel graag. Dit is Lenny live vanuit de Wekker XL. Of toch soort van.

0: Lenny Lenny, live!
1: Dries blijft non-stop radio maken
2: tot de wekker geraden wordt.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Studio
1: Brussel.
0: Zometeen alle lofwensen aan Lennart Korevits. Storm maar binnen via de VRT Max app. Ondertussen krijg je nog Dancer van Idols. Goeie avond.

0: tijd gaat snel. Als je leuke gasten hebt. Storm 2, Generation en Young Lean. Het is bijna tijd om te gaan, Lenny, maar hoe...
1: Niet voor jou, hè, Dries.
0: Nee. Het is aan jou overnemen. Het is al heel fijn. Een uurtje slaap. Maar hoe goed was jouw optreden daarnet?
1: Dat weet ik niet.
0: Heel goed. Huh?
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Dries Leenaerts.
0: Als ik de app van VRT Max mag geloven, vindt iedereen het fantastisch. Het nummer is al goed. We draaien het hier op Studio Brussel.
1: Ja, ja, waarvoor dank.
0: En nu hebben we dus, joepie, een extra versie die we ertussen kunnen gooien. De unplugged versie.
1: Ja, ja, ja. Wel, superleuk. Ik vond het plezant. Hè?
0: Breng je het graag, het nummer?
1: Ja, het is, ik had het er net even over. Het is een hoog nummer.
0: Ja.
1: Maar ik weiger het te transponeren. Dus we doen het gewoon met de geknepen ballen en we gaan er gewoon voor.
0: Maar dat is wat het nummer uniek maakt. Anders zou het mogelijk, ik zeg maar, iets lijken op iets anders.
1: Ja, voilà,
0: het is leuk. Het is ook 100% uw stem. Ik hoorde je dat straks soundchecken hier in de gang. En je dacht, ah, hij heeft een backing zangeres mee.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Hey, omdat je gewoon een hoge stem hebt.
1: Ja, dank u. Ik denk dat het een compliment is.
0: Het is een absoluut compliment.
1: Ja, hè, het is dat. Hè. Voilà. Ik neem het ook zo aan.
0: Fijn dat we elkaar nog goed begrijpen na een uur radio maken. Je mag altijd terugkomen. Ik heb nog tijd. Waarschijnlijk over een uur. Waarschijnlijk over 3 dagen ook nog. Waarschijnlijk over 3 weken ook nog.
1: Positief blijven, hè, Dries. Je gaat hier wegraken. Ik heb er vertrouwen in.
0: Dat is fijn. Dank je wel om langs te komen, Lennart.
1: Dank je wel, Dries.
3: Doei.

0: krijg je nieuwe kans om de wekker te raden
1: en te winnen.
0: De Wekker XL houdt
1: iedereen wakker.
0: Studio Brussel.
2: Ik leef van enthousiasme. Je kan het niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.

0: ben ik stilletjes aan een ship to wreck aan het worden? Kijk mee via VRT Max als je het antwoord daarop wil weten. Florence and the Machine, straks meer.
1: Studio Brussel. 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een man omgekomen na een steekpartij. Getuigen zagen een vechtpartij en even later een man met bloed aan het hoofd en duidelijke steekwonden. Dirk van de Zanden van de politie.
2: Omstreeks 20 over 6 hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen twee mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De renomatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
1: De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken, een man van 34. De omstandigheden van de steekpartij worden nog onderzocht. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier Jonas Støre, die Zelensky in Noorwegen ontving na de begrafenis van koning Harald eerder op de dag. Het incident vond volgens Støre plaats toen Zelensky met zijn vliegtuig opsteeg om naar Noorwegen te vertrekken. Verdere informatie is er momenteel nog niet. Zelensky is ondertussen vanuit Noorwegen onderweg naar Canada voor wellicht een ontmoeting met premier Carney. En de topministers van de Vlaamse regering zitten op dit ogenblik samen om de begrotingscijfers te bespreken. De Vlaamse regering wil een evenwicht van inkomsten en uitgaven, niet alleen volgend jaar, maar ook de jaren erna, tot het einde van de legislatuur. Voor volgend jaar moet de regering wellicht op zoek naar zo'n 2 miljard euro, maar het zal meer moeten zijn als ze ook de begrotingen van de komende jaren al wil regelen. En los van de zoektocht naar geld wil minister-president Diependalen ook werk maken van een economische heropleving.
3: Ik denk ook dat het minstens even belangrijk is om niet alleen op die cijfers te focussen, maar ook kijken van hoe kunnen we zorgen dat we er economisch terug een beetje bovenop komen. Hoe kunnen we kijken dat we onze uitgaven kunnen richten om te zorgen dat we terug de komende jaren betere begrotingscijfers kunnen voorleggen. Dat is ook een heel moeilijke opdracht.
1: En dan heb ik voor jou nog het weerbericht. Vanavond nog kans op een bui, vooral in het noorden van het land. In de loop van de nacht droog, met tegen de ochtend kans op mist. Temperaturen vannacht tussen 3 graden in de Ardennen en 12 elders. Morgen droog met geleidelijk meer wolken en tot 21 graden. Vrijdag wisselend tot zwaar bewolkt. Met soms wat regen, later meer opklaringen en dan tot 21 graden. Meer op veertienieuws.be.
4: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
5: Studio Brussel.
6: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
5: De wekker XL.
6: Dries Leenaerts.
0: Oké, even heel belangrijk, want
7: we gaan eventjes wel een reality check moeten doen.
0: Die reality check is zeker nodig. Laten we eens een juiste naam gokken dit uur.

0: Last of the American Girls, Green Day. Het is al lang geleden dat ik nog op ben geweest, zelfs op dit uur. Dat is natuurlijk door die Eva Poes. Sorry, Eva Poes, wat zei ik nu? Studio Brussel. De Wekker XL. Ik wou zeggen, door Eva de Rol ben ik dus aan een ochtendshow verbonden. En dat maakt dat ik nooit langer dan 8 uur onder de mensen kom. Maar nu gebeurt dat dus. Wat gebeurt er na 9 uur 's avonds? Hallo, laat weten wat je aan het doen bent. Wat doen mensen op een woensdagavond om 8:57? Geld afpakken van de VRT. Dat is wat ze doen, want de wekker is nog steeds niet geraden, toch?
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
0: Dat is goed.
2: Je speelt dit uur voor
0: €1.500.
2: Aan maaltijdboxen.
0: Hey, dat is toch al mooi, €1.500. Applaus aan alle foute gokken. Chance dat deze radio-uitzending niet langer duurt dan het nodig. Een chance dat het allemaal volgens plan gaat. Een chance dat ik helemaal nog niet moe ben aan het worden. Want het is hier al een dag geweest. Gelukkig wel met veel mooi bezoek over de vloer. Het begon bij mijn eigen oma en opa. Oma Rina, ze bracht zelfs een cadeautje mee.
3: Je weet dat ik voor al mijn kleinkinderen een kaars brand als ze iets speciaals moeten doen. En ik dacht, gisteren ben ik bij het paterke bij ons een kaars gaan halen voor hier.
0: Ah ja.
3: En die gaan we hier aansteken.
0: Is het de real deal?
3: De real deal, echt paterke van Hasselt.
0: En die pater staat nog steeds te branden hier in zijn patershol. Fantastisch. Daarna kwam dan ook nog eens plots onze hotshot Dressed Like Boys langs op de vloer, Jelle den Turk. En poef pardoes, kroop hier achter mijn piano. Dat is typisch Jelle natuurlijk altijd. En we hebben samen een eerbetoon gebracht aan de Wekker XL.
4: Dit is onze ode aan de Wekker.
0: En zo klonk dat dan. Je kan het volledige fragment zien op onze socials. Maar aangezien ik er al een hele dag zit, zijn mijn collega's technisch werkloos. Nona en Thibault waren dan wel zo vriendelijk om voor mij te koken. En het was oké. Okay. Laten we zeggen, het was oké. Okay. En dan kwam er ineens plots een M&M-collega binnengevallen. Wannes Lacroix, oftewel Niels uit thuis. Ah ja, en de sfeer zat meteen goed.
5: Wat ben je toch een lul.
0: Ah, love you too, Wannes. Gelukkig kwam daarna nog de mooiste verrassing van allemaal. Een live optreden van Lennart Korevits, a.k.a. Lenny Lenny met She Only Loves You in the Summertime. En nu ben ik weer helemaal wakker. Dank u wel, vrienden.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker.
0: Of nee, wacht. Ik ben pas wakker na Audrey Hobart. Ken je haar? Dat is het dansend wezen op Pukkelpop op haar trampoline. Ze is zo zot als een achterdeur. Maar heerlijk aanstekelijk om live te zien. De popprinses Audrey.

0: love you, will you marry me?
1: Studio Brussel.
2: Ja. Lekker XL. XL.
1: Dries Leenaerts.
0: Babette Pollefeit stuurt mij een bericht via VRT Max. Dries, om 21 uur nog horen. Huh? Dit is ongezien, Babette. Dit is zeker ongezien. Omdat jullie nog steeds niet weten welke BV, welke Quispendiedel, hoe zeg je dat, Quispenbiebel, liever hier in een kast verstopt zit in de studio van Studio Brussel. Ik kan je zeggen, ik ben wakker van 3:30 vanmorgen. Maar ik voel het amper. Het is alsof ik pas wakker word.

0: doet er nog mee met de Wekker XL? Raise your hands, come on! Bon, genoeg. Gelachen, we zijn aan het zoeken naar de Wekker XL. Goedenavond, dag Nele.
1: Hey, dag Chris.
0: Nele Stevens, ik herken je stem meteen.
1: Oh, dat is heel lief van jou. Hoe gaat het met je, man?
0: Goed, jij bent een vaste ochtendluisteraar van Eva en Dries. Nu hoor ik jou ook op een uur dat je normaal gezien toch moet slapen, Nele? Of niet?
1: Ja, maar ik ga daarna gaan slapen, maar ik ben zo hard om mee supporter voor jou... Krachtslag daar, echt waar jong, goed bezig.
0: Je bent zo een van de luisteraars die gewoon the real deal. Je bent altijd lief, je hebt altijd leuke berichten. Je luistert ook echt gewoon veel, wat niet moet altijd. Soms denk je, allee, waar haal je de tijd om zoveel? Dat is fantastisch gewoon, hoeveel je luistert naar Studio Brussel, Nele.
1: Ja, ik luister wel veel, dat is waar. Maar ik kan ook luisteren terwijl ik werk. Dus dat helpt natuurlijk ook al wel voor veel te kunnen luisteren.
0: Ja?
1: En ik vind jullie gewoon wel leuk ook wel, dus... Jij vooral ook, en Eva.
0: Oh, dat is heel lief.
1: En Bert, en ons Kirsten, en ja.
0: En iedereen dat eigenlijk, hè?
1: Aan de knoppen zit eigenlijk. Ja, eigenlijk iedereen. Ja.
0: Wie is je minst favoriete presentator op Studio Brussel?
1: Nee, dat ga ik echt niet vertellen. Nee, sorry. Nee, dat
0: is lelijk van mij. Er zijn alleen maar toppers hier werken. Uiteraard. Nele, heb je de Wekker al eens een keer gehoord? Waarschijnlijk wel, als je heel dag luistert.
1: Ja, ik heb hem al gehoord, maar het is echt... Nee, ik ben er echt niet goed in, dus ik... Nee, je moet mij niet vragen wie dat ik denk dat is, want ik zou het echt niet weten.
0: Maar dat is niet nodig.
1: We hebben
0: ook mensen nodig die gewoon op de zijlijn meeluisteren en die gewoon voor de sfeer zorgen.
1: Ja. Kan jou zoek nog even zeggen, gewoon die concealer dat Eva jou heeft gegeven, of zo'n beetje onder je oogjes. Kom echt, dan... Ja, dat is echt goed voor u, ja.
0: Is het nodig, concealer onder mijn ogen?
1: Het kan zonder, maar het kan ook wel met, denk ik, ondertussen.
0: Oh, dat vind ik echt een hele grote belediging. Maar Nele, het is 8:17. Je weet wat dat betekent. Over een dikke 10 minuten horen we hem opnieuw, of haar opnieuw. Ga je meespelen? Kom aan, Nele. 1 keer toch?
1: Ja. Als je dat echt wilt, zal ik dat wel doen. Maar ik denk dat wel genoeg kandidaten hebt voor mij te spelen. Maar ik zal het doen voor jou.
0: Ja, vooral, ik kan het ook absoluut niet zelf kiezen of je eruit wordt gekozen. Maar ik zou het wel leuk vinden, de gedachte dat Nele Stevens, de vaste ochtendluisteraar, om 9:30 s'avonds begon nog meespeelt met de Wekker. Nele, willen we dat afspreken?
1: We spreken dat af. Dat is heel mooi.

0: Therefore, I am Billie Eilish.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: We zoeken de BV die zich nu verstopt in de Wekker XL. Ondertussen al 14 uur lang zit die persoon, hij of haar, hier zijn of haar wekkergeluid na te doen. En het is aan jou om te raden wie het is. Het is heel simpel. Stuur nu een bericht via VRT Max met je verdachte en daarna je telefoonnummer. Dat mag nu.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio.

0: Sommigen vinden het een bizarre keuze van de Strokes om die autotune-bak erbij te sleuren. Ik vind het best cool. Ik ben fan. Lonely in the future. But the future is now. Bon. Wekkertje. Het is nu tussen jou en mij. We staan al lang genoeg oog in oog om er nu een einde aan te maken. 14 uur is heel mooi. Wil je alsjeblieft zo meteen, als je je wekker nadoet, gewoon iets duidelijker zijn. Gewoon ietsje meer stem laten horen. Of zeg erbij, ik ben misschien wel de die of de die. En zo'n beetje een aangepaste wekker. Zou me heel veel deugd doen. De wekker knikt nee.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
0: Ik kon maar proberen. Anton uit Roeien stuurt mij een berichtje. Driesje, gewoon nachtje doordoen tot Eva terug is. Slaap is voor de zwakke. Dat zal ik je bepalen. Ondertussen is het al 1500 euro dat je kan winnen als je de naam Wauw spreken. Als je de naam van de BV correct kan raden. Ik spreek ook heel snel voor een Limburger. Met wie spreek ik nu? Hallo, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, met wie spreek ik?
2: Ik spreek met Axel.
0: Axel! Ben jij de persoon die mij verlost uit mijn lijden en 1500 euro aan smikkelgeld mee naar huis neemt?
2: Hopelijk wel, als we zien.
0: Wat brengt je avond nog, Axel, buiten de wekker binnen?
2: Subiet op tijd gaan slapen eigenlijk.
0: Oh, hoe komt het? Heb je nog plannen morgen?
2: Ja, absoluut. Mag je nog op dakpannen leggen?
0: Ben je een dakdekker?
2: Nee. Gewoon familie helpen.
0: Dat is ook heel goed. Strijder. We gaan nog eens één keer luisteren naar de Wekker XL. Wekker, laat van je horen. Volgens mij heeft die Wekker XL tussendoor een dutje gedaan. Want die stem klinkt al wat raspier dan voorheen. Dat is wel een goede tip misschien, hè, want dan komt er een ander timbre naar boven. Ik ga stoppen met babbelen. Axel, het is nu aan jou. Wie is de Wekker XL?
2: Ik hoop dat de Wekker Arno van Impe is, a.k.a. Arno de Kid.
0: De broer van Average Rob, bedoel je?
2: Absoluut.

0: Nee.
1: Axel.
2: Ja.
1: Het is fout, hè, man.
2: Jammer de zaak.
1: Ik had het zo mooi gevonden. De Wekker XL door Wekker Axel. Het zou heel mooi geweest zijn geweest, maar Average Rob en zijn broer, die zijn waarschijnlijk nog op de Memorial van Damme, aan het nafeesten, want die hebben daar zondag een prestatie gelopen van je welste zaterdag. Maar je zal het moeten doen met 0,0 euro, Axel.
2: Dat is weinig, maar dat is ook oké.
1: Hoe ga je dit verdriet vieren? Of ja, hoe ga je ermee om?
2: Bij een groot glas melk en een potcreme glaas.
1: Dat is gesproken, hè.
3: Weet jij wel wie de Wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
3: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
6: I will find you.

0: Hallo?
1: For you, I guess you moved on really easily.
0: Koning Filip, hoe zou je de sfeer omschrijven?
2: Dat zo echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles doen.
0: Ah, dank je.
3: Studio Brussel.
4: De Wekker XL.
3: Dries blijft non-stop radio maken.
4: Tot de wekker geraden wordt.
0: Oef, we hebben het fiat van koning Filip. Goedenavond, dag Walt.
5: Dag Dries.
0: Dag Walt, moet ik een beetje stiller praten nu?
5: Ja, misschien is dat wel beter, ja.
0: Want jij bent eigenlijk nog maar 14 jaar en moet eigenlijk nu al slapen, toch?
5: Ja, en ik heb een kleine broer en zus en die slapen al.
0: Hoe komt het dat je nog wakker bent, Walt?
5: Het feit dat jullie mij wouden bellen maakt dat ik nu nog wakker mag zijn.
0: Ja, maar jij stuurt via de VRT Max-app dat je wou bellen.

0: jij bent degene die wou bellen. Toch?
1: Wacht, nu ben ik niet meer mee eigenlijk.
0: Wacht, Walt. Ben jij de Walt uit Lübeck? Die stuurt, ik ben nog wakker.
1: Het feit dat jullie mijn nummer hebben, zal dan toch wel...
0: Walt, tuurlijk ben jij Walt uit Lübeck. Wat heb je vandaag allemaal gedaan, Walt?
1: Ik ben naar school geweest, ik heb naar de bus gestapt, ik heb gewacht op de bus die te laat was, 42.
0: Oh.
1: Ik heb veel gestudeerd, ook gegeten en vooral veel naar jou geluisterd.
0: En, wat vond je ervan vandaag?
1: Ik vond het toch wel best leuk.
0: Wat vond je ervan?
1: Ik vond het leuk. Leuk. Ik vind het leuk van jou een hele dag te horen.
0: Ja, maar je hebt duidelijk een puntje van kritiek. Ik hoor het in je stem, Walt. Wat kan ik beter doen?
1: Oei,
0: Er moet één ding zijn, kom aan.
1: Oh. Ik weet het, ik had misschien ook wel graag andere shows gehoord.
0: Ah ja, oké. Dus dan eigenlijk had je gewoon liever gehad dat ik nu gewoon oprot en dan morgen gewoon niks doe of zo. Huh?
1: Nee, maar het was een leuke
0: namiddag. Nee, maar het is oké, Walt. Je wilt meer weg. Maar ja, bon. Dan moet je gewoon raden wie de wekker is, hè. Moet je beter luisteren, Walt.
1: Oh, nee. Sorry, Therese. Dat heb ik niet willen zeggen, hoor.
0: Ja, maar je hebt het gezegd. Live op de radio, 9:45. Het is hier. Het staat opgenomen.
1: Oh, nee. Ja. En iedereen die nog aan het luisteren is,
0: dat
1: niet willen bedoelen.
0: Ja, kijk. Walt, we zijn hier nu. Over 3:15 spelen we nog eens de wekker. Ik hoop dat het... Nou, ik hoop eigenlijk niet dat het met jou is. Nee, ik gun je eigenlijk geen goede nachtrust. Ik hoop dat je kussen heel warm is, heel nacht.
1: Oh, maar de kat komt bij mij liggen. Die is warm. Dus is altijd al warm.
0: Slaap je met een kat in bed? Dit wordt een heel vreemd gesprek.
1: Ja.
0: Walt, ik wens je een hele fijne nachtrust. Kan je eens heel kort even je telefoon op speaker zetten? Ja.
1: Ja, wacht, ik zal mijn speaker zetten.
0: Ik zal echt heel rustig je slaapwel zeggen aan je huisgenoten.
1: Ah, oké. Okay. Jij staat op speaker.
2: Slaap wel naar in Lübeck!
3: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden
4: en te winnen.
3: De Wekker XL
4: houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel!

Kendrick Lamar, Not Like Us. Freya uit Izegem stuurt. Madriesje toch, ik zit zo met je in we. Dat moet je niet doen. Freya, je moet gewoon goed luisteren over een half uur naar de Wekker XL. En raad eens een juiste naam, alstublieft, hè, mannekes. Studio op

Welkom, welkom, welkom. Het spel is heel simpel. Welke BV hoor je straks? Deze mensen zijn het alvast niet. Chris Wouters, Meteor, Martijn Heijlen, Herman Brusselmans, Bokkie de Rapper, Sven de Leijer, Jong Yellow, Steven van Herwegen, Xander het Rijken, Karel Meesters, Wim Willaert, Henk Rijkaard, Robin Pront, Arno de Kit. Allemaal geen mensen die hier hebben

0: Radio Brussel. 10 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Het lijkt erop dat eerder vandaag geprobeerd is de Oekraïense president Zelensky om het leven te brengen. Hij nam vanmorgen in Moldavië het vliegtuig richting Oslo om de begrafenis van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei vanavond dat bij het vertrek in Moldavië het vliegtuig van Zelensky bijna door een drone is geraakt. Meer informatie is er voorlopig niet. Zelensky heeft nog niet gereageerd na de begrafenis van koning Harald. En een ontmoeting met Støre is Zelensky vertrokken richting Canada voor wellicht een ontmoeting later met premier Carney. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een man omgekomen na een steekpartij. Getuigen zagen een vechtpartij en even later een man met bloed aan het hoofd en duidelijke steekwonden. Meer uitleg door Dirk van de Zanden van de politie.
1: Omstreeks 20 over 6 hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen twee mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
0: De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken. Een man van 34. De omstandigheden van de steekpartij worden nog onderzocht. Er zijn aan de Gentse Universiteit al 80 klachten ingediend tegen onderzoeker Nathan Kovnes. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd in de afspraak vanavond. Kovnes lag al meteen na zijn aanstelling onder vuur wegens zijn rassentheorieën. Recent was er weer ophef nadat Kovnes, een professor van de Engelse Universiteit van Cambridge, beschuldigd had van plagiaat. De man werd later dood teruggevonden in zijn appartement. 80 klachten is veel, zegt rector de Sutter.
2: 80 tuchtklachten tegen Nathan Kovnes. En dan zijn we gehouden. Dat is procedureel zo.
3: Dat klinkt als niet weinig.
2: Dat klinkt als niet weinig, inderdaad.
3: Als je dat vergelijkt met andere tuchtzaken, zit dat aan de hoge kant?
2: Dat zit aan de hoge kant natuurlijk, omdat de zaak Kovnes een zeer publieke zaak is geworden.
0: Tegen Kovnes loopt een tuchtonderzoek aan de Universiteit van Gent ook. Waar dat onderzoek over gaat, mag rector de Sutter voorlopig niet zeggen. In Dallas, in Amerikaanse staat Texas, houdt de Republikeinse partij van president Trump een conventie. Dat gebeurt normaal alleen in een presidentieel verkiezingsjaar. Maar nu, voor de allereerste keer, in aanloop ook naar de tussentijdse parlementsverkiezingen van november. Thomas de Grave in Dallas, wat is precies de bedoeling van dit evenement?
4: Wel, dit is geen conventie zoals tijdens presidentsverkiezingen waarbij een kandidaat officieel genomineerd wordt. Dit is echt bedoeld om enthousiasme teweeg te brengen bij de Republikeinse kiezer. Donald Trump staat ook heel erg centraal tijdens dit evenement, ook al staat hij nergens op het kiesbiljet in november. De president gaat ervan uit dat hij de enige is die enthousiasme kan genereren bij zijn achterban en hen naar de stembus kan laten trekken. Tegelijkertijd wordt het door sommigen ook als een risico gezien, want deze president is historisch onpopulair. Dat komt door de oorlog in Irak. Dat heeft gezorgd voor hoge benzineprijzen. Ook andere prijzen in dit land zijn heel erg hoog. En daarom is niet iedereen enthousiast over het feit dat Donald Trump alle aandacht zo naar zich toetrekt tijdens deze verkiezingen. En sommige Republikeinse kandidaten hebben dan ook besloten om niet aanwezig te zijn op dit evenement. Maar ze blijven campagne voeren in hun eigen staat of kiesdistrict.
0: Bedankt, Thomas. En de politiediensten van ons land en het Verenigd Koninkrijk gaan nauwer samenwerken. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin ondertekende vandaag in Londen het samenwerkingsakkoord met de Britse regering. Bedoeling is sneller informatie uit te wisselen, wat na de Brexit moeilijker was geworden. Beide landen maken van de smokkel van migranten en de drugscriminaliteit de grootste prioriteiten. In het noorden nog kans op een bui, later vannacht droog. Tegen de ochtend is er kans op mist, tussen 3 graden in de Ardennen en 11 elders. Morgen start grijs, nadien droog met brede opklaringen en maximum 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Studio Brussel.
6: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
5: De Wekker XL.
6: Dries Leenaerts.
7: Vrienden, jullie zitten hier nog steeds echt uitmuntend goed. Steve Lacy komt eraan, John Summit, Blondie en ook Chapel Row. Allemaal dit uur, welkom!

0: over 10, Dua Lipa, Love Again. Goedenavond. We gaan samen de avond in hier met de Wekker XL. Mijn stem begint wat lager te klinken. Dat is niet omdat ik niet goed gezind ben. Dat is gewoon omdat ik er zin in heb. Want er staat bezoek voor de deur.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de Wekker geraden wordt.
0: Eerst een paar berichtjes. We beginnen bij Hetty uit Beringen. Ik zou je echt willen helpen, zegt Hetty. Maar ik heb gewoon geen idee wie het kan zijn. Al mijn suspects zijn al genoemd. Hetty, moet je harder luisteren. Tim uit Waregem. Zo, Driesje, deze morgen ben ik gestart met jou. Nu bed je binnen. Dat is heel vuil, Tim. Ik wil niet weten dat je mocht slapen. Sam uit Gent voegt nog toe in de app van VRT Max. Ik volg al hele dag Dries met de Wekker XL, maar ik vroeg me af of wij als luisteraar de Wekker iets meer kunnen horen. Ik denk dat 1 keer per uur al meer dan genoeg is, want we hebben hem ondertussen al 14 keer gehoord. Wat wilt je nog meer, Sam uit Gent?
1: De Wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor
0: 1600 euro
2: aan maaltijdboxen.
0: Dat is toch wel een mooi bedrag om even gewoon te raden door een stomme BV... Sorry, nee, een hele nobele en dappere BV te raden die zich ondertussen al 14 uur in een wekker verschalkt. Veel gezwet, veel gezever. Het is tijd voor ontspanning, want we hebben bezoek. Wie belt er aan mijn deur? Kom maar binnen. Ha! Dries Wekker! Hallo, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij bent natuurlijk op dit uur altijd hier met je zwaarste show, hè?
3: Klopt.
0: Of is dat totaal niet de reden waarom je hier bent?
3: Wel, ik denk dat de algemene opdracht was eerst en vooral checken wat met u is.
0: Ja.
3: Hoe gaat het?
0: Zeg jij het maar, hoe gaat het met mij? Zie ik er nog normaal uit? Nee, nooit waarschijnlijk. Hè?
3: Wel, ik moet eerlijk zeggen dat je wel echt de huissteunkleuren van Studio Brussel wat in je gezicht begint te krijgen. Maar dat noemen ze inblenden.
0: Ja, dat is waar. Dat is, waar. Dat is heel duur als je dat bij een make-up artist vraagt. Hè?
3: Ja, dat kunnen ze nooit op commando, maar jij doet het zo.
0: Ja, wat heb je mee voor mij? Wat ga je doen?
3: Hier zijn.
0: Oké, dat. Ja, ik wil maar zeggen, Dress Like Boys was hier. Die heeft hier prachtig gezongen. Lenny heeft een cover gebracht. Ik verwacht minstens zoiets van jou, hè, Andries.
3: Oké, maar ik heb tijd naar het schijnt om erover na te denken. Maar is jouw wakker houden niet voorlopig de grootste opdracht?
0: Dat is al heel, heel lief. Dankjewel dat je hier bent. We gaan even naar Steve Lacy en daarna gaan we lekker keuvelen. Is dat goed?
3: Dat kan ik als de beste.
0: Ah, is goed.
2: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden
1: en te winnen.
2: De Wekker XL
1: houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: Disclosure, You and Me in de Flume remix. Dat is heel fijn dat je nog steeds luistert naar Studio Brussel. De wekker XL is ra-ra-ra nog steeds niet geraden.
1: Studio Brussel. De wekker XL. Houdt iedereen wakker.
0: En houdt blijkbaar ook Andries Bekkers wakker. Goedenavond.
2: Goedenavond, Dries.
0: Hey, dat is tof, want eigenlijk kennen we elkaar niet supergoed. Wij zijn collega's. Ik heb jou ooit eens wel heel hard verschoten in een ochtend hier op Studio Brussel. Met een grijns kijk je nu naar mij, alsof je mij ooit wilt paybacken.
2: Nee, niet paybacken, maar dat is zo iemand zo te grazen nemen. Dat is zoiets dat ik altijd las in boeken. Of je ziet dat op een reeks, in zo'n coming-of-age filmpje kwam dat altijd. Maar ik had dat dus nog nooit meegemaakt. En dat is ook de allerenige keer, maar jij wordt er wel zeer goed. In verband met het niet meer weten, dat staat denk ik op uw Instagram.
0: Klopt.
2: Dries was in een vuilbak gekropen.
0: Ja.
2: Dat was het, hè?
0: Ja, dat was het.
2: En ik denk dat ik deed de ochtend voor de tijdloze. Dus
0: klopt.
2: Om 6:00 dan gebeurt er hier nog niet zo heel veel.
0: Nee, ja,
2: het is zo half donker. De lichten zijn zo TL-schemer. En als je dan binnenkomt en er springt iemand uit een vuilbak...
0: Dat kan al serieus tegenvallen.
2: Heeft u dat vriendschappen gekost?
0: Nee, enkel veel nieuwe volgers op Instagram.
2: Dat is niet het antwoord op de vraag eigenlijk.
0: Nee, ik weet het. We hebben wel een Karel uit Gent aan de lijn. Goedenavond, dag Karel.
3: Hey, hallo, dag Dries en dag Andries.
0: Het is belangrijk om u erbij te halen, want Karel, je hebt een theorie over de identiteit van de wekker. Ik zal vertel eens.
3: Ja, ik denk dat ik weet het wekker is, Dries. Dus ik kan bijna gaan slapen.
0: Dat zou heel fijn zijn. Moet ik het stilmaken, Karel, voor die theorie? Doe maar.
3: Ja, doe maar. De tune van de wekker is een nummer van Stevie Wonder, Sir Duke.
0: Ja.
3: Wat ook toevallig of niet het favoriete nummer was, of een van de nummers was van Alex Agnew, zijn papa. Ik luister wekelijks naar Welcome to the AA, dus toevallig zit Andries bij jou momenteel. Dus ik ken Alex zijn stem heel goed. En het voordeel dat Alex heeft is dat hij als supergoeie imitator, ik kan een helikopter nadoen of een machinegeweer, dat hij zijn stem kan vervormen. Dus voor mij is het heel klaar en duidelijk dat de wekker de enige en de echte Alex Agnew is.
0: Ja, spijtig dat dit geen officieel raadmoment is. Ik zou absoluut niet weten of het juist is. We kunnen het nog bevestigen, nog ontkennen. Het enige wat ik kan vragen is... Andries, klopt deze theorie? Kan dit zo zijn?
2: Ik moet wel zeggen, moest Canal dingen verkopen? Ik denk wel dat ik het zou.
0: Hij is ook een halve jaar van onze zendtijd bezig geweest. Fijn ook, Karel. Maar de vader van Alex Agnew, even checken, heeft hij een vader?
2: Die vader is jammer genoeg overleden.
0: Ah, oké.
2: Okay, ja. Maar... hij heeft er uiteraard enige gehad. En zijn voorliefde voor dat soort muziek komt wel via hem.
0: Dus het zou zomaar kunnen dat Sir Duke van Stevie Wonder... dat een tip is naar Alex Agnew.
2: Het zou kunnen, alleen... ik weet niet, zijn praktische redenen, Karel... ben jij ontvankelijk voor praktische tegenargumenten?
3: Eerste of tweede comedy show heeft het erover gehad.
2: Ja, maar Karel,
3: dus
0: Karel, er is een vraag gesteld. Ja. Antwoord op de vraag.
2: Praktisch of logistiek? Ik zal het zeggen zoals het is. Normaal gezien, en daarmee bedoel ik op de website, is hij op dit moment aan het optreden in De Spil in Roeselaar.
0: Debunked! Oh, het is niet Alex Agnew. Spijtig, hè, Karel.
3: Oh, nee. Het zou het zo goed gekund hebben. Maar oké, bon. Jammer.
2: Ja, maar ik zeg niet dat je ongelijk hebt. Ik zeg alleen...
0: Ja, jawel, hij is aan het spelen is in...
2: Ja, er kan zoveel tegenwoordig. Ik bedoel, Usher in het schijnt ook onlangs op het podium gestaan en dat was hem ook niet.
0: Is het waar?
2: Ja.
0: Van Avril Lavigne wordt dat ook gezegd trouwens, dat hij al heel lang met een bodydouble optreedt.
2: Dries, ze kunnen veel tegenwoordig.
0: Ja, maar één ding weet ik zeker, dit spel is veel te knullig om dan ook Alex Agnew te regelen dat hij dan toch hier is en toch niet en zo. En ook, sorry, maar als Alex Agnew de wekker is, die zou die wekker in 100 verschillende geluidjes nagedaan hebben. Dus dit zou een veel te doorsnee wekker zijn. Ben ik juist, Andries?
2: Ja, ik denk sowieso ook het feit dat iemand toch min of meer stil moet zitten in dat ding.
0: Ja.
2: Karel, als je elke week naar ons luistert, dan weet je dat hij al amper stil kan zitten op zijn stoel. Hij kan niet van zijn micro afblijven, hij kan van niks afblijven.
0: Dat is waar.
3: Ja, dat is ook waar. Ja, dat is ook waar.
0: Dus Karel, het was een...
3: Ja, het was een foute gok. Helaas. Maar dat Andries is daar, dat kan geen toeval zijn. Zijn beste maat is daar. Ze doen samen de Welcome to the AA. Er was van de week geen Welcome to the AA. Ze dacht van, misschien was Alex hem aan het voorbereiden op de weg.
0: Maar nee, het was gewoon helemaal een fout. Bedankt om te bellen, Karel. Bedankt voor je uitmuntende theorie. Ik ben heel benieuwd. Als je nog zo'n theorie hebt, laat maar komen via de VRT Max-app. Andries, blijf je nog even, want over 8 minuten horen we hem.
2: Ik ben benieuwd.
0: Of haar.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.

0: Nee, het is niet call me, het is I call you. Wanneer je wordt opgebeld voor de wekker XL. We zijn nog steeds op zoek naar die...
1: Dag vreemde man.
0: Ja.
1: Studio Brussel. De wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Rectificatie, het kan ook een vrouw zijn.
3: Het kan zeker. Ik ben nu naar de schaduw aan het kijken. Ik zie er van alles in.
0: Beschrijf wat je ziet.
3: Op een moment dacht ik dat ik zo een soort ridder zag. Maar zo half kruisvaarder. Maar dan gaat de wekker naar achter.
0: Ja?
3: Nu gaan we weer naar voor. Het is ook iets insectachtig. Hier heb je echt niks aan. Hè?
0: Nee, absoluut niet. Maar het is wel mooi om naar te luisteren.
3: Het is ook wel... Nu zit er wel een gespierde sportnek dat je ziet.
0: Dat is toevallig, want daarnet was Lennart Korevits hier. En die zei dit.
4: Ik hoor een sporter. Ik hoor iemand met goede ademcontrole.
0: Hij hoort een sporter. Dat is ongelooflijk. Die muzikanten die horen van alles.
3: Nou, angstaanjagend. Ja, ik zie wel. Als je nu van mijn hoek kijkt, Dries, kijk.
0: Ja.
3: Het is bijna alsof... Het is zo Formule 1 zware nik.
0: Ja, ik ga eerlijk zijn. Ik zit er al 14 uur op te staren. Ik zie dus niks. Maar dat is niet erg. Het is ook aan jullie, aan de luisteraar, om nu... via VRT Max jullie verdachte te sturen in een berichtje en daarna je telefoonnummer. Dat mag je doen vanaf nu.
1: Wie is de wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: Yes, I am hot. Chapel Rowan, how to go with this iets over half elf.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Het is weer zover, je hoort zometeen nog eens de Wekker XL. Daarna mag één luisteraar een gok wagen. Je weet, de bekende Vlaming en ik, we zitten hier tot de wekker geraden wordt. De eerste die nu binnengeraakt, speelt al voor 1600 euro aan maaltijdboxen. Hé, dat is een smak geld. Maar dan, met wie spreek ik? Goedenavond.
2: Hallo?
0: Hallo.
2: Met Hallo, je spreekt met Fien.
0: Dag, Fien. Goedenavond. Goedenavond, Fien.
2: Goedenavond.
0: Wat doe jij in het leven buiten wekkersraden?
2: Wat doe ik? Tegenwoordig niet zoveel, maar ik ben op vakantie.
0: Ik kon je absoluut geen existentiële crisis geven, maar heb je een job? Studeer je iets?
2: Ik ben een doctoraatstudent en nu ben ik op vakantie.
0: Oh, fijn, dat is een mega grote bezigheid. Hier, ja, voilà. Fien, ben je dan ook heel slim?
2: Dat is een moeilijke vraag. Nou,
0: hoeveel bv's ken je, Fien?
2: Wel wat, waarschijnlijk.
0: Ja, oké. Dit was meer dan voldoende. Ik denk dat het ongelooflijk goed gaat gaan, Fien. Ik geloof in jou.
2: Ja, ik hoop het.
0: We gaan luisteren. Wekker XL, laat nog eens één keer van je horen. Fien, wie is de wekker?
2: Ja. Ik denk Geert van Rampelberg.
0: Geert van Rampelberg, de acteur van onder andere Knokken of... Wie is daar mee aan het balen met jou, Fien?
2: Mijn
0: lief. Oh, wat liep er mis, Fien? Wat liep er mis?
2: Ja, misgehoord, hè.
0: Niet goed gehoord, hè.
2: Ja. Het is moeilijk. Ik hoop voor u dat je er snel
0: van af bent. Dat kan jij wel zeggen, maar jij staat niet hier in de studio om mij op te peppen, gelijk Andries Bekkers, hè. Spijtig.
2: Nee, klopt.
0: Andries, wat liep er mis, denk je, bij Fien?
3: Ik denk dat het een grote probleem is. Is het niet zoiets psychologisch dat je misschien iemand zegt die je hoopt dat het is en dat je er dan in hoort?
0: Ja, ofwel misschien iemand zegt...
3: Want Geert van Rampelberg, er is zoveel goede dingen te zeggen over Geert van Rampelberg.
0: Dat is waar.
3: Geweldige acteur, heel mooie man.
0: Nu komt hij maar.
3: Maar die stem lijkt totaal niet op Geert.
0: Het is wel waar, Fien. Wat Andries Bekkers zegt, is dat dit echt een mega, mega stoeme gok is. Echt weggegooid geld. Weggegooide radiouren. Man toch, Fien. Fien. Hoe slecht ben je gokken?
3: Don't quit your day job.
0: Als doctoraatstudent inderdaad misschien niet doen. Nee, ik ben aan het moppen. Fien, merci om mee te spelen, maar helaas geen 1600 euro voor jou. Over een uur 1700 euro.
1: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Yes, heads will roll. En die wekker begint al mee te viben op deze track. Dat is voor u nu wekker molboekje. Hij houdt van zowat dancing.

0: Wijker XL. Ik zeg het nog één keer.
1: I will find you.
0: And I will. Een sample het teken.
2: Ja, maar I will find you and I will...
1: I will find
0: kill you.
2: Ja, maar dat ga ik niet doen, hè. Ja. Dat was inderdaad een sample uit Taken. Niet van mensen die hem herkennen, de sample.
0: Nee, maar wat een goede film is Taken.
2: Ja, dus I will look for you, I will find you and I will kill you. Dat is de bekendste zin.
0: En er is ook zoiets bij, maar ik ben vergeten hoeveel dat is. Misschien moeten luisteraars dat sturen. Maar hij zegt dat bepaald met een zeer droge lijn. En dan zegt hem iets van... The first 20 seconds are very important. En ik heb dat altijd bijgehouden. Zo.
2: Die zin gewoon.
0: Omdat, ja, dan, er zitten zoveel clues in de eerste 20 seconden van een kidnapping. En daar kan Liam Neeson dan mee verder.
2: Hé, hey, dat is mooi. Er zitten ook heel veel clues in de eerste 4 seconden van de wekker.
0: Maar, daarmee we wekken altijd.
2: Ja, maar dat is wel het spel. We spelen, Andries. Hé, hey, ik ben hier even gechoqueerd door een uitspraak die je daarnet deed. Want we zijn hier even aan babbelen geweest. Is het plaat? Ja, dat doen we dan tijdens Theme Impala. En plots zeg jij, hé, hey, makker, jij gaat toch niet slapen? Maar ik ben nog niet moe, maar ik zei gewoon tegen Andries, het kan zijn dat als ik zelfs even heel, heel moe ben, dat ik misschien gewoon eens een 20 minuutjes mij neerleg. En wat zeg jij dan?
0: Ik vind dat flauw.
2: Maar hoezo?
0: Ja, maar het is toch... De wekker houdt Dries al en dan staat er 15 uur 16 minuten 27 wakker.
2: Ja.
0: Moeten we dan... Dan moeten we dat ding even op stop zetten dan.
2: Ja, daar heb je een punt. Maar eigenlijk is de actie als volgt. Dries maakt radio, zolang de wekker niet geraden wordt. Wat is de definitie van radio maken?
0: Niet slapen in ieder geval.
2: Dat zie ik al anders bijvoorbeeld. Ik zie radio maken is bijvoorbeeld hier. Radio maken op Google is dus met de benodigde apparatuur, check, aanwezig. Software uitkiezen, een goede planning maken en babbelen. Ja, oké, babbelen moet... Ja, oké, Bo, je hebt gelijk. Ik mag officieel van het reglement niet slapen. Wat gaan ze doen?
0: Wat je zou kunnen doen, is dat je nummers van 20 minuten speelt.
2: Voilà, voilà. En daar heb je het. Dat is perfect volgens de regels.
0: En ik ken wel een genre dat goed is.
2: Ah, wacht, ik ken ook een genre. Zoiets. Andries.
0: Volgens mij zeg jij nu, of beste luisteraars, ik denk dat ik echt naar de gelukkigste mens ter wereld aan het kijken ben.
2: Maar dat is vriendelijk. Nee, sorry, ik heb jouw verhaal volledig onderbroken.
0: Dat is helemaal niet erg.
2: Je komt met een idee, daar hou ik van, daar hou ik van.
0: Nee, daar hou ik niet van, want je wilt mijn eigen zin doen.
2: Ja, maar ook wil ik luisteren naar jou, want je bent hier speciaal gekomen. Waar woon je, in Antwerpen?
0: Zit ik plots in zo een tv-show uit 1988?
2: Zo?
0: Wat doe je beroepshalve?
2: Nee, gewoon, maar ik denk, je komt helemaal van Antwerpen hier gereden om dan gewoon niets te doen. Ik denk dat je een plan hebt. Stiekem weet ik dat je een plan hebt. De man van de zware gitaren, ben ik juist of niet?
0: Helemaal juist, maar mijn plan is eigenlijk om jou wakker te houden, want je mag niet gaan slapen.
2: Oké, okay, en hoe ga je dat dan doen?
0: Gewoon door hier te zijn.
2: Oké.
0: Okay. En misschien een zwaar nummertje te
2: spelen? Ah, daar komt dan toch de...
0: Oké. Oké, okay, ja, zware gitaren. Sorry, het is laat. Je bent moe.
2: Ja.
0: Daar is een oplossing voor.
2: Ja, onze wereld liggen nogal uiteen. Ik kan absoluut zware gitaren appreciëren. Ik vrees niet gewoon dat mijn kennis... Ik denk dat mijn kennis beperkt is gewoon. Dat moet ik zeggen. Ik ben bijvoorbeeld heel grote AC/DC-fan.
0: Goed.
2: Vind ik al supergoed. Guns N' Roses, Iron Maiden.
0: Allemaal goed.
2: Het zijn tijdloze bands die ik nu opnoem. Maar ik ken niet zo heel veel van de moderne zware gitaren.
0: Wel... Het was vandaag een mooie dag in metal. Er was breaking news.
2: Ja?
0: Want een van de grootste metalbands op deze planeet heeft een nieuw nummer gereleased.
2: Moet ik raden welke band?
0: Tool? Ja, je gaat het nog raden. Je moet al heel de dag raden.
2: Jawel.
0: Ik zal u helpen.
2: Ja?
0: Slipknot. Heb je daar al van gehoord?
2: Uiteraard. Ja, Slipknot. Ja.
0: Jawel. Slipknot heeft een nieuw nummer gehoord. Een nieuw nummer gereleased, liever. En ik zal nog eens eerlijk toegeven.
2: Ja?
0: Ik heb het nog niet gehoord. Het is echt waar.
2: Mag ik het opzoeken hier?
0: Ja. Ik weet wel het heet. Maar het is ook de naam van een Belgische band.
2: Ja.
0: Het nummer.
2: Ja, wacht. Slip is knot, hè, toch?
0: Ja.
2: Slipknot. Wat is de titel van het nummer?
0: Het is toch een beetje de dag van het raden. Wel, de titel is een zeer bekende Belgische band.
2: Oké, ik ga hem gewoon spelen. Dit heet blijkbaar Arsenal, de nieuwste van Slipknot.
3: Brussel.
2: Dat is hem, hè?
0: Dat is hem.

0: Ik krijg een bericht van Helene in de app van VRT Max. Dat is grappig. Sorry Dries, ik ga echt slapen, want ik vond het heel leuk. Heerlijke radio vandaag. Morgen weer vroeg op voor thuisverpleging. Veel succes nog. Nogmaals sorry. Hopelijk volgend uur wordt die geraden. Dat is grappig. Mensen zitten er echt mee in. Allee, dat is leuk, hè.
1: Ja. Ja, maar je hebt een zeer innemende persoonlijkheid, hè. Ik begin mij ook al zo aan te ontfermen over u. Zo. Ik had het ook al net
0: van... Dat is lief.
1: Ja.
0: Ik ben ook net begonnen aan mijn eerste gembershot, want ik doe dit trouwens zonder koffie, zonder drugs. Dat is ook belangrijk om te zeggen, want we hebben andere radiopresentatoren die dat marathonradio doen, 8 dagen, ja. Ik ga zijn naam niet noemen, maar er zijn geruchten dat niet volledig clean was.
1: Ja. We kunnen het niet bewijzen, maar het klinkt wel goed.
0: Ja, voilà. We hebben nog een vraag voor jullie, beste luisteraar. Is er nog een hersencel wakker die naast de zoektocht naar de wekker ook nog iets anders kan produceren, zoals bijvoorbeeld een leuk verzoeknummer?
1: Klopt. Zijn er mensen die houden van zware gitaren? Zouden graag iets horen? Het is de moment, want ik voel het, iedereen is zo wat moe. Ik denk wel dat ik hier iets extreem doorkrijg. Dus het is de moment, hè. Stuur maar.
0: Waar mogen ze sturen? Via de VRT Max app. Laat al jullie zware gitaarplaten suggesties nu komen. Kasabian, nothing better than this. En daarna is het een beetje...

0: Zit er voorlopig dingen tussen die jou kunnen smaken, Andries?
1: Welke lijst mag ik kiezen?
0: Ja, uit de lijst die hier voor je staat, VRT Max, staat open voor je neus. Na het nieuws van 11 gaan we vlammen met zware gitaren. Er stromen mooie dingen binnen. Ik denk dat er vast en zeker iets tussen zit dat je leuk vindt.
1: Oké. Okay.
2: Het is 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Er zijn aan de Gentse Universiteit al 80 klachten ingediend tegen onderzoeker Nathan Kafnes. Dat heeft rector Petra de Sutter gezegd in de afspraak vanavond. Kafnes lag al meteen na zijn aanstelling onder vuur wegens rassentheorieën. Recent was er weer ophef nadat Kafnes een professor van de Engelse Universiteit van Cambridge beschuldigd had van plagiaat. De man werd later doodgevonden in zijn appartement. Rector de Sutter ontkent dat ze zelf heeft opgeroepen om een klacht in te dienen tegen Kafnes.
3: Wel, ik heb begrepen dat men mij dat toeschreef. Mm. Dat wil ik met klem ontkennen. Ik heb uiteraard niet opgeroepen om klacht in te dienen tegen een van onze medewerkers.
4: Maar het is
3: dat
4: dus wel vaak gebeurd.
3: Niet kunnen. Er zijn heel veel tuchtzaken. Helaas gebeuren er in een grote instelling zoals de UGent af en toe zaken die niet kunnen.
2: Tegen Kafnes loopt een tuchtonderzoek aan de Universiteit van Gent. Waar dat onderzoek over gaat, mag rector de Sutter in belang van het onderzoek niet zeggen. In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, houdt de Republikeinse partij van president Trump een conventie. Dat gebeurt normaal alleen in een presidentieel verkiezingsjaar. Maar nu voor de allereerste keer in aanloop naar de tussentijdse parlementsverkiezingen. Die worden in november gehouden. De Republikeinen staan er slecht voor in de peilingen en de bijeenkomst, vandaag en morgen, heeft vooral als bedoeling om kiezers enthousiast te maken. Thomas de Graven.
5: Donald Trump staat ook heel erg centraal tijdens dit evenement, ook al staat hij nergens op het kiesbiljet in november. Tegelijkertijd wordt het door sommigen ook als een risico gezien, want deze president is historisch onpopulair. Dat komt door de oorlog in Iran. Dat heeft gezorgd voor hoge benzineprijzen. Ook andere prijzen in dit land zijn heel erg hoog. En daarom is niet iedereen enthousiast over het feit dat Donald Trump alle aandacht zo naar zich toetrekt tijdens deze verkiezingen. En sommige republikeinse kandidaten hebben dan ook besloten om niet aanwezig te zijn op dit evenement, maar ze blijven campagne voeren in hun eigen staat of kiesdistrict.
2: Later vannacht zal Trump zijn supporters toespreken. Bij de uitbraak van de mazelenepidemie in Bangladesh in Azië zijn al meer dan 1000 kinderen omgekomen. Het gaat om een van de dodelijkste uitbraken in de geschiedenis van het land. Mazelen waren in Bangladesh niet echt een probleem meer, maar vorige regeringen schroefden het vaccinatieprogramma terug. Daardoor is de uitbraak nu zo dodelijk. De huidige regering heeft enkele maanden geleden in allerijl een nieuwe vaccinatiecampagne opgestart. Zo'n 18 miljoen kinderen werden ondertussen met een noodvaccin ingeënt, maar dat heeft er niet voor kunnen zorgen dat er nu al meer dan 1000 kinderen overleden zijn. In het noorden is er nog kans op een bui, later vannacht droog. Tegen de ochtend is er kans op mist, tussen 3 graden in de Ardennen en 11 elders. Morgen grijs, een grijze start althans, nadien droog met brede opklaringen en maximum 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Studio Brussel. Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
7: De Wekker XL.
6: Dries Leenaerts.
0: Voorlopig. Ja, voorlopig. Die zoektocht naar de Wekker XL, als ik eerlijk moet zijn.
8: Geweldig.
0: Nee, niet echt. Stuur maar mee in de VRT Max app.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
6: De Wekker XL.
0: En zometeen een klein cadeautje

0: Een hele, hele goede avond. Woensdag 9 september is de dag waarop de wekker XL om 7 na 11 nog steeds niet geraden wordt. Die houdt iedereen wakker, inclusief Andries Bekkers.
1: Ja, ik ben helemaal mee.
0: En Dries Leenaert. Ondertussen zijn we ook al aan een monsterbedrag gekomen van...
2: De wekker is nog steeds niet geraden.
3: Je speelt dit uur voor...
0: 1700 euro's ondertussen.
3: Aan maaltijdboxen.
0: Dat is mooi toch, kom aan.
1: Zeer mooi.
0: Als we daar nog niet voor doen, als er nu nog mensen zijn... Ik ga nog even wachten tot meer is... Dat zou ik flauw vinden.
1: Dat is flauw.
0: Ik heb trouwens ook ondertussen van gerechtsdeurwaarder De Keuster enkele reacties binnengekregen. Want er zijn een paar mensen die gereageerd hebben op de wekker XL. Wat ze tot nu toe van de radio-uitzending vonden.
4: Ik denk dat ik gedroomd heb. Dus ja, ik ga straks mij nog even een goed punch moeten geven. Want wat ik nu gezien heb, ga ik nooit meer van mijn leven zien. Had nooit meer uit mijn geheugen.
0: Ja,
4: het was waanzin. Kippenvel. Ja. Alle emoties gewoon gebald. En ja, het was zot.
5: Niet normaal goed. Zo uniek.
0: Ja.
5: Inderdaad, iets dat we nooit meer gaan meemaken. Neem ik aan. Zo goed.
0: Zo goed, ja, dankjewel. En ze blijven maar binnenstromen. Laat maar komen. Nee, het is allemaal een mopje. Dit waren de reacties op de showcase van Fontaine CC. Flauwe mop, zal je zeggen.
1: Ik heb moeten lachen, Dries.
0: Dankjewel, Andries.
1: Dat is het enige wat telt. Ik heb moeten lachen.
0: Flauwe mop.
1: Ik dacht even, ik was even aan het denken, zou hij? Want natuurlijk, de mensen aan het luisteren, ik zie hem dat eigenlijk al doen. En dan denken ze toch even, kom aan, dat kunnen we niet maken.
0: Het is een beetje zielig.
1: Maar dan begon het en dan dacht ik, ja, toch goed. Toch goed.
0: Het zou een beetje zielig zijn geweest. Maar ook, ik zeg het niet zomaar. Die reacties waren absoluut niet op deze show. Wel op de Fontaine's DC Showcase. Vorige week donderdag hier op VRT. Voor dat handjevol lucky bastards die erbij waren. Ik was er niet bij. Jawel! Ah, Andries, ik wist het nog niet. Ja, kan je in een paar woorden zeggen wat jij ervan vond?
1: Zeer goed, hè. Ongelooflijk goed. Ik heb waarschijnlijk wel iets super boomer gedaan eigenlijk.
0: Ah, zeg eens.
1: Ja, ik was aan het filmen. Ik heb een nieuwe telefoon. En ik heb gefilmd met de flash aan. Ik kan het niet door. Ik kan het niet door.
0: Op dat moment was je plots echt 48.
1: Ja, en ik kreeg echt WhatsAppen van iemand die zei... ik kan eigenlijk zeggen wie dat is. Hij organiseert een groot festival in Kievit zo elk jaar.
0: Chokri.
1: Niet Chokri, maar dan nog iemand anders.
0: Ah, ja.
1: Hij stuurde zo, dat kun je echt niet maken. En ik heb gewoon geantwoord, maar het zijn wel goede beelden.
0: Dat is extreem, extreem boomer om met uw flash aan een concert te filmen.
1: Ja, ik weet het, een nieuwe telefoon, ik had het niet gezien, sorry.
0: Dat is helemaal oké. Dit waren de reacties dus op de Fontaine's DC Showcase, waar Andries Bekkers bij was, die was fantastisch. Ik was er niet bij, maar goed nieuws en een cadeautje voor iedereen die meezoekt naar de Wekker XL via VRT Max, want vanaf nu kan je alle hoogtepunten van die showcase van Fontaine's DC gewoon daar bekijken. On demand, like they say.
1: On demand.
0: Dat is toch fantastisch. Ik was er niet bij, maar toch sta ik nu virtueel op de eerste rij. We gaan terug naar Marianne.
6: Hi, this is Fontaine's DC and you're listening to Studio Brussels.
7: Studio Brussels. Life is music.

0: Geweldig!
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Dries Leenaerts.
2: Dag, Andries Bekkers.
3: Dag, Dries Leenaerts.
2: Wij zouden een show moeten doen die dan de Andries en Dries show of zo, of in het kwadraat of zo. Daar kun je iets creatiefs mee verzinnen, toch?
3: Er zijn mogelijkheden.
2: Ja.
3: Ik moet wel zeggen dat ik vroeger altijd slecht gezind werd als mensen mij Dries noemden.
2: Waarom?
3: Nu, ja, dat weet ik. Ik begin dat me nu ook af te vragen, omdat het eerste uur al zo aangenaam was. En onze eerste uur dat we samenwerken.
2: Dat is waar.
3: Maar ik was vroeger, ik vond het altijd... Ja, dat was zo, ik vond het ambetant.
2: Ja, dat snap ik. De enige reden waarom we misschien dan geen show moeten doen, is omdat we qua muzieksmaak dan weer iets te hard misschien verschillen uit elkaar. Maar ik vind het wel tof dat je me bij de hand neemt en die zware gitaren even aan mij toereikt. Want er zijn mensen in de app van VRT Max die veel suggesties hebben gestuurd. En ik denk dat er iemand aan de lijn hangt. Shari, goeie avond.
4: Goedenavond, hallo, hallo.
2: Shari, Andries Bekkers is helemaal van jou. Pitch maar jouw zware gitaarplaat, dan zegt hij of het kan of niet.
3: Dag Shari.
4: Hallokes, hallokes. Wel, ik ben voor Knocked Loose gegaan met Suffocate.
2: Ik zie hier een juichende Andries Bekkers, dat is keigoed.
3: Dat is toch mooi. Heb jij ooit al Knocked Loose gehoord, Dries Leenaerts?
2: Knocked Loose, jawel, hier op de radio wel af en toe, maar ik ben absoluut geen kenner. Shari, waarom is het een topplaat?
4: Omdat hij gewoon Brian, de zanger van Knocked Loose, dat is gewoon een iconische sound. Dat is ene pure brok energie. Dat is fantastisch gewoon.
3: En Shari, ik ga nog iets zeggen, want ik zit redelijk dicht bij Dries Leenaerts. Ik weet niet waarom ik nu de hele tijd zijn achternaam noem, maar...
2: Om te intimideren, ik weet het
3: niet. Intimideren, maar ik begin wel de eerste contouren van wallen te zien.
2: Nee, wacht.
3: Dries... Ik zie wallen. Er is niks dat beter helpt tegen nakende slaap dan Knocked Loose.
2: Gaan we er droog in gaan?
3: Gewoon droog. Goeie keuze, Shari. Echt goed.
4: Ja, hij werd ziek.

0: another. Talk to you, goeie avond. 11:30 s'nachts.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Zometeen mag er weer iemand raden welke bekende Vlaming hier in een gigantische wekker zit. Als je die naam weet van de bekende Vlaming, win je 1700 euro aan maaltijdboxen.
2: Geweldig!
0: Alle gegokte namen kan je terugvinden op VRT Max. Het spel blijft onveranderd, want je mag nu in die app je verdachte sturen. Je verdachte en je telefoonnummer, dat is alles wat we nodig hebben. En dan ben je in de running om opgebeld te worden. Er zijn hele straffe computers nu aan het malen. En die bellen binnen 3 minuten iemand op.
1: Wie is de wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.

0: Nightcall, Angel, Kavinci en Phoenix.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Is de wekker.
0: Oh my god, het is al 11:30. We gaan luisteren naar de wekker. Andries, ben je er klaar voor?
2: 11:30?
0: Ja, het is 11:30. Je hebt de vorige wekkerronde ook bijgewoond.
2: Het leek, dat is precies net gebeurd.
0: Ja, dat klopt.
2: Een uur, ik moet wel zeggen, als je het niet moet doen wat jij doet, dan gaat een uur wel echt snel vooruit, vind ik.
0: Ja, maar ik vind ook dat het heel snel gaat met jou. En dat is een positief, dat is een compliment. We zijn hier samengekomen, woensdag 9 september, om te luisteren naar Wannes. Goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, jij klinkt heel enthousiast, Wannes. Hoe komt dat?
3: Ja, absoluut. Omdat ik zeer blij ben dat ik mag meedoen, natuurlijk.
0: Dat is zeer juist. Ben je een politicoloog-student of zo? Want ik niet echt heel formeel en politiek correct, vind ik.
3: Oei, niet bepaald. Nee, ik ben archeoloog van beroep.
0: Archeoloog? Amai, wat hoop je ooit te vinden?
3: Ja. Van alles natuurlijk, hè. Ja, de oorsprong van ons bestaan in Vlaanderen, wie weet. Hè? Ja, een beetje van alles.
0: Zou mooi zijn. Misschien laten we beginnen bij die BV hier in de Wekker XL.
3: Absoluut, ja. Dat is een goed begin, denk ik.
0: En iedereen die meeluistert. We gaan nog eens luisteren. Dus even uit de dut dommelen. Wekker XL maakt zich klaar. Krijg een duimpje omhoog. Er begint meer en meer communicatie te komen. Want hier komt die. Laat nog eens van je horen.
4: Tududududu.
0: Wannes, wie is de wekker?
3: Ik denk Toby Alderweireld.

0: Wann ist?
1: Oh, spijtig.
0: Dat is heel spijtig, man. En nu verder zoeken, ja, hè, naar het graf van Tutankhamon ergens op de Keizerlei of zo.
1: Ah, wel ja, wie weet, hè, dat is wel leuk.
0: Succes!
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: En dan vraag ik mij af, mogen die zware platen nog komen, Andries?
5: Die mogen altijd komen.
0: Misschien nog voor klokslag middernacht kan er nog wel passeren, hè?
5: Is er een beter uur voor harde platen dan nu?
0: Dat moet jij beter weten.
5: Zeg nu gewoon ja.
0: Perfect. Arctic Monkeys is I Bet You Look Good on the Dance Floor. Goedenavond. En niet vergeten te

0: muzieksamensteller is hier zich kostelijk aan het amuseren. Waste My Time van Camel, Fat & Kulsh.
1: Studio Brussel. De Wekker XL. Elk uur krijg je nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen.
0: Zo voelt het niet. Ik ben absoluut mijn tijd niet aan het verdoen, zolang ik in het gezelschap ben van Andries Bekkers nog steeds. Een goedenavond.
2: Goedenavond, Dries Leenaert.
0: Jij zegt hier daarnet, vlak na het wekkermoment, iets heel interessants. Zeg eens.
2: Ik vond dat er een soort Kempis accent doorheen zat.
0: Hoe hoor jij in godsnaam in tum tum tum tum tum een Kempis accent?
2: Misschien omdat ik een zoon ben van twee Kempenaren, dat ik misschien iets aanvoel. Maar het was ook wel, ik heb het er straks zonder en nu met hoofdtelefoon beluisterd en dat was anders, dat was precies duidelijker.
0: Oké, dus dat is eigenlijk een tip voor mensen thuis. Zoek een hoofdtelefoon, sluit die aan op je gsm, VRT Max en doe het gewoon. Je maakt het eigenlijk veel makkelijker.
2: Het klonk rijker. Er zaten precies meer tips in. Maar ik heb het zelf ook nog niet gevonden. Maar ik hoorde het anders nu.
0: Oké. Okay.
2: Kempis, kan toch? Is er al Kempis geraden vandaag?
0: Er is uiteraard Meteor al geraden.
2: Dat is redelijk Kempis.
0: Er zijn mensen ook die Thibaut Christiaans raden. Al is dat een ridicule gok die op weinig trekt. Want die is hier ondertussen komen koken tijdens het wekkermoment. Dus dat kan allemaal niet. Nee. Fout spoor.
2: Oké, sorry.
0: We hebben wel nog nieuws, want Alexander Bloks, je kent hem wel, die is op dit moment bezig aan de kwartfinale tennis van de US Open. Alexander is nog maar 21, dus dat is eigenlijk best zot dat hij al zo ver is geraakt. Het is ook een hele precieze jongen. Hij onthoudt alle standen van elke wedstrijd die hij ooit heeft gespeeld. Ze noemen hem een beetje, dat is misschien een beetje een spotnaam, maar zo de Birdman.
2: Aha.
0: Het is bijna een genie in het onthouden van cijfers. Het is de eerste Belg ooit in de kwartfinale van de US Open. Misschien is het wel het uitgelezen moment dat we eens polsen naar jouw tenniskreun.
2: Mijn tenniskreun?
0: Jouw ultieme tenniskreun, Andries.
2: Wel, ik kom natuurlijk van de generatie die iets ouder is dan jij. Ik ben opgegroeid met misschien wel de koningin van de kreunen.
0: Kreunen, ja.
2: Gekreunter.
0: Kreuners. De Janina Wickmeyer, heb je het daarover?
2: Nee, ik heb het ook.
0: Ah, Serena.
2: Nee, wat? Nog ouder. Voor de old people die aan het luisteren. Monica Seles.
0: Oh, ken ik niet.
2: Natuurlijk niet, jij bent 16. Monica Seles. Ja, het is een ode aan Monica Seles dat ik ga doen.
0: Oké, ik maak het stil.
2: Nee, ik

0: Da zijn ze. Dat zijn ze. Dire Straits, Sultans of Swing, de volle 5 minuut 43. Waren voor jou 10 voor 12 s'nachts. Andries, ik ben hier even aan het surfen op xxx. Punt. Wat is dat hier allemaal? Ja, ik durf de site zelfs niet voor te lezen. Ik kan hier kiezen uit verschillende modellen. Wacht, hè. Bij elk model krijg je keuze uit. Een sound effect. Dat klinkt wel interessant. Wacht, eens checken. Wat weer nog? Model 2. Ook interessant. Wat denk je? Model 1 of 2?
1: Ik denk vooral What We Do For Love, Dries Leenaerts. Dat denk ik vooral. Maar doe het nog eens één keer.
0: Het is prachtig, hè? Het is prachtig, de kreun van Andries Bekkers. Of, wie was het weer, de tennisser?
1: Monica Seles.
0: Monica Seles, verzin je net, zuig je uit je duim. Geen kat die haar kent. Het is gewoon weer een kans om jouw kreun op de radio te krijgen. Want dat was je plan van begin, Andries Bekkers.
1: Ik moet wel eerlijk zeggen, ik was de hele tijd aan het denken, ben jij het soort mens dat dan toch gaat gebruiken? Ga ik dat nog horen in mijn leven, die kreun?
0: Die kreun?
1: Of stopt het met de wekker XL?
0: Oh nee, daar mag je zeker van zijn. Nee, nee, die gaat zeker nog gebruikt worden, denk ik wel.
1: Oké.
0: Okay. Ja, zoals van.

0: Foo Fighters Everlong, Andries Beckers. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Oh, ik spreek in de verleden tijd, want het is bijna gedaan. Dit was de ontmaagding van de Andries en Dries show.
1: En daar hoort natuurlijk een geluid bij, Dries.

0: op Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleide Korte. In Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, houdt de Republikeinse partij van president Trump een conventie. Dat gebeurt normaal alleen in een presidentieel verkiezingsjaar, maar nu voor de allereerste keer in aanloop naar de tussentijdse parlementsverkiezingen. Die zijn in november. De Republikeinen staan er slecht voor in de peilingen en de bijeenkomst vandaag en morgen heeft vooral als bedoeling om kiezers enthousiast te maken. Thomas de Grave is erbij.
2: Donald Trump staat ook heel erg centraal tijdens dit evenement, ook al staat hij nergens op het kiesbiljet in november. Tegelijkertijd wordt het door sommigen ook als een risico gezien, want deze president is historisch onpopulair. Dat komt door de oorlog in Iran. Dat heeft gezorgd voor hoge benzineprijzen. Ook andere prijzen in dit land zijn heel erg hoog. En daarom is niet iedereen enthousiast over het feit dat Donald Trump alle aandacht zo naar zich toetrekt tijdens deze verkiezingen. En sommige republikeinse kandidaten hebben dan ook besloten om niet aanwezig te zijn op dit evenement, maar ze blijven campagne voeren in hun eigen staat of kiesdistrict.
1: Later vannacht zal Trump daar de aanwezigen in Dallas toespreken. Het lijkt erop dat geprobeerd is Oekraïnse president Zelensky om het leven te brengen. Hij nam een vliegtuig in Moldavië richting Oslo om de begrafenis van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei vanavond dat bij het vertrek in Moldavië het vliegtuig van Zelensky bijna door een drone is geraakt. Meer informatie is er voorlopig niet. Zelensky heeft nog niet gereageerd. Na de begrafenis van koning Harald en een ontmoeting met de Noorse premier is Zelensky vanuit Noorwegen vertrokken. Hij is nu in IJsland voor een gesprek met de regering daar. Nadien reist Zelensky nog door richting Canada. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dode gevallen na een steekpartij. Getuigen zagen een vechtpartij en even later een man met bloed aan het hoofd en duidelijke steekwonden. Dirk van der Zanden van de politie.
3: Omstreeks 20 over 6 hebben we melding gekregen dat er zich een dispuut zou voordoen in het centrum van Willebroek op het Louis de Naaierplein tussen twee mannen. Daarbij zou dan een slachtoffer gevallen zijn die toch wel ernstig gewond is geraakt. Onze ploegen zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. De reanimatie van het slachtoffer is ook onmiddellijk begonnen, maar helaas is de man overleden.
1: De politie kon snel na het incident een verdachte oppakken in de buurt, een man van 34 jaar. De omstandigheden van de steekpartij die worden nog onderzocht. In het Verenigd Koninkrijk zijn woensdag opnieuw meer dan 300 vluchten geschrapt over het hele land. Oorzaak zijn technische problemen bij de Britse verkeersleiding National Air Traffic Service. Dinsdag waren de problemen nog groter, toen werden ruim 1700 vluchten geschrapt. Het is voorlopig niet duidelijk of alle problemen nu opgelost zijn. Mogelijk kunnen er ook donderdag nog vluchten niet vertrekken. En dan gaan we nog live naar het tennis, want op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het jaar, is onze landgenoot Alexander Bloks begonnen aan zijn kwartfinale tegen de Rus Karen Khachanov. Glenn Martens, jij volgt die match. Hoe doet Bloks het?
4: Wel, voorlopig niet al te best, want Bloks heeft de openingsset verloren met 6-2. Oogde wat nerveus, die service kwam er niet uit. Veel te veel fouten, zeker met de voorhand. En vooral op de langere rallies was Khachanov duidelijk de betere. Dus die eerste set logisch naar de Rus. Positief is wel dat Bloks weinig tot geen last lijkt te hebben van die ribblessure die hem toch wel hinderde in zijn 8e finale tegen Cerundolo. In de 2e set serveert hij alleszins een pak beter. Staat nu 3-2, de Rus is aan het serveren. Dus kan zo meteen de bordjes op gelijke hoogte brengen. Slecht nieuws is er wel van Elise Mertens, want zij is uitgeschakeld in het dubbelspel. Zij verloor in de halve finale samen met de Russische Schneider van het eerste rechtshoofd.
1: Dankjewel, Glenn. In het noorden nog kans op een bui, later vannacht droog. Tegen de ochtend is er kans op mist, tussen 3 graden in de Ardennen en 11 elders. Morgen start grijs, nadien droog met brede opklaringen en maximum 21 graden dan. Meer in de app van 14 Nieuws.
5: Dankjewel.
6: Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden.
5: Jawel.
6: En te winnen.
7: De Wekker XL.
6: Dries Leenaerts.
5: Haha, we gaan ons 17e radio-uur al in die zoektocht naar de Wekker XL. Doe je mee, laat van je

0: It's such a top loader dancing in the moonlight. Het is middernachtje passeert. Please, als je nu nog luistert. Zou fijn zijn.
1: Straks is weer alles voorbij.
0: Oh, straks is inderdaad alles voorbij als jij één naam geeft. Hoeveel BV's zijn er? Oh, ik weet niet, 20 of zo? 30? Okay, misschien, er zijn misschien 100 BV's. Schrap even de 20 namen die al geweest zijn, of de 17 namen. En je komt toch heel snel bij de wekker. Ik zal uit. Sorry, dit spel is echt poepsimpel. Ik snap niet waarom ik hier nog zit. Na 17 uur radio maken. Goeienacht liever. Als je nu nog luistert, we gaan leuke radio maken. Er komt waarschijnlijk weer een special guest, Ding Dong, aan mijn studio bellen. Ik heb geen idee wie het is. Ik heb geen idee wie die wekker is. Nog steeds geen flauw idee. We spelen nog steeds het leukste spel.
2: Om de wekker te raden en te winnen.
0: Naast natuurlijk Bobbit, dat is het leukste spel ter wereld. Als je dat nog kent, Bobbit, moet je slaan, trekken, twist it, pull it. Als iemand dat thuis heeft liggen, ik wil live op de radio Bobbit spelen. Dat is mijn goal voor vannacht. Maar tot die tijd spelen we het tweede luxe spel, de wekker XL, de zoektocht naar de BV die zich verschalkt in een grote, gigantische wekkerradio. Wannes, de neven, stuurt mij een bericht via VRT Max. Welke namen zijn er allemaal al geraden? Beste Wannes, ik heb hier een interessant montageke gemaakt van allemaal mensen die het alvast niet zijn.
3: Dries Wouters, dat is met de jongens, toch?
4: Ik denk Martin Helen.
5: Ik dacht Herman Brusselman.
6: Volgens mij is het Bokkie de rapper.
7: Ik denk dat het Lieve Scheire is.
8: Van de Leijer.
9: De collega's en ik denken dat het Young Yellow is.
10: Seep van Herreweer.
11: Xander de Rijke.
12: Wij denken Karel Meesters.
13: Ik denk Wim Willaar.
14: Henk Rijkaard.
15: Ik denk Robin Brandt.
16: Ik hoop dat de wekker Arno van Impe is, a.k.a. Arno de Kid.
17: Ik denk Geert van Rampelberg.
18: Ik denk Toby Alderweireld.
0: Ik denk dat we allemaal eens toch goed moeten denken wie het nu wel is. Want ondertussen is die wekker al...
2: De wekker is nog steeds niet geraden. Je speelt dit uur voor...
0: 1800 euro.
2: Aan maaltijdboxen.
0: Hey, dat is mooi. We spelen om 00:30 een nieuw wekkermoment. Dan is het jouw kans. Ik geef je alvast mee. Hoe later op de avond, hoe minder mensen er naar de radio luisteren. Dat vergroot je kansen liever aanzienlijk. Dus waag je kans over 20 minuten.
2: Dries blijft non-stop radio maken.
19: Tot de wekker geraden wordt.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker. Studio Brussel.

0: green light. Een hele goede nacht, bijna 20 over 12. Lord. En dan zijn er meisjes, dames, vrouwen, ik weet niet hoe ik moet zeggen, die heel graag op de radio willen komen. Maar echt zo graag dat we dat verzoek absoluut niet kunnen negeren. Goeienacht, met wie spreek ik?
1: Hallo, goedenavond. Ik spreek met Truus.
0: Met wie?
1: Truus.
0: Truus, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Wat zijn jullie aan het doen, Truus?
1: Wij zijn aan het leversoezen.
0: Leversoezen, wat is dat precies?
1: We zijn met vier vriendinnen op vakantie en we zijn mee aan het wakker blijven met u. Hè? En dus we zijn een drankspelletje aan het spelen.
0: Ik kan het al een beetje geroken, want de telefoon heeft ook zo'n beetje daar al koud, zo snapt ze. Truus, ik ken dat spel absoluut niet. Leversoezen, leg eens uit.
1: Ja. Dat is een soort van mat dat je uitrolt. Ja. En je speelt eigenlijk met 2-2. En je moet de dopjes van je flesje afschieten. En zo kun je slokken verzamelen. En dan moet je om te eerst je pintje leeg drinken.
0: Oh, sorry, ik was uitgezoond bij de mat die je moet oprollen. Maar het klinkt fantastisch. Klinkt als een spel voor meerdere personen. Ben je alleen, Truus? Of ben je ook met iemand anders?
1: Nee, ik ben hier met... We zijn met 4 in totaal. Dus met 3 andere vriendinnen.
0: Amai. En kunnen die ook iets zeggen op de radio? Hallo, vriendinnen.
1: Ja, zeker, zeker. Ik zal ze even op speaker zetten.
0: Dat is perfect, Truus.
2: Oh. Hallo.
0: Hey, dag dames. Hoe is het lepersjuizen? Ja, Bo, daar versta ik niks van. Zet maar terug gewoon aan je oor. Truus, wat doe je het leven buiten lepersjuizen en bellen naar de radio?
1: Ik studeer communicatiewetenschappen en ik zit in de giro en ja.
0: Communicatiewetenschappen?
1: Volleyball, ja.
0: Wat is dat precies eigenlijk? Communicatie? Wat doe je? Ik kan toch al communiceren? Je belt nu met radio, dat is toch meer dan genoeg communicatie?
1: Ja. Communicatiewetenschappen is leren hoe dat je goed moet communiceren in een bedrijf, maar ook op de media en zo, ja.
0: Op de media en zo. En is het dan...
1: Ja.
0: Interessant, is dat, kan je er effectief mee doen? Allee, heb je daar afzetmarkt voor?
1: Je kunt er heel veel mee doen. Het is ermee dat ik het heb gekozen, want ik weet echt nog niet wat ik later wil worden.
0: Oké, noem één job.
1: Je kunt er heel veel mee doen.
0: Te laat, ja, voilà. Communicatie, grootste reclame voor communicatie. Ik ga jullie niet verder storen in het leversuizen. Laten smaken, dat is lekker pietjes.
1: Ja,
0: zat en donker. Dag, Truus.
1: Dag.
0: Ja, wacht. Wat was de laatste?
1: Salutjes gewoon. Oh, en wij willen nog graag meer.
0: Ik geef je de kans om nog iets te zeggen, dan moet je het zeggen, hè. Truus, wat wil je zeggen?
1: Sorry.
0: Nu.
1: Wij zitten al heel de dag mee te raden en wij willen super graag meedoen.
0: Ja, dan moet je je inschrijven via VRT Max, zoals iedereen. Was het dat, Truus?
1: Ja, we zijn al heel de dag bezig.
0: Ja, zo is je harder je best doen, hè. Ja.
3: Excel.
0: We spelen over kleine 9 minuten. Al dan niet met zatte Truus. En dan verzinnen met zijn leven, Truus. Zal wel eens te zien en te zien. Nu eerst Crystal met The Days Notion Remix. Goeienacht.
3: De Wekker XL. Dag, Johnny. Iedereen wakker.
0: Hallo.
3: Studio Brussel.

0: The Day's Notion Remix van Crystal.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: Dat is de vraag die mij ondertussen al 17 uur wakker houdt. En ik ben heel blij dat iemand mee komt zoeken, want... bezoek van Flavor Drop. Goeienacht.
3: Yo, Dries.
0: Alles goed.
3: Ja, maar jou?
0: Mag ik Flavor Drop zeggen? Moet ik Johnny zeggen? Wat heb ik?
3: Je mag kiezen. Het is altijd hetzelfde.
0: Heel fijn. Zullen we afspreken dat we na het raadmoment om 12:30 een setje knallen?
3: Ik wil u graag de nacht doorhelpen met een beetje energie.
0: Oh, ik had niet anders gehoopt. Onze huis-DJ Flavor Drop. Fijn. Ben je een beetje bekomen van de festivalzomer?
3: Ik zit er nog een beetje in.
0: Nog middenin.
3: Ja.
0: Heel goed, want wij zitten ook midden van een spel. De Wekker XL, je hebt er waarschijnlijk al van gehoord. Van die BV. Hallo daar, BV'tje. Jij weet waarschijnlijk wie die Wekker is daar thuis. En je mag dan ook raden via de VRT Max app wie het is. Gewoon even sturen wie je denkt. Een naam, juist geschreven. Telefoonnummer erachter. En dan sturen maar.
1: Wie is de Wekker?
2: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Studio Brussel.

0: geen rem, vrouwtje, goeienacht.
1: Studio Brussel. De Wekker XL.
2: Wie is de wekker?
0: We zijn nog nooit zo stipt geweest. Het is stipt op de seconde nauwkeurig 12:30. Heel fijn dat je luistert naar de Wekker XL. Misschien voor we beginnen nog een korte vraag aan de Wekker XL. Klop 1 keer als je ondertussen een dutje hebt gedaan. Klop 2 keer als je gewoon full straight wakker bent gebleven. Wekker XL. Oké, dan weten we dat de wekker een dutje vraagt. Je weet eigenlijk helemaal niks meer. Toch leuk om af en toe te horen. We gaan spelen. De Wekker XL maakt zich klaar voor zijn of haar wekkertune na te bootsen. En jij mag raden. Tenminste als je uitgekozen wordt door onze computer. Iemand hangt aan mijn lijn. Goeienacht, met wie? Ik hoor geruis. Je mag je naam nu zeggen.
3: Hallo?
0: Ja, hallo. Heb je een naam?
3: Met Stefan.
0: Dag Stefan. Hoe is je nacht tot nu toe?
3: Rustig. Normaal gezien zou ik al aan het slapen zijn, maar...
0: Ja. Weet je die van mij
3: gaat,
0: Stefan?
3: Wegens de wekker is dat nog niet het geval.
0: Oh, wat zeg je? Wat zei je?
3: Wegens de wekker is dat nog niet het geval.
0: Ja, klopt. Mijn nacht tot nu toe is...
4: Geweldig!
0: We gaan luisteren of jij met die 1800 euro naar huis gaat. Maar je bent al thuis, dus eigenlijk nog win-win voor jou.
3: Ja.
0: Stefan, spits je oren. Wekker XL, spits je, ja, je tong. Want hier komt hij nog 1 keer. Wekker XL, laat van je horen. Stefan, wie is die BV? Wie is de Wekker XL?
3: Ik dacht aan Jeroen Persoval.
0: De acteur Jeroen Persoval is een foute gok, Stefan.
3: Okay.
0: Dat is bijzonder jammer.
3: Dat weten we ook alweer.
0: Dat weten we ook alweer, zeker. Ik hou van je optimisme. Dag Stefan.
3: Oké.
1: Weet jij wel wie de Wekker is?
2: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
1: Studio Brussel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale

0: System of a Down, Chop Suey. Hele goeie nacht. Wat ben ik blij dat je er bent. Flavor Drop, welkom in de studio.
1: Yo Dries.
0: Je hebt een drukke zomer achter de rug. Waar heb je allemaal feest gevierd?
2: Heel veel.
0: Maakt, feest gemaakt.
2: Festivals, Pukkelpop, Tomorrowland geweest.
0: Hola.
2: Deur Campo Solar.
0: Mooi.
2: Het was een toffe zomer.
0: Dus dit kan de afsluiter zijn van die mooie zomer. Of toch ergens op het einde van die mooie zomer. De Wekker XL, de studio van Studio Brussel. Hier ben je uiteraard vriend aan huis. We horen je heel graag komen. Ik ga niet veel van je DJ-tijd afpakken. Gewoon nog één vraag aan de luisteraar. Ik ben een beetje moe. Ik kan nog door in principe. Maar ik denk toch dat ik tijdens de set van Gianni een mini-dutje wil doen. Is dat oké of niet? De eerste persoon die het stuurt, dut of niet, zal ik doen. Ik kijk nu op VRT Max. Ik lees dut. Gianni, take it away.
2: Thank you.

0: drop in de studio.
1: Hoe goed was dit? Was dit Olivia Dean samen met een beetje Prince? Wat was het?
2: Original David Bowie.
1: David Bowie, uiteraard. Wauw, we zijn bijna 1 uur Flavor Drop. Dit was fantastisch. Dank u wel, Johnny. Dank u wel om mij wakker te houden.
2: Jij bedankt om mij te vragen. Het was superleuk.
1: En ik verstik me bijna. Dat zou geen goed idee zijn voor de wekker. Ik zal blijf zeker luisteren, want na 1 uur...

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Lanaken is een agent gisteravond gewond geraakt na een uit de hand gelopen voertuigcontrole. Een automobilist weigerde mee te werken, waarna de politie een schot loste in de richting van de voorste banden van de auto. Daarna vluchtte de bestuurder weg van de controle en kwam het tot een achtervolging. Daarbij botste het vluchtend voertuig op een politiewagen. Er is een verdachte gearresteerd en agenten van een andere politiezone kwamen ter plaatse om de vaststellingen te doen. Egbert Lachaert wil stoppen als fractieleider van Anders in het Vlaams parlement. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door Lachaert zelf. De voormalige partijvoorzitter van de Vlaamse Liberalen wou zijn ontslag intern bespreken en betreurt dat het nieuws is gelekt. Waarom hij wil stoppen, heeft hij niet gezegd. Vannacht zijn er meerdere explosies geweest in het zuiden van Iran. Er werden onder andere ontploffingen gehoord in Minab en in de buurt van het eiland Qism, dat in de straat van Hormuz ligt. Volgens Iraanse media gaat het om vijandige luchtaanvallen. Sinds eind augustus vinden er opnieuw wederzijdse aanvallen plaats tussen het Iraanse en Amerikaanse leger. Daarbij worden ook olietankers in de straat van Hormuz geviseerd. Op de US Open tennis heeft Alexander Bloks daarnet opgegeven in zijn kwartfinale tegen de Rus Karen Khachanov. Glenn Martens, fysiek ging het blijkbaar niet meer voor hem.
2: Nee, inderdaad. En dat is jammer voor Alexander Bloks, die in zijn vorige ronde al last had van zijn ribben. Die leken hem nu niet te deren. Hij begon wel nerveus aan zijn eerste kwartfinale. Maakte zeker in de eerste set te veel fouten. Hij verloor die ook met 6-2. Maar nadien speelde hij wel een stuk beter. Maakte meer winners, serveerde uitstekend. En leek zelfs op weg naar een tiebreak tot er iets in zijn rug schoot. En bij 5-5 verloor Bloks zijn opslag. En toen moest hij bij het begin van de derde set, toen hij opnieuw zijn service uit handen gaf, de brui aangeven. En zo is het toch wel een einde in mineur voor Bloks, die natuurlijk wel kan terugkijken op een uitstekend toernooi. Eentje die hem volgende week ook een plaats in de top 30 oplevert.
1: Oké, dankjewel Glenn. In het dubbelspel bij de vrouwen is Elise Mertens uitgeschakeld in de halve finales. Samen met haar Russische dubbelpartner verloor ze in 2 sets van het eerste reekshoofd. Het weer dan nog. In het noorden nog kans op een bui. Later vannacht overal droog. Tegen de ochtend is er kans op mist en minima vannacht rond 11 graden. De dag begint dan grijs. Nadien blijft het droog met ook brede opklaringen. En we halen maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Ja, ook een hele fijne nacht.
0: Studio Brussel. Elk uur krijg je een nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen. De Wekker XL. Dries Leenaerts.
3: Goedenacht, 1 uur s'nachts en we spelen nog steeds het idiote spel waarbij we die ene BV zoeken die zich verstopt in een wekker. Speel je mee dit uur?
0: Je

0: Inhaler, it won't always be like this. En dat is wat je hoopt dan om 1 uur 's nachts. Ik neem je even mee terug naar een paar maanden geleden. Ik pitch aan mijn baas hier op Zuid-Brussel het idee. Ah, laten we een wekker, een BV in een wekker steken. Een echte BV, een echt mens, hier levend in de studio. En mensen moeten raden wie het is. Wat denk je ervan? Leuk, zegt mijn baas. Alleen als jij blijft radio maken tot die BV geraden wordt. En daar zitten we dan. 1 uur 's nachts, donderdag 10 september ondertussen al. Goedemorgen, goedenavond, goedemiddag. Wat is het voor jou? Ik lees hier bijvoorbeeld Bart uit Wustwezel in de app van VRT Max. Ik ben net begonnen aan mijn nieuwe werkdag. Veel succes daar nog met de Wekker XL. Dank je wel, Bart.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Yes, blijft non-stop radio maken.
2: Tot de Wekker geraden wordt.
0: Ik heb enorm genoten van de Flavor Drop set. Heel veel mensen in de VRT Max app hebben daar ook van genoten. Ik ben altijd benieuwd als er mensen nu pas beginnen aan een job. Wat doen jullie? Welke job oefenen jullie uit of beoefenen jullie dat jullie om 1 uur 's nachts moeten beginnen werken? Ik wil het heel graag weten. Ondertussen spelen we al voor veel geld.
1: De wekker is nog steeds niet geraden.
2: Je speelt dit uur voor
0: 1900 euro
2: aan maaltijdboxen.
0: Daar kan je alles de VRT Max app voor downloaden. Die is gratis, hè, vrienden. Gratis en voor niks. Daar straks, ondertussen al meer dan 10 uur geleden, kreeg ik bezoek van mijn oma. Dat heeft me heel hard doorgesleept. Al is een bezoek van je oma ook altijd gevaarlijk op de radio. Want je weet nooit wat die mensen plots vertellen op nationale radio. Ik neem je even mee naar oma Rina terug. En nog iets, oma. Je hebt nog een tip, zie ik, hoor ik.
3: Regelmatig. Je stoelgang.
0: Stoelgang oma. Controleren. Ja, stoelgang controleren. Dankjewel oma voor deze fantastische tip. Pegasi.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker.
1: De Wekker.
2: De Wekker XL.
0: En voor moest je het zou willen weten, de stoelgang is gecontroleerd. En alles is, ja, hoe zal ik het zeggen?
4: Geweldig.
0: Fijne nacht.

0: respect voor Tom Smith van Editors, maar de beste Tom Smith imitaties komen na enkele glazen gerstenat. Dat is toch waar? Of na 17 uur Marathon Radio.
1: Allemaal samen, geestelijke slurs. En nu is het aan jou.

0: 1:15, donderdag 10 september. En wat hoor ik daar? Ik heb bezoek. Goeienacht. Wie is het? Floke. Heel fijn. Ja, Flo Winde. Hallo, goeiedag. Jij ziet er ook weer goed uit. Dat is weer typisch. Het contrast kan niet groter.
1: Ik heb geroken.
0: Is dat waar?
1: Ja, ik heb al iets geroken.
0: Bij mij.
1: Heel goed, ja.
0: Ik dacht dat jij zei, ik heb gerookt.
1: Wat heb jij gedaan? Dat is hier zo laag.
0: Ik zit bijna op de grond, omdat ik zo per uur radio 10 centimeter gezakt ben.
1: Ja, dit is radio, maar mijn lichaam is in een hoek van 90 graden.
0: Ja, maar dat is ook het niveau wat er zal zijn. Jij moet even boven mij blijven, jij gaat de radio recht houden. Ik heb per uur radio ook minder spraakvermogen. Ik heb per uur radio ook minder niveau. Letterlijk ook, dus ik ben blij dat je er bent. Allee, sorry, ik ben veel aan het praten. Hoe gaat het?
1: Goed met jou.
0: Heel goed, ja, je ziet er echt goed uit.
1: Oh, dank je. Ja, jij ook eigenlijk om hier al 17 uur en 46 minuten te zitten eigenlijk.
0: Dat is heel lief dat je dat zegt. Je moet dat niet zeggen. Ik heb trouwens net concealer aan. Ik ben hem al kwijt.
1: Oeh.
0: Concealer aangedaan. Ah, hier. En dat was dat is zo foundation de taille, maar volgens mij is dat totaal niet mijn huidskleur. Die is veel te wit, toch?
1: Maar je moet dat blenden, hè?
0: Oké, ik moet...
1: Mag ik je straks schminken?
0: Ja, je mag me absoluut straks schminken.
1: Zie je het zitten om samen de nacht te spenderen?
0: Heel graag. We hebben dat lang gedaan. Of toch de late avond met...
1: Context.
0: Low. Ja, ook wacht.
1: Context.
0: Context. We hebben een programma gehad. Jij had een programma en ik was daar trotse redacteur van. En dat heette Flow Late Night, wat dit eigenlijk ook een beetje is.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ben heel blij. Zullen we eerst een soort James Hype doen? En dan gewoon...
1: Doen we dan nog James Hype?
0: Ja, blijkbaar staat dit klaar. Don't Wake Me Up heet het ook. Dus
1: boy, let's go.
2: Iedereen wakker.

0: Wat zeg je over de wekker, Flo?
1: Groot hoofd.
0: Dat is al een eerste bevinding.
1: Ja. Amai. Oh, en fan van Depeche Mode.
0: Silhouette is trouwens niet waar groot. Het is een uitvergroting, dus anders ja, zou heel moeilijk zijn ook. Hè? Depeche Mode, I just can't get enough. Het is bijna 2:30. Dat betekent dat we bijna gaan spelen. Oeh. Hey, je bent erbij.
2: Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: Dat is een goede vraag. We zoeken mee onder toeziend oog van gerechtsdeurwaarder De Keuster en uiteraard ook Flo Windey. Goeienacht.
1: Hallo.
0: Fijn dat je meespeelt. Je raadt dus officieel ook mee. Geen officiële beurt, want die 1.900 euro aan maaltijdboxen zijn niet voor jou. Jij bent uiteraard al loaded van al je BV-prestaties.
1: Klopt. Maar ik had misschien wel graag een goede beurt gehad. Maar bon, weet je...
0: Dat heb ik niet gehoord. Ik weet niet wat een beurt is. Goeienacht allemaal als je luistert en je wilt meespelen met de Wekker XL. Het is hier dat je moet zijn. Het is vooral ook in de app van VRT Max dat je nu een bericht kan sturen. Wat stuur je? Heel simpel. Je verdachte en je telefoonnummer. Ook je bankrekeningnummer en je pincode. Dank je wel. Nee, dat is niet waar. Ik mag dat niet zeggen, dat is illegaal op de radio. Maar dus wel gewoon je verdachte en telefoonnummer. En dan mag 3, 2, 1, nu!
2: Wie is de wekker?
3: Stuur nu je antwoord en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
4: Hallo Belgium, this is Royal Blood. And you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Ça va? Ministerven, hè?
1: Ik wist niet dat de micro zo hoog.
0: 3 seconden voor we on air gaan. Dus het is vol windy om heen te gaan. Spijtig.
1: Oh, dat is pukkelpop dat nog in mijn longen zit, jongens.
0: Wel mooi op de smid. Flo Winde, je zoekt mee naar de wekker XL. Wat zei je daarnet over die wekker?
1: Dat hij een groot hoofd heeft.
0: Ja, en ook je intrusive thoughts.
1: Ja, mijn intrusive thoughts zijn heel luid. Want ik zou dus gewoon naar achter kunnen rollen en kunnen kijken. En ik zou ook gewoon die wekker omver kunnen gooien.
0: Dat is een gedachte dat nog nooit in mijn hoofd is omgekomen. Maar dat is goed dat jij dat wel hebt.
1: Denk je dat niet?
0: Ja, jawel, maar dat is, ja, het is het spanningsveld. Je ziet hem of haar, je ziet hem bewegen of haar. Misschien moeten we eens ruiken. Wil je eens ruiken aan de wekker?
1: Mag ik ruiken aan de wekker?
0: Tuurlijk, jij mag.
1: Wow. Oké, spannend. Chemisch.
0: Chemisch.
1: Ja.
0: Oké, dus geen parfum, geen...
1: Nee, plastic.
0: Plastic. Ja. Alright. Misschien ook nog... Het is op zich 1:30. Niemand luistert mee. De bazen weten niets van dit opzet. Gaan we een vraag stellen aan de weg? Een ja-nee-vraag?
1: Een ja-nee-vraag. Oké. Wekker, ben jij fan van Natalia?
0: Klop 1 keer als je ja antwoordt. Klop 2 keer als je nee wil antwoorden. Fantastisch.
2: Studio Brussel. De Wekker XL. Wie is de wekker?
0: We gaan dan officieel spelen, Flo. Je bent erbij, want we hebben weer iemand klaar hangen aan de lijn die zijn of haar gok heeft doorgestuurd via VRT Max. Hallo, met wie?
3: Hallo.
4: Hallo, met Fien.
0: Hallo, dag Fien.
1: Hallo.
4: Hallo.
0: Je bent live op de radio. Zeg geen gekke dingen.
1: Want... Wel, zeg alle gekke dingen in je hoofd, Fien, nu.
0: Geen intrusive thoughts.
4: Nee.
0: Alsjeblieft. Je hebt daarnet een monstertip gekregen. De wekker is fan van Natalia herself. Dat schrapt natuurlijk al een heleboel BV's die niet met Natalia...
4: Nu begin ik al te twijfelen.
0: Ah ja, er zijn BV's die niet met Natalia kunnen opschieten. Hè.
1: Ze is echt?
0: Nee, dat is niet waar. Dat is een topvrouw.
1: What are you saying?
0: Ik ben al heel lang wakker. Goedenavond, Fien. Heb je iemand in je hoofd, zonder het te zeggen?
4: Ja.
0: Dan gaan we
4: wel
0: nog
4: eens... Een paar mensen.
0: Dat is lastig, want je krijgt zo meteen maar de kans om 1 bekende Vlaming te gokken.
4: Ja.
0: Oké. Okay. Kies toch even terwijl je de wekker hoort. Wekker, laat nog eens van je horen. Fien, wie is de wekker?
4: Zich den Donker.
0: Zich den Donker.
1: Nee.
0: Je had die andere naam moeten zeggen, hè? Maar nu mag het helaas niet meer, Fien. Goh, la. Baal je hart?
4: Jammer.
1: Kijk, you win some, you lose some.
0: Ja, wat ben je aan het doen? Wat doe je nog om 1:30 s'nachts op een woensdagavond?
4: We zijn op vakantie in Praag met vriendinnen.
0: Oh, in Praag.
4: Dus wij waren allemaal aan het spelen.
0: Ah, is het ook al te doen met gerstenat?
4: Met wat?
0: Een pintje.
1: In Praag kan je wel de grootste stripclub van Europa bezoeken. Misschien kan je dat op dit topuur nog doen.
0: De grootste stripclub van Europa? Vertel me meer, Flo.
1: Ja, iets met 5 verdiepingen en zo. Ja, best wel leuk.
4: Ja.
1: Ja, hè?
4: Voilà. Nee, we zijn daar niet.
1: Okay. Maar kijk, als we bij een vakantieland nog iemand zoeken, bel mij.
0: Zo, we spelen dus volgend uur voor €2000 aan maaltijdboxen. Mm-hmm. 1 boodschap heb ik nog voor die verdomde wekker.
5: I will find you.
2: Oh, weet jij wel wie de wekker is?
6: Blijf luisteren en speel het volgende uur opnieuw mee met de Wekker XL.
2: Studio Brussel.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: Ja!
0: Reinier Zonneveld.
1: Jij zegt, ik heb geen intrusieve gedachten, maar alles wat jij zegt, zijn uw intrusieve gedachten.
0: Goeienacht allemaal, loco loco. Doe

nieuwe kans om de wekker te raden en te winnen. De Wekker XL houdt iedereen wakker. Studio Brussel. It's about that time, yeah.

0: That Girl. It's Flo Windy.
1: I love you so much, Dries.
0: Thank you.
2: Om de wekker te raden en te winnen.
0: Dat is hier al met een chipje, hè? Een chipje, ribbelsje.
1: Oh, ik heb een vijgje.
0: Heel lekker. Fijne nacht als je luistert. 14:15. Excuses, ik eet mijn mond even leeg.
1: Je eet je mond even leeg. Amai, dat is heel snel. Je bent zo een van elfen in de chipmunks, precies. Hoe snel heb je dat? Amai.
0: Het is weg, voilà. Hop.
1: Ja, dat was impressionant.
0: Lieve vrienden, er komt een muzikaal moment aan, want ik moet jou bedanken, Flo.
1: Oh.
0: Voor het leren kennen van Tina Turner.
1: Ik hoop dat je ze wel al kende voor mij.
0: Je kent Tina Turner een beetje, maar dan kwam jij af met je B-kantjes van platen die ik absoluut niet kende. Nummers zoals Private Dancer, mm-hmm. We Don't Need Another Hero. Ik heb ze volgens mij allemaal van jou leren kennen, waar ik jou heel dankbaar voor ben. En je kwam deze studio daar straks ook binnengefladderd als Tina Turner. Ja. Met de Proud Mary Dance.
1: Ja, met zo ronddraaien en dan uw handen naar voren.
0: Oh, ik wil die zo graag leren.

0: Alleen na 18 uur radio maken, weet ik niet of dat nog gaat lukken, maar we gaan een poging doen. Welke versie wil je horen? Helmut Lotti? Of zullen we gaan voor de original?
1: Oh, moeilijk. Ik was als kind heel grote fan van Helmut Lotti. Tiritomba stond echt op repeat bij mij. Dus ik vind dit echt een heel moeilijke.
0: Nee, ik zal kiezen. Ike en Tina Turner klaar met de original. In het begin moet je dus rustig aandoen,
1: ja.
0: zoals ze zelf zegt.
1: Beentjes open en
0: rustig aan. En op een bepaald moment breekt alles los.
1: En vanaf dan moet je echt ronddraaien. Rond jezelf.
0: Oké, we gaan er gewoon in vliegen. Dit is Tina Turner met Proud Mary.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us.
0: Yeah.
2: Nice and easy.
0: Okay, easy.
2: But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice
0: and rough.
2: We're gonna take the beginning of this song and do it easy.
0: Easy.
2: But then we're gonna do the finish.

0: Een uur geleden nog op de radio, of het is al iets meer, Lennart Korevits van Compact Disc Dummies The Reeling. Studio Brussel. De Wekker XL. Net nu ik afscheid wou nemen van Flo, zeg jij het heugelijke nieuws.
1: Baby, je doet heel de nacht met mij.
0: Nee, ik vind het echt fijn. Je bent iemand die mij energie geeft.
1: Ah ja, zeker?
0: Ja, absoluut.
1: Oh.
0: En je kiest soms leuke platen, soms ook niet. Zoals deze bijvoorbeeld. Daar heb ik niet voor gekozen, maar zwart. De Wekker. De Wekker XL. Studio. Het is een verzoekje van Flo, vindt hij. Lily Allen met, zeg het zelf maar.
1: Precies, Alice, want het was tijd dat er eens een vrouw te gast was, en godverdomme. Geweldig.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie een 31-jarige man opgepakt voor spionage. Die zou spionageactiviteit hebben uitgevoerd voor Rusland. Hij werd gearresteerd in Swindon in het zuiden van Engeland. Hij zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russische militaire inlichtingendienst. De Britse minister van Defensie Dan Jarvis zegt geen informatie te kunnen vrijgeven, maar pogingen van Rusland om angst te zaaien en de steun aan Oekraïne te ondermijnen zullen niet slagen, klonk het. De broers Tate blijven in de cel, dat heeft een Amerikaanse rechter beslist. Een vrijlatingsverzoek werd afgewezen. Volgens de rechter omdat er een vluchtrisico bestaat. De broers Tate worden door het gerecht in het Verenigd Koninkrijk verdacht van verkrachting en mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. Ze werden in de VS gearresteerd en de Britse aanklagers hebben om hun uitlevering verzocht. Zelf ontkennen ze alles en willen ze vrijgelaten worden om hun verdediging beter te kunnen voorbereiden. Maar daar ging de rechter dus niet op in.